Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden.

dan toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

1, 2, 3, 4.

0: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Zondagochtend vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Voor mij wel.
0: Ja?
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan heb ik het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TVWS Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TVWS Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
0: Alleen op TV West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Ja, lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Zometeen in West wordt wakker, bladeren we in de ochtendkrant. En we gaan praten over de liefde, hoor ik net. Maar goed, dat weet ik ook al niet precies. Horen we straks.
8: Het is een lang verhaal.
7: Een lang verhaal. Yeah. 6 uur het regionieuws met Reinhard Roem.
8: Maar wel een leuk verhaal. Anders dan dit. Bedrijven in de bloemensector slaan opnieuw alarm nu het kabinet vasthoudt aan de aangekondigde btw-verhoging op bloemen en planten. Zeker kleine bedrijven in de sierteeltsector gaan dat voelen, is de angst. Een boomtak is gistermiddag afgebroken en op 2 geparkeerde auto's in Den Haag gevallen. Er zitten gaten in de voorruit van een van de voertuigen. Andere heeft een aantal krassen daaraan overgehouden. De brandweer is ingeschakeld om de boom, die staat in de Enschedelaan in de wijk Morgenstond, te snoeien. En ADO Den Haag heeft aanvaller Alex Pozzo aan zijn selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria, transfervrij naar de Eredivisieclub en tekent bij ADO voor 2 jaar. In eigen land speelde Pozzo eerder bij Sevilla en Mallorca. Meer regionieuws hoor je om 6:30, nu het andere nieuws.
9: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Proleider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46... Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

dat is gelukt. Reiner Roemer. Op 89.3. Met Geert en Jorien.

0: En daar zijn we dan weer inderdaad verzameld rondom de mengtafel in de studio op 17 september 2026. Fijn dat jij er ook weer bent. Ik moet zeggen dat we buitengewoon rumoerig binnen zijn gekomen. Nou, niet wij, want wij komen altijd in steentjes, komen wij binnen sluipen. Ja. Ja, maar kijk, daar zit er eentje. Dat is onze Aniek.
1: Dat
0: is
1: houdt zich heel stil nu.
0: Ja, nu wel. Dat is de buitenpost van vandaag. En we zeiden nog van tevoren, hè, wat leuk, gezellig. Dat vinden we altijd als Aniek er is.
2: Ja, zeker. Ja. En Aniek die kwam ook stilletjes binnen. In
0: heel
2: eerste
0: stilletjes.
2: Instantie. Maar op een gegeven moment zagen we Aniek even niet meer. En toen hoorden we ineens piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep.
0: Maar dat ging echt zo'n indringen.
2: Ja, oh man, heel irritant. En het ging maar door, ging maar door.
1: Ja. Ik denk dan altijd eerst, het is bij de buren. Tenminste, dat heb ik wel eens. Die enkele keer dat thuis mijn rookalarm afgaat. Het is bij de buren, denk je altijd eerst.
0: Ja, maar dat is niet zo.
1: Het was niet bij de buren.
0: Nee, ik hoor dat vaker bij jou gebeurt, dat een alarm afgaat.
1: Een enkele keer, dan staat er iets te lang in de oven. Of dan, nou, ik weet het niet. Hij is heel gevoelig afgesteld.
2: Heb je hier ook iets in de oven gedaan?
1: Nee, ik heb gewoon even mijn camera teruggebracht naar het camerahok. Ja. Dat is niet de bedoeling, geloof ik, 's ochtends om 5 voor 6.
0: Nee, alleen wij mogen eigenlijk gewoon hier wat voetstappen zetten.
2: Ja, het alarm zat er nog op.
0: Ja. Ja. Maar van harte welkom.
1: Ja. Nou, dank. Ja.
2: Iedereen heeft geweten dat je er bent.
1: Ja, we hebben daar zelfs iemand voor uit bed gebeld, hè, geloof ik.
0: Zeker. Ja. Ja, die is ook heel blij, denk ik. Ik heb zelf altijd heel een andere gedachte als het alarm gaat. Althans op mijn werk. En dat is echt een hele stoute gedachte. Maar dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Dat ik denk, ik hoop dat het echt zo'n alarm is dat we weer gewoon naar buiten mogen.
1: Mogen we weg?
0: Ja, dat vind ik dat ik spijbel altijd ga. Dat vind ik altijd spannend. Dat vind ik ondeugend. Dat ik denk, dan gaan we lekker even spijbelen.
2: Jij wil dan graag omkeren gewoon.
0: Ja,
2: en
0: ik zit er een alarm waarbij we allemaal gewoon, ook al is het liefst geen reden, gewoon vals. Maar dat weet je dan nog niet.
2: Nee, precies.
0: En dat je dan toch even lekker met z'n allen naar buiten mag.
1: Wat op de middelbare school vroeger ook zo was.
0: Zo,
1: die
0: precies.
1: Paar keer dat geoefend moest worden.
0: Ja.
1: Ja, dan ging je weg. Dan ging je niet eens afwachten of dat het vals of niet vals was. Hoppa, naar huis.
0: Ik ging net als bij de gym, ging gewoon lekker weg.

0: dansen aan zee. 6:45 is het op Radio West in West wordt wakker.
1: Scheur voor mij een meter af, ja.
2: Deze die hebben we niet nodig.
0: Nee?
2: Ik denk het niet.
0: Want?
2: Nou, ik heb de Telegraaf gepakt over de algemene beschouwing.
0: Oh, dus en dan doe je de rest niet.
2: Nee,
0: dus het is wel interessant hoor, want dat is de hele beschouwing over hoe Jetten nou eigenlijk is als premier.
2: Ja, het is toch even wennen, hè?
0: Even wennen. Als het moeilijk wordt, is hij er niet. En ja, als het makkelijk is, dan staat hij voor aan.
1: Het is eigenlijk een beschouwing van de beschouwing.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En dat beschouwen wij dan weer.
0: Hij kent wel alle dossiers ook.
2: Ja, dat wel. Ja. Voor en nadelen.
0: Maar dat doen we dus niet.
2: Nee, die doen we even niet. Nee.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: De Telegraaf heb ik er dus bij gepakt over de algemene beschouwingen. Want die hebben wel een mooie samenvatting op de voorpagina van de krant. Linksaf, rechtsaf of toch zigzaggend deals maken per begroting. Na de eerste dag is het nog altijd chaostroef, schrijft de Telegraaf dus. Een ding is duidelijk, de brug tussen coalitie en oppositie is nog lang niet geslagen. Urenlang leek de oppositie gezamenlijk richting het kabinet op te trekken met de boodschap: maak een keuze, links of rechts. Maar aan het einde van de avond heeft de JA21-leider Joost Eerdmans ineens een andere deur opengezet. Hij sprak eerst nog van een T-splitsing, dus ja, of links of rechts. Anders zou het kabinet in de greppel eindigen. Maar ineens vond hij toch een ander idee. Een totale deal is volgens hem passé. En wilde hij eigenlijk per begroting kijken, dus per onderwerp kijken wat hij eruit wil halen. En dus dan kan je met andere delen weer met bijvoorbeeld een pro samenwerken. Met die manoeuvre joeg Eerdmans andere oppositiepartijen op de kast en legde ook onderlinge verschillen binnen de coalitie bloot. Want ja, D66 en CDA die zien dat helemaal niet zitten, zo'n deal per begroting. Maar de VVD, ja, die staat er eigenlijk wel open voor.
0: Ja, toch is het dat we hier ook best wel vaak ook met Chano van Beurden en zo genoemd hebben dat het daar misschien uiteindelijk ook wel op uit zou draaien, ja, per begroting.
2: Nou ja, dan heb je het wel ook uiteindelijk wat de coalitie wel wil met van alles wat.
0: Ja, ja. En Pieter Grimwis zei het gisteren ook nog, hè, die was hier te gast, kamerlid van de ChristenUnie, die zei nou, ik denk ook wel dat het misschien toch wel per begroting gaat gebeuren en dat we dan ongeveer rond de kerst klaar zijn.
2: Ja.
0: Ja, dus dat het lijkt, er is ook niet echt. Ik heb gisteren ook nog een beetje zitten te kijken naar die algemene beschouwingen, maar er is ook gewoon niet veel anders mogelijk, vrees ik hoor.
2: Dat denk ik ook niet, nee.
0: Dat gaat nooit lukken.
2: Nee, want wat viel jij op toen, dat je keek?
0: Nou ja, dat gewoon inderdaad, ik heb dat dan net niet meer meegemaakt, dat JA21 deze andere move deed, maar het is natuurlijk een grammofoonplaat die maar af bleef draaien. Inderdaad, Joost Eerdmans die zei, joh, kom nou maar over rechts. En Klaver die zei, kom nou maar over links. Ja. En dat was het. Dat ging de hele dag zo door. Met elk en wat je natuurlijk vroeger nog wel eens met algemene beschouwingen zag, wat dat daar dan toch gewield werd en gedeeld en dat er dan overeenkomsten en dat je dan dingen zag ontstaan. Er ontstond niks.
2: Nee.
0: Echt helemaal niks.
1: Maar jullie verwachten ook geen doorbraak straks als de premier komt, 9:15?
0: Nee.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik had het een beetje. Ik putte mijn hoop uit jullie dan eigenlijk.
0: Ja, nee. Ja,
2: we gaan het nog wel later vandaag van Chano horen. Misschien dat hij wel heel veel vertrouwen erin heeft.
0: We gaan het zien. Ik denk dat het nog eventjes duurt.
1: Bij meer dan de helft van de overledenen die onder de nieuwe categorie geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. 5 jaar na de invoering van de nieuwe donorwet is dat gebleken en het Nederlands Dagblad en de Volkskrant schrijven daarover. Juist bij die categorie zouden artsen de orgaandonatie in principe wel in gang kunnen zetten. De vraag naar orgaandonoren is groot, dat weten we. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting hopen dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze gaan benoemen, zodat er bij familie op een emotioneel moment in een donorgesprek geen twijfel meer hoeft te ontstaan. Geen bezwaar geldt juridisch als ja, ik wil donor zijn. Maar blijkt ook uit dit verhaal, de praktijk is weerbarstig. Blijkt ook uit het onderzoek van de stichting waar het Nederlands Dagblad en de Volkskrant over schreven.
0: Ja. Hij stopt ermee. Hij zwaait af. Ik hoorde vanmorgen ineens toen ik hier naartoe kwam, en jij hoorde het ook, Jorin, wij stonden hier voor de deur. Ja, voordat het alarm afging, maar toen hoorden we ineens een stoomboot.
2: Ja.
0: Dus ook merkwaardig. Misschien dat het even goed van hem was.
2: Denk het, ja.
0: Maar Stefan de Wallen, die stopt per direct als hulp Sinterklaas, zullen we maar zeggen, in het Sinterklaasjournaal. Dat is hij al sinds 2011. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend. Met dankbaarheid en met pijn in mijn hart stop ik na 15 jaar mijn rol als adviseur van de Nationale Sint, laat de Wallen weten. Aan alle kleine en grote kinderen van Nederland zeg ik, het was mijn eer en een genoegen. Wees lief voor elkaar. En hij eindigt met...
3: Dag hoor.
0: Ja, dat zeg ik ook nog eventjes. Nou, allemaal hele warme reacties daar ook op. Bijvoorbeeld Niels van der Laan, hoofdpiet. Hij zegt dat hij afscheid neemt van een magische Sint en van een warme, lieve collega. Ik denk dat ik namens alle pieten spreek als ik zeg dat we ons geen betere en lievere baas en collega konden wensen. Ja, ik vind het toch ook wel. Ik vind altijd als de hulp van Sinterklaas verdwijnt, zie ik altijd wel even een dingetje hoor.
2: Ja, vind ik ook inderdaad. Bij Bram van de Vlucht was dat natuurlijk ook.
0: Dat was natuurlijk die van mij.
2: Ook die van mij.
0: Maar deze
2: die heeft het heel lang gedaan.
0: Heb ik me ook gewoon weer toegeëigend.
2: Zeker, ja. En hij is ook een beetje van ons natuurlijk.
1: Ja, hun stem alleen al. Ja. Alleen dat al. Ja, doe je ogen dicht, hè, en luister naar de stem van zowel Bram als Stefan.
2: Maar wie zou nu dan de assistent van Sinterklaas worden?
0: Ja, ik hoorde gisteren, er wordt nog niks over gezegd, maar die actrice van Doesburg, van
2: Bracha,
0: die riep Daan Schuurmans.
2: Ja, maar dat is man en vrouw, toch?
0: Is dat man en vrouw?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Oh, nou, kijk, die zou het dan wel moeten. Die hinten daar in ieder geval daarop. Ze hinten
2: ja,
0: erop. Het was niet dat ze het zei, maar een soort, hint.
1: Nou ja, ook daar weer een man met een mooie stem, ja.
0: Ja, ik zou het op zich hebben.
2: En iemand die iets jonger is, dus gaat misschien iets langer mee. Kan iets langer het paard op gehesen worden.
1: Ja, die kan nog een paar honderd jaar mee.
2: Ja, precies.
1: Toch? Ja, want het is heel oud.
2: Ja, het is heel oud.
0: Ja, maar natuurlijk.
2: Maar ja. Ik ben benieuwd.
0: Ja, maar nu zegt de Sint dus...
3: Dag hoor.
0: Ja, ik vind het toch heftig.
2: Dag Sinterklaas.
0: Dag Sinterklaas.
1: Dag Sinterklaas.
2: Doet alle cadeautjes.
0: Oh, jij wel?
2: Ja, ik krijg ze wel. Was jij te stout?
0: Ja.
2: Was jij te stout?
0: Ja. Misschien wel met die ander dan.
2: Ja, die heb je meer kans misschien. Ja.
0: Opnieuw gaan beginnen.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Het is 6:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Toch heel eventjes wat. Daan Schuurmans, dat is eigenlijk alweer ontzenuwd. Heb je nog even
7: uitgevonden? Het kwam van een soort Sint-blog, dat schijnt te bestaan. En die
6: bestaat
7: hadden,
6: dat? Wat
7: ja,
6: leuk.
7: Die hadden ook al goed geraden dat de Sint zou stoppen. Dus, en die kwamen toen met, nou, volgens ons gaat Daan Schuurmans het doen. Toen heeft die Bracha van Doesburg, die heeft een beetje een grapje online gemaakt. Die heeft een selfie gemaakt op bed. En in dat bed lag ook de mijter van Sinterklaas. Met de tekst. Ja, ik weet niet zo goed wat ik hier nou van moet vinden. Maar het management van Daan Schuurmans heeft ontkracht dat hij het gaat doen.
6: Ja.
7: Dus die zegt, het gaat niet gebeuren.
6: Ja.
7: Je weet het niet.
6: Maar het is ook op de stoomboot vaak, hè, waar rook is vuur.
7: Ja.
6: Dus je weet het niet.
7: Ja, en er kan ook van alles misgaan natuurlijk.
6: Ook dat?
7: Ja.
6: Zo, nu ook gewoon al.
7: Hier in dit proces.
6: In dit hele verhaal.
8: Ja. Hoeveel dagen nog eigenlijk voor Sint? Ja. Want we weten kerst
6: laten
8: altijd.
6: We dat eens eventjes
7: 99 tot kerst. Nou, reken zelf maar uit.
8: Ja, min nog wat.
7: Min 20.
8: Hoppakee.
7: Ja.
8: En 79.
6: 79.
7: Ja.
8: Ja.
7: Goed gedaan, jongens.
8: Nou, dat moet lukken dan.
6: Het regio-nieuws.
8: Ja. Oh ja, dat was ik bijna vergeten.
6: Rijden met Roemer.
8: Bedrijven in de bloemensector slaan opnieuw alarm nu het kabinet vasthoudt aan de aangekondigde btw-verhoging op bloemen en planten. Zeker kleine bedrijven in de sierteeltsector gaan dat voelen, is de angst. In de plannen wordt voorgesteld het verlaagde btw-tarief op de sierteelt van 9% te schrappen, waardoor het tarief vanaf 2028 omhoog moet naar 21%. En ondanks maanden van protesten uit de sector en van lokale politieke partijen is die maatregel wel opgenomen in het belastingplan. Met 100.000 tot 150.000 bezoekers is de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn een van de grootste jaarmarkten van Nederland en drukste evenementen in de regio. En dat was gisteren, ondanks de regen en hagelbuien, in de middag weer zo. En op de jaarmarkt volgde gisteravond een drukbezocht muziekfeest op en rond het Rijnplein. Daar wil ik wonen, Rijnplein, in Alphen aan de Rijn, met lokale artiesten als Leef en This is ABBA. Een boomtak is gistermiddag afgebroken en op twee geparkeerde auto's op de Enschedelaan in Den Haag terechtgekomen. Niemand raakte gewond. Maar in de voorruit van een van de wagens zitten gaten en de andere auto liep krassen op. De brandweer heeft de boom in de Haagse wijk Morgenstond gesnoeid om te voorkomen dat er weer een tak afbreekt. En ADO Den Haag heeft aanvaller Alex Pozzo aan zijn selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria transfervrij naar de Eredivisieclub en tekent bij ADO voor 2 jaar. In eigen land speelde Pozzo eerder bij Sevilla en Mallorca en nog wat clubs. In totaal speelde de Spanjaard ruim 100 wedstrijden in La Liga, het hoogste niveau daar in Spanje. En in 2021 werd Alex Pozzo 1 keer opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal. En nu dus ingelijfd bij ADO Den Haag.
6: Jordi Bloem, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Tjeerd.
6: Ja, je weet het eigenlijk. Ik heb deze week met het weer een beetje dat je het niet weet. Het is het ene moment dit, het is het andere moment dat. Hebben we vandaag ook een beetje van dat wisselweer?
9: Ja, dat klopt wel. Het is nu nog wel droog, maar er komt wel weer regen aan. Ik denk ergens aan het begin van de middag, vanaf de westkust. Kan 12 uur zijn, kan 1 uur zijn. Daar zijn de modellen ook al een beetje aan het wisselen. Maar dat is dan een enkel uur timingsverschil. Uiteindelijk hebben we toch wel die plu nodig. Hoewel het wel steeds meer gaat waaien. Nu valt het nog wel mee. Een matige wind over het algemeen. Aan zee soms al vrij krachtig uit het zuidwesten. 15, 16 graden. We starten niet koud aan de dag. Weinig zon vandaag. Dat is een beetje jammer, want die bewolking die gaat al steeds meer overheersen. Op nadering van die die frontale zone die de regen brengt vanmiddag, kan even stevig regenen en ook waaien. Want de zuidwestenwind wordt dan krachtig, misschien even hard aan de kust, windkracht 6 tot 7. Boven land lijkt het iets minder winderig te worden, maar toch al wat herfstingrediënten. En dan kruipt die temperatuur naar 18 graden vanmiddag. Ja, dat is ook niet helemaal dat nazomergevoel. Hè? Dat een beetje herfst.
6: Ja, toch wel. Ja. Ja, maar af en toe trekt het zich even terug.
9: Dat ja, dan trekt beetje... het zich terug. Dat zullen we ook de komende paar dagen wel zien, hoor. Dat het morgen best aardig weer is. Het blijft overwegend droog. Toch wel iets van een hoge drukgebied dat zich gaat manifesteren. Dus minder regen. Nou, grotendeels droog. Minder wind. Maar de wind zal zeker niet gaan afnemen. Vanavond en vannacht wel eventjes. Maar morgen weer wat gaan toenemen. En met een zonnetje erbij. 20 graden morgen is wel mogelijk. En in het weekend is het ook een beetje van dat wisselweer. Waarbij ik denk toch dat de meeste regen 's nachts valt. Vooral in de nacht van zaterdag op zondag. Dan kan het overdag nog wel eens meevallen.
6: Nou, dankjewel Jordi.
9: Ja, graag gedaan.
8: Tot zover. Het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: prachtige nieuwe single van Direct, My Friend. En daarvoor hoorden we de wonderlijke Stevie met Sir Duke. En Jorien was eigenlijk even een paar minuten in alle staten, omdat Stevie naar ons land komt. 28 oktober treedt hij op in de Ziggo Dome. Dan treedt hij op met alle nummers van dat fantastische, iconische album Songs in the Key of Life. En daarvan hoorden we trouwens natuurlijk ook Sir Duke. Ja, ja. Dat staat daar ook op. Het is waanzinnig. Dus ik werd helemaal blij en ik dacht, nou, dat is mooi. Maar de kaartjes zijn eigenlijk al zo goed als op. Hè? En als je nog een kaartje wil hebben, dan moet je wel heel diep in de buidel tasten.
1: Ja, vorige week vrijdag toen gingen de kaarten in de verkoop. En dat gebeurt dan altijd om 10:00 's ochtends. Nou, dan kom ik net uit het programma. Dus ik was thuis en toen dacht ik, nu ga ik kaarten kopen. Ja, uitverkocht.
0: Ja, het ging heel snel.
1: En inmiddels zijn er dus wel weer wat kaarten beschikbaar. Maar ik zie vanaf €330 ongeveer. Maar zelfs voor €700 worden ze nu doorverkocht. Ja, dat gaat me dan toch iets te ver.
0: Het is lang geleden dat hij geweest is, 2014.
1: Heel lang, ja.
0: Dat hij ook nog optreedt, hè? Waanzinnig.
1: Ja,
0: jeetje. Het nieuws van dit moment. We beginnen natuurlijk met de politiek. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. Belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja, 21-leider Eerdmans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
2: Ik vrees dat die totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
0: Maar daar zit Jesse Klaver van Pro niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit met links of met rechts.
3: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: De algemene politieke beschouwingen gaan later vanochtend verder. En dan is het de beurt aan premier Jette.
1: Jesse Klaver zou ook een goede Sinterklaas zijn.
0: Ja.
1: In plaats van jou hoor, wordt het dan de groet.
0: De groet.
1: Op de A15 bij Rotterdam laat Rijkswaterstaat op een deel van de Zuurhofbrug minder verkeer rijden. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. En de brug stond al onder verscherpt toezicht, omdat er recent een paar keer tegenaan gevaren was, zegt Rijkswaterstaat.
4: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd. En later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden, en dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen. De hoofdligger, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
1: De twee rijstroken in de richting van de Maasvlakte zijn per direct gesloten. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Het andere deel van de Zuurhofbrug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Het gaat 4 tot 8 weken duren. En volgens Rijkswaterstaat hebben weggebruikers ongeveer 20 tot 30 minuten extra reistijd.
0: Het gaat nu wel heel snel met de brug, hè? Echt de een na de ander.
1: Ze vallen bijna op. Nou, niet letterlijk, functioneel vallen ze eigenlijk om, ja.
0: En dan zitten we toch te kijken, denk ik altijd aan een politiek die geen beslissing kan nemen. Ja, jongens, aan het werk.
1: Ja, en het is blijkbaar niet sexy genoeg om ze te onderhouden.
0: Nee.
1: Maar het is wel heel hard nodig natuurlijk.
0: Maar uiteindelijk is het toch wel heel sexy als je gewoon wel over bruggen heen kan rijden, denk ik dan ook.
1: Zeker,
0: hè? Maar goed. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Nederland ging van plek 43 naar plek 46. En vorig jaar daalde ons land ook al 15 plekken op die lijst. De daling komt vooral doordat andere landen meer doen aan die genderkloof, zegt deze hoogleraar.
5: Waar Nederland nog wel een groot verschil laat zien is als het gaat om politieke invloed. En het aantal vrouwen in de Tweede Kamer wel is toegenomen, is het aantal vrouwelijke ministerposten is wat achteruit gegaan. En we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.
0: Nee. Een ander verschil is dat er in Nederland ook minder vrouwen zijn met topfuncties bij bedrijven. Bovenaan de lijst staan IJsland, Finland en Noorwegen. Zoals gezegd, vorig jaar daalde Nederland dus al 15 plekken op die lijst. En nu ook nog wat meer daarbij. Lois Leen dan, 13 voor 7.

0: De zusjes Kleeman, Monique en Suzanne. 7:10 is het geworden. Hartstikke goed dat je weer bij bent bij West Wordt Wakker. En we gaan maar eens eventjes naar buiten toe. Dat gaan we in ieder geval proberen.
1: De Buitenpost.
0: Jorien, is dat allemaal aan het regenen? Die is gewoon op dit moment, dat is misschien ook wel eens leuk om te vertellen, achter de schermen de lijnen recht aan het leggen. Hè? Dat ben je gewoon aan het doen.
2: Hij staat op je mengtafel. Ja, en Aniek, hallo, ben je daar?
3: Hallo.
2: Zie je, oh, het is gelukt. Oh.
0: Het alarm gaat ook niet af. Nee. Nou, wat willen we nog meer?
3: Nou, inderdaad.
0: Ja. Aniek, je bent een vrouw met een missie, want je bent bij een prijswinnares. Hè? Gisteren Sweet 16. En dat levert dan altijd wat op.
2: Ja, Anneke die is natuurlijk 16 jaar geworden.
0: Ja, 16.
2: Gisteren bij ons in de uitzending. En die krijgt dan een verjaardagscadeautje.
3: Nou, Anneke ziet er ook uit alsof ze 16 is. Voel je je ook alsof je 16 bent, Anneke?
4: Ik voel me 80 momenteel met al die pijn in mijn rug.
0: Oh,
3: dat is niet best. Nou ja, ik kom de boel hier wat opvrolijken. Oh. Anneke deed super vrolijk de deur open. Ik zei, vanaf wanneer ben je al wakker?
4: Vanaf de 3:30 vandaag.
0: Jeetje.
3: Waarom zo vroeg?
4: Ik slaap heel slecht. Ik slaap super slecht.
3: En dan ga je eruit. En wat ga je dan doen om 3:30? Want dat is eigenlijk nog nacht, hè? Geen ochtend.
4: Nee, nacht. Maar dan kijk ik programma's terug die ik de andere dag heb opgenomen.
3: Oh, lekker tv kijken.
4: Gewoon tv.
3: En wat heb je dan gekeken vannacht om 3:30?
4: Ewout heb ik gekeken. Hart van Shownieuws heb ik gekeken. En Mining Truckers. Dat zijn mensen die op die grote vrachtwagens rijden. Waar ook dames bij zitten. Dat vind ik zo mooi om te zien.
3: Dat is toch Meiden die Rijden? Daar heb je toch ook zo'n programma van?
4: Dit is van Amerika.
3: Oh, dat is de Amerikaanse versie. En er is er geen programma bij waarvan je denkt, nou, dat is zo saai, daar val je dan weer van in slaap op de bank.
4: Nee, totaal niet. Een bank, waar? Ik heb geen bankenpakket.
3: Nee, dat is waar, alleen maar stoelen. Ja, nou, maar zo'n lekkere, zachte, grote stoel. Ik bedoel, die stoel is flink.
4: Een lekker stoel? Nee, maar ik val er niet in slaap. Nee.
3: Je komt ook enorm wakker over, maar dat is logisch. Je ligt al 2 uur op ons voor. Ik heb een hele mooie prijs mee. Daar moest ik lachen, want we waren net even in de keuken. Je ging heerlijk koffie voor mij zetten. Daar staat hij nu. Bij je man, die helemaal niets van mij wil hebben. Die is de 5 meter van me af gaan zitten. Maar hij drinkt wel koffie uit een westmok. Je hebt er al een.
4: Ja, dat is de tweede nu. Eigenlijk de derde, want er is er 1 gebroken.
3: Ah, ik moet er wel zuinig op zijn.
4: Ja, ik ben ook zuinig. Hij stond op de kast, maar de kat heeft hem van de kast afgesprongen.
3: Oh ja, het is de schuld van de kat. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ik heb een... Ja, het is een pakje eigenlijk. Een klein kartonnen pakje. Jij gaat hem openvouwen.
4: Oh, deze is nog mooier dan de andere. Ik vind deze mooier.
3: Nou, dan zou ik zeggen, dan is deze van jou.
4: Deze is van mij.
3: Ja. Ze pakt hem heel liefdevol vast.
4: Ja, deze is echt van mij. Nee, mag hij niet aankomen.
3: Nou, dat
4: hij
3: is...
4: Hij mag thee inzetten, meer ook niet. Want ik drink geen koffie, ik drink alleen maar thee.
3: Dat is duidelijk, hè? Hoe de verhoudingen hier liggen, ja. In Huizenstapel. Ja, dat is...
4: Huizenstapel is alles... Hij doet 's morgens ontbijt.
3: Kijk. Dat is ook belangrijk. Ja. Ja.
4: Nu heb ik het vandaag gedaan, want ik zei, je gaat vroeg douchen. Maar ik loop nog in mijn pyjama, omdat ik ga watergimmen. Dus ik kleed me later aan, dan kan ik gelijk mijn badpak aantrekken.
3: Oh, heerlijk. Nou, het is radio, hè, dus dat kan allemaal gewoon.
4: Niemand ziet het, behalve jij.
3: Anneke, heel veel plezier ermee. Geniet ervan met je kopjes thee.
4: Dank je wel, zal wel lukken. En het komt helemaal goed.
0: Mooi zo. Nou, de groeten aan Anneke, die is helemaal stapel van de bok.
2: Ja, dat is terecht ook natuurlijk.
0: Ja, dat is goed. En dat kan jou ook allemaal overkomen, hè?
2: Ja, je kan je opgeven voor de Sweet 16. Dan maken we je weer even 16 jaar op de radio. En krijg je dus ook een leuk verjaardagscadeautje. Alleen even appen.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zometeen in Westrot wakker. Onrust door btw-verhoging op bloemen en planten die niet van tafel blijkt te zijn. Bijna 7 uur, het regionieuws met Reinhard Roemer.
4: ADO Den Haag heeft aanvaller Alex Pozzo aan zijn selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria transfervrij naar de Eredivisieclub en tekent bij ADO voor 2 jaar. In eigen land speelde Pozzo eerder bij Sevilla en Mallorca en nog wat clubs. Bedrijven in de bloemensector slaan opnieuw alarm nu het kabinet vasthoudt aan de aangekondigde btw-verhoging op bloemen en planten. Zeker kleine bedrijven in de sierteeltsector in onze regio gaan dat voelen. Daarover straks meer. Meer regionieuws 19:30, nu het andere nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
6: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
5: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
7: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
5: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: We gaan eventjes naar de ANWB. Daar is Wijnand Zwaan.
8: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 richting Amsterdam staat een dagelijkse file bij knooppunt Hoflied. 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De A20, hoek van Holland-Gouda, in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer. Het oponthoud valt nog mee zo'n 5 tot 10 minuten.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
9: Zoals ik al zei, Klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
13: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
14: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
13: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
14: Al 100 jaar.
13: Van der Geest.
14: Dat is verhuizen en meer.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: mijn trambel bel, nou dan weet je het.
1: West wordt wakker met het nieuws voor jou.
0: Als ik eenmaal met mijn trambel bel, nou dan weet je het wel. Dan geven we de

0: Ja. En het is echt bijzonder. Hij ziet er prachtig uit. En als het regent, dan gaan we trouwens met twee andere mooie historische trams rijden. Dus dat wordt ook hartstikke leuk. Maar daar kun je dus bij. Ze zijn een echt Westvoort wakker uitje.
1: Ja, we zijn er zelf ook bij.
0: Ja.
1: En wat Jorien al zei, die tram is heel bijzonder, die open tram. Zo gingen we dus vroeger natuurlijk naar Scheveningen toe. Hij is zelfs nog paardentram geweest. Daarna heeft hij achter de elektrische tram gereden tot vlak na de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk vakantiewoning geworden. Jij kende er helemaal geen tram meer in terug.
0: Absoluut
1: en,
0: niet, nee.
1: Ik doe het ze niet na, maar mensen die op dat gebied echt heel knap zijn. Ja, die hebben hem dus gewoon weer helemaal omgebouwd tot een juweeltje van een tram. 070-390-5454, 390-5454. En we gaan eens eventjes kijken wie er vanmorgen gelukkig is. Radio West, goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Stefan Zuidam uit Waddinxveen.
1: Hallo, goedemorgen Stefan. Ja, jij wil wel met ons mee dus.
2: Dat lijkt me hartstikke gezellig.
1: Nou ja, en in Waddinxveen heb je geen trams natuurlijk.
2: Nee, klopt, alleen maar de trein en de bus.
1: Ja, dus dat maakt het ook wel extra speciaal.
2: Zeker weten.
1: Ja, nou Stefan, we hebben goed nieuws voor je.
0: Twee tickets zijn voor jou.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
1: En dan daar kom je gezellig met ons mee, gewoon zondag.
2: Helemaal, ik kijk er helemaal naar uit.
1: Nou Stefan, wij ook. En we heten je van harte welkom die zondag aan boord. Blijf nog even hangen, dan maken we het helemaal in orde met je.
2: Helemaal goed. En ik probeer het smoetje mee te nemen.
0: Ja, heel graag.
1: Ja, heel goed. Ja.
0: Dat zouden we waarderen. Ja,
1: oké, joe, dag Stefan.
0: Doeg.
2: Oké, tot zondag.
1: Dag. Ja, en als je er nou naast zat, dan kan natuurlijk. Geen zorgen, na 8 uur doen we het nog een keertje. Hè? Dus dan gaat het je misschien lukken. Er is maanden gelobbyd in Den Haag om de btw-verhoging op bloemen en planten van tafel te krijgen. Maar het is nog niet gelukt. Het kabinet maakt op Prinsjesdag bekend dat het tarief in 2028 stijgt van 9% naar 21%. En wat dat voor de sector betekent, weet Matthijs Mesken, directeur van de branchevereniging VGB. Dat is de vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, hadden jullie het eigenlijk al verwacht dat dit ook gewoon nu toch weer terug zou komen in de plannen van het kabinet? Of komt het nieuws toch heel hard aan?
3: Nou, het is voor ons in ieder geval geen verrassing. Het staat al heel lang op de planning. En we hebben inderdaad het afgelopen jaar, maar eigenlijk de afgelopen jaren steeds proberen aan te tonen dat het een hele slechte maatregel is. En die mening hebben we nog steeds, dat dit echt voor de sector, maar eigenlijk voor ons allemaal, niet goed is om dat btw-percentage zo te verhogen.
1: Ja, waarom is de boodschap denk je niet aangekomen bij het kabinet? Want jullie hebben daar toch, jullie waren op een gegeven moment werkelijk kind aan huis, hè?
3: We waren kind aan huis. We hebben ook onderzoek laten doen door Wageningen Universiteit en onderzoeksbureau Decisio. We zijn zelfs bij de twee staatssecretarissen op bezoek geweest om dat rapport aan te bieden. Maar ja, het is een kwestie van geld. Het kabinet heeft heel veel geld nodig. En gaan ze overal kijken waar ze een beetje vandaan kunnen halen. Onder andere dus uit de sierteeltsector.
1: Ja, snapten ze wel iets van jullie argumenten? Of zeiden ze gewoon, ja, jammer maar helaas?
3: Nou, eigenlijk dat laatste. En dat is een beetje raar. Als je gaat kijken naar de kabinetsplannen, staat er één ding in. En dat is dat wij onze leefomgeving, en of dat nou onze tuin is, onze binnenruimte, maar ook zeg maar de buitenruimte in de steden, te vergroenen. En het vergroenen is keihard nodig om het water op te vangen bij hele erge buien. Maar ook afgelopen zomer natuurlijk hele hoge temperaturen. Om de temperaturen in de steden wat naar beneden te krijgen. Is het heel goed om groen aan te planten. Dan is het natuurlijk heel raar als dat in de kabinetsplannen staat. En aan de andere kant, in een andere paragraaf, de financiële paragraaf, staat dat je die producten heel erg duur gaat maken.
1: Ja, je vindt het tegengesteld.
3: Dat is volstrekt tegengesteld, ja, ja, absoluut.
1: Maar toch even heel eerlijk, ik bedoel, die vergroening, die halen jullie er natuurlijk wel bij, maar het gaat toch vooral, neem ik aan, eigenlijk om het geld wat het jullie kost?
3: Het kost inderdaad geld. Het kost heel veel mensen een baan in Nederland. En dat is natuurlijk ook weer heel raar als je ook gisteren kijkt en misschien vandaag ook naar de politieke beschouwing in Den Haag, waar een aantal partijen het over gewone mensen heeft. Ja, met deze maatregel raken ontzettend veel gewone mensen hun baan kwijt.
1: Ja.
3: Dat vind ik ook een hele rare, zeker in de tijd waar we nu in zitten. Plus het feit, het levert veel minder belastingcenten op dan het kabinet mee rekent.
1: Ja, en waarom raken veel mensen hun baan kwijt? Omdat ze gewoon eenvoudigweg minder bloemen gaan kopen als het duurder wordt?
3: Ja, dat hebben we inderdaad laten uitzoeken. En als die bloemen van 9% naar 21% btw gaan, dan gaan mensen minder bloemen kopen. En dat betekent dat er in die zin in de economische schade ontstaat in de sector. En dat hebben we uitgerekend. Totaal kost dat ongeveer 680 miljoen euro alleen al in Nederland. En we hebben daardoor ook kunnen laten doorrekenen wat dat aan werkgelegenheid kost.
1: Ja.
3: En dat kan tussen 2000 en 2200 mensen hun baan kosten.
1: Dat is wat.
3: En dan moet je denken, met name banen bij bloemisten, Maar ook in de groothandel, maar ook bij kwekers. Omdat er gewoon minder product afgezet wordt.
1: Ja, wij zijn ook even bij een bloemist. Je noemt ze al in Honselsdijk.

0: Ik langs geweest voor een reactie. Laten we even luisteren.
1: Nou, ik heb het gevoel dat, heel gek gezegd, zakelijke klanten, die zullen er niks van merken. Want die kunnen de BTW terugvragen. Dus het gaat natuurlijk echt gewoon om de particulieren. En die wil je eigenlijk gewoon niet raken. Dus in dat opzicht vind ik het gewoon een hele verkeerde en rare benadering, zeg maar. Want laat ik zo zeggen, de grote mensen ga je er toch niet mee pakken. Wat je zegt, het is een hele tijd bekend. En aan de ene kant zit het al een tijdje in je hoofd dat je denkt, joh, het zal op de duur. Ik ben bang dat we er gaan niet gaan ontkomen, zeg maar. En er zal heus nog wel een beetje tegenreactie komen, want volgens mij is het er nog niet doorheen. Maar ja, dat wij het er niet mee eens zijn, ja, dat is natuurlijk duidelijk.
0: Ja, André Bongaars is dat. Hij zegt, vooral voor de gewone man die een bosje bloemen wil kopen, zal dit gevolg hebben. Die doet dat misschien niet, hè, zei jij ook. Toch eventjes, wat betekent het eigenlijk voor een bosje bloemen bij de winkel? Hoeveel duurder wordt het dan? Noem eens wat.
2: Nou ja, dat is van 9% tot 21%. Dus als je bij wijze van spreken een bosje bloemen van 10 euro koopt, dan zit 9% op. Dat is, nou, zo het even afronden, zeg maar 11 euro. En daar komt dan 21% op. Dus dat wordt dan dik 12 euro.
0: Ja.
2: Die verhouding moet je gaan kijken en nou, reken maar uit. En dat heeft gewoon consequenties voor het aankoopgedrag van jou en van mij als consument zijnde.
0: Ja, de lobby is al meer dan een half jaar bezig. Hè? Die lijkt dus nu tot nu mislukt. Gaan jullie toch nog verder? Laten jullie het er niet bij zitten?
2: Nee, we laten het er zeker niet bij zitten. We zien ook zeker nog mogelijkheden. Maar dat hangt ook een beetje af van welke richting het kabinet kiest. Om het zo te zeggen, gaan ze over rechts, dan komen ze daar de BBB tegen. En onder andere ja 21. En die zeggen samen met ons, die maatregel moet van tafel. De VVD is eigenlijk ook van mening dat die er niet in hoort. Maar goed, ga je over de linkerkant zo te zeggen. Ja, daar komen we partijen tegen als een Partij van de Arbeid die samen met GroenLinks, dus pro, die dit wel een goede maatregel vinden. Ja, dat is wat ik net aangaf. Die pleit ook heel erg voor de gewone mens. Dus nou ja, we zien nog steeds mogelijkheden, maar het wordt een harde domme.
0: Ook voor jullie spannend of het over links of over rechts gaat, of wellicht door het midden. En Matthijs Meske, directeur van de branchevereniging, bedankt voor vanmorgen.
2: Tot ziens.

0: Zo, 7:45 is het geworden op Radio West in West wordt wakker. De Haagse Soepbus die staat al bijna 40 jaar klaar voor mensen die een maaltijd of een luisterend oor kunnen gebruiken. Nu wil de stichting ook in de horeca iets in beweging zetten. Met 5000 soepveeltjes hopen ze gesprekken op gang te brengen over omkijken naar elkaar en vrijwilligerswerk. En de eerste veeltjes zijn inmiddels uitgedeeld. Jurjan Houdijk is voorzitter van de Haagse Soepbus. Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Ja, die Haagse Soepbus, al bijna 40 jaar. En is die nog steeds hard nodig?
1: Hij is meer dan nodig zelfs. De laatste 4 jaar ben ik vrijwilliger bij de Soepbus. En ik heb de mensen die voor ons de bus staan eigenlijk alleen maar zien groeien, het aantal.
0: Ja, dus, dat is eigenlijk
1: helemaal zeker nodig.
0: Dat is eigenlijk helemaal geen goed nieuws, hè?
1: Nee, dat is heel slecht nieuws, ja. Nou, het is eigenlijk ook allemaal, ja, iedereen kan het lezen. Het heeft alles te maken natuurlijk met het gebrek aan woningen. Dat is natuurlijk stap 1. Maar daarnaast zijn er nog andere problematiek, ja, die er ook is. En dat heeft ook weer te maken met de arbeidsmigranten die wij met heel veel plezier naar Nederland halen. Maar toch ook niet goed behandelen op het moment dat ze geen werk meer hebben.
0: Nee, bij de Soepbus worden geen vragen gesteld. Hè? Wie in de rij staat, en dat zijn er dus steeds meer, die krijgt eten. Dat is een belangrijk onderdeel volgens mij van jullie formule. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Absoluut. Het is belangrijk omdat mensen een plek moeten hebben waar ze altijd welkom zijn. Zeg maar. Dit zijn ook mensen die eigenlijk met de nek aangekeken worden in de stad. Niet meer welkom zijn ook in de normale winkels. En een mens moet ook ergens een plek kunnen hebben waar je op een dag even geen zorgen meer hebt. Of nou ja, die zorgen hebben ze wel, maar even dat kan vergeten. En dan gewoon ook een tweede kopje koffie kan vragen en dat kan krijgen. En dat vinden wij belangrijk om dat aan hun te delen, zo, om het aan hun te geven.
0: Ja, heeft de Soepbus, want jullie noemen het een bastion van hulp en hoop, heeft de Soepbus ook een sociale functie, meer dan alleen maar het uitdelen van soep?
1: Zeker, zeker. Dat is op de eerste plaats ook wel dat wij even proberen ook het praatje te maken met de mensen. En ook waar mogelijk wat hulp te geven door een doorverwijzing. Maar ook een sociale functie voor de mensen zelf, zeg maar. Het is ook een moment dat ze even met elkaar in die rij staan. En dan ook even met elkaar een praatje maken. Dus we hebben zelfs mensen gehad die op een gelukkige wijze wel aan een woning zijn gekomen, maar toch nog af en toe terugkomen om even met de oude bekenden weer eventjes te socializen. Dus dat is het zeker.
0: Het kan natuurlijk allemaal niet voor niks. Waarom willen jullie nu juist via de Haagse horeca eigenlijk mensen aan het denken zetten met die soepveeltjes?
1: Nou, het grappige was dat we een aantal bestuursvergaderingen geleden erachter kwamen dat 2026 het jaar van de vrijwilliger is. En toen dacht ik van, hey, dat is wel apart dat we dat nog niet wisten. We zijn een vrijwilligersorganisatie, 100% met meer dan 80 vrijwilligers. En we zijn de winnaar van de Haagse Vrijwilligersprijs van 2024. Dus ja, we hadden eigenlijk een soort verplichting, vonden we zelf, om het vrijwilliger zijn ook op een andere manier even aan het voetlicht te brengen.
0: En wat hoop je dan dat er gebeurt als iemand, hè, er zit een paar, Jorinda en ik zitten aan de bar gezellig.
2: Ja, een gezellig biertje erbij biertje komt op dat viltje.
1: Een kopje koffie zijn.
2: Mag ook, zeker. Ja.
0: En wat wil je dan dat er met ons gebeurt als we dat soepviltje zien?
1: Nou, het gaat om het gesprek aangaan met elkaar. En dat is nog niet eens zozeer om je te brengen naar om je vrijwilliger te laten maken ergens. Maar ook om met elkaar te praten hierover. En vaak zijn een van jullie is waarschijnlijk al vrijwilliger. Want er zijn heel veel vrijwilligers in de stad die al aan de maatschappij meedoen. Dat kan op verschillende manieren. Dat kan natuurlijk bij de Soepbus, maar het kan ook bij een voetbalvereniging of bij een ander soort organisaties. En het leuke is eigenlijk als je door die vragen, de prikkelende vragen die we hebben gezet op die filter, raak je in een soort gesprek en kom je ook eigenlijk achter dingen die je van elkaar die je eigenlijk nog niet wist. Dus ik denk dat het ook een leuke manier is om wat meer ook te praten over het vrijwilligerschap zijn. En dat misschien ook wel uit te lokken, zeg maar. Want er staat ook wel een verwijzing naar de Haagse website ook. Hè, om waar je vrijwilliger kan worden of waar je organisaties kan vinden. Dus het is meer een andere manier met elkaar in gesprek te komen.
0: Ja, en hoeft het niet eens zo te zijn dat we zeggen, nou, we worden vrijwilliger bij de Soepbus. Maar als je daarna denkt over, kan ik misschien een bijdrage ergens in die stad leveren, zou dat al heel mooi zijn.
1: Exact, en dat is het. Ja. Ja. Want gelukkig hebben wij hebben gelukkig geen last dat we te weinig vrijwilligers hebben. Dat is een heel fijn gegeven. Maar er zijn genoeg organisaties die nogal zitten springen om mensen.
0: Nou, mooi initiatief. Jurjan Houdijk van de Haagse Soepbus, dankjewel voor vanmorgen.
1: Dankjewel ook.

0: Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Zondagochtend vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
11: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
16: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
17: Goedemorgen, het is bijna 7:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
18: Bedrijven in de bloemensector slaan opnieuw alarm nu het kabinet vasthoudt aan de aangekondigde BTW-verhoging op bloemen en planten. Zeker kleine bedrijven in de sierteeltsector gaan dit voelen, is de angst. Je hoort directeur Matthijs Mesken van de branchevereniging.
19: Het kost heel veel mensen baan in Nederland. En dat is natuurlijk ook weer heel raar. Als je ook gisteren kijkt en misschien vandaag ook naar de politieke beschouwing in Den Haag, waar een aantal partijen het over gewone mensen heeft. Ja, met deze maatregel raken ontzettend veel gewone mensen hun baan kwijt. Plus het feit, het levert veel minder belastingcenten op dan het kabinet mee rekent.
18: Ja, het btw-tarief op de sierteelt van 9% zou dan worden geschrapt, waardoor het tarief vanaf het jaar 2028 omhoog moet naar 21%. Er is al maanden veel protest, niet alleen vanuit de bloemen- en plantensector, maar ook van lokale politieke partijen. En veel hangt volgens de directeur ook af van welke richting het kabinet Jette kiest en hoe de linkse en rechtse partijen daarop zullen reageren. De Haagse Soepbus bestaat al zo'n 40 jaar. Bij de bus bieden vrijwilligers een maaltijd en een luisterend oor aan mensen die vaak op straat leven. Aan de hand van 5000 soepviltjes gaan ze nu het gesprek aan om aandacht te vragen voor het vrijwilligerswerk en omzien naar elkaar, want er zijn veel nieuwe medewerkers nodig. De eerste viltjes zijn al uitgedeeld, zegt voorzitter Juriaan Houdijk van de Haagse Soepbus.
11: Het is belangrijk omdat mensen een plek moeten hebben waar ze altijd welkom zijn. Zeg maar. Dit zijn ook mensen die eigenlijk met de nek aangekeken worden in de stad. Niet meer welkom zijn ook in de normale winkels. En een mens moet ook ergens een plek kunnen hebben waar je op een dag even geen zorgen meer hebt. Of die zorgen hebben ze wel, maar even dat kan vergeten en dan gewoon ook een tweede kopje koffie kan vragen en dat kan krijgen.
18: ADO Den Haag heeft aanvaller Alex Pozzo aan zijn selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria, transfervrij, naar de Eredivisieclub. Het tikkert bij ADO voor 2 jaar. In eigen land speelde Pozzo eerder bij Sevilla en Mallorca. In totaal speelde de Spanjaard ruim 100 wedstrijden in La Liga, het hoogste niveau in Spanje. En in 2021 werd Alex Pozzo 1 keer opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal. En nu wordt hij dus ingelijfd bij ADO Den Haag. En met 100.000 tot 150.000 bezoekers is de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn een van de grootste jaarmarkten van Nederland en drukste evenementen in de regio. En dat was gisteren op de derde woensdag van september, ondanks de regen en hagelbuien in de middag, weer zo. En op de jaarmarkt volgde gisteravond een druk bezocht muziekfeest op en rond het Rijnplein in Alphen aan de Rijn met lokale artiesten als This is ABBA en Leef.
17: Gaan we naar het weer met Jordi Bloem. Goedemorgen, Jordi.
20: Goedemorgen, Jorinda.
17: Ja, ik liep gisteren in het bos en was echt 1 stap naar links en het regende en 1 stap naar rechts en ik stond in het zonnetje. Het was heel gek weer gisteren.
20: Ja, dit is heel wisselvallig.
17: Ja.
20: Jantje lacht, Jantje huilt. Dat hele sterk wisselende weer. Ja. En dat eigenlijk vind ik dat wel het meest boeiende weer, hoor. Want je ziet van alles, ook die wolkenluchten zijn fraai. Je hebt soms ook brede opklaringen, strak blauwe lucht. Ja, dat was die lucht die zeg maar vanaf noordelijke streken kwam. Die is ook wat frisser. En vandaag krijgen we een iets andere luchtsoort. Die is ook vochtiger, maar er ligt ook een storing in de buurt. Hoort bij een lage drukgebied bij IJsland. Ja, en dat front, dat gaat uiteindelijk passeren. Frontale zone is het eigenlijk. En dat gebeurt allemaal vanmiddag. Kan al vanaf 1:00 of 12:00 vanaf de kust zijn. Dus tot die tijd blijft het nog droog. Dus je kunt na de uitzending wellicht nog net Casper droog uitlaten.
17: Nou, dat is een goede tip, ja.
20: Het gaat wel wat meer waaien. Nu al af en toe bij IJmuiden windkracht 6. Aan onze kust is dat af en toe windkracht 5. Aan de westkust vanmiddag ook wel af en toe windkracht 6. Bijvoorbeeld in de Hoek van Holland en in Katwijk. 18 graden wordt het vandaag, met dus vanmiddag een tijdje regen. Echt wel een beetje herfstachtig. Vanavond trekt de regen weg. Misschien nog een enkele stevige bui erachteraan. Maar uiteindelijk ook een droge periode en opklaringen. En wat opklaringen. De wind wordt ook wat minder. En dan wordt het vannacht zo'n 12 tot 14 graden in de regio. En morgenmiddag denk ik aan een graadje of 19. Dat is wel een tikje warmer dan vandaag. Waarschijnlijk ook iets minder wind. Gaat wel weer wat opsteken 's middags. De zon die laat zich wat vaker zien. Er zou nog een enkele bui kunnen passeren. Maar het overwegend droog is denk ik toch het beeld voor morgen. In het weekend is de kans op regen weer af en toe wat groter, maar het zijn geen regendagen. Je moet het een beetje treffen. Ik denk dat de meeste regen ook 's nachts valt, in de nacht van zaterdag op zondag. Zondag wat meer zon dan op zaterdag. En de middagtemperatuur die gaat nog een tikje omhoog. Ook in onze regio kan het dit weekend een graadje of 20 worden. Dus moi, het is een beetje moi weer.
17: Moi, nou, dat doen we het allemaal mee. Dankjewel, ja, Jordi.
20: Graag gedaan.
17: En dan gaan we ook nog naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen, Wijnand.
21: Goedemorgen, Jorinde. Ja, zo'n spits is het eigenlijk ook wel. Want het is een hele gewone donderdagochtendspits. En dat betekent dat het druk is op de weg. Maar veel bijzonderheden zijn er niet. En in ons geval is dat dan positief. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Over 4 kilometer. De A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan IJssel. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A44 Den Haag Amsterdam tussen Sassheim en Kaagdorp ook 4. En op de N11 Leiden-Bodegraven voor de A12. Daar moet je even op de rem. 3 kilometer file nu. En in alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten.
17: Dankjewel, Wijnand.
21: Tot straks weer.
17: Hoi.
18: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: En het is ongelooflijk, Ilse de Lange, want ja, jij weet dat, jij houdt het allemaal natuurlijk nog bij. Maar dit is dus weer helemaal hot and happening, dit liedje.
1: Ja, dit liedje is weer helemaal viral gegaan op TikTok. Het is dan een TikToker die dat blijkbaar leuk vindt en die daar dan allemaal dansjes op gaat doen. En dat ja, gaat zo van hot naar her eigenlijk. En het staat sinds vorige week gewoon weer terug in de single top 100.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, op nummer 12 kwam het vorige week terecht. Wat dus een hit is uit 2008. Ik snap zelf ook nooit helemaal hoe dit soort dingen nou gaan. Maar het grappige is, Ilse de Lange had ook geen idee. Die hoorde het via van de neefjes en de kind van een vriendin van haar. Van ja, het is weer helemaal hip, dat liedje van jou. Ze snapte helemaal niks van.
0: Nee, ja,
1: maar
0: mooi.
1: Ze vindt het wel leuk natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Mooi hoe dat tegenwoordig kan gaan, inderdaad. Ja. Op 1 januari 2027 is het alweer 25 jaar geleden dat de gemeente Leidschendam en Voorburg werden samengevoegd tot één gemeente. En om dat te vieren stelt Leidschendam-Voorburg geld beschikbaar voor inwoners, verenigingen en ondernemers die zelf een leuke jubileumactiviteit willen organiseren. We praten vanmorgen met Martijn Vroom, burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, 25 jaar alweer. En de gemeente vindt het belangrijk volgens mij om dat gewoon samen eens eventjes te gaan vieren en bij stil te staan, hè?
2: Ja, wel allebei ook. Want je merkt dat het een fusie van een gemeente neemt altijd ongeveer 25 jaar om helemaal op orde te zijn. Nou, daar zijn we nu ongeveer aan toe. En dan is het ook wel mooi om te zeggen, nou, we willen eens kijken van wat hebben we nou met elkaar als 3 dorpskernen of 2 gemeentes die samengegaan zijn. Maar ook van waar gaan we nou naartoe? En dat vinden we het leukst om dat te doen met leuke activiteiten. Dus of dat nou gaat om sport of muziek of cultuur of wat dan ook, dan zeggen we nou, daar hebben we ook best wel wat geld voor over als mensen daar uit de samenleving zelf een leuk idee bij hebben.
1: Ja, wat duurt er dan zo lang om op orde te komen, 25 jaar lang?
2: Nou, ja, dat zie je gewoon. Het is niet alleen bij ons, maar dat is in heel veel plekken in Nederland zie je gewoon dat als gemeenten samengaan, dat het gewoon even neemt met de 2 organisaties van de 2 gemeentes. Maar ook dat mensen eraan moeten wennen. Maar ook dat er gewoon nieuwe mensen komen wonen die het verschil nooit hebben meegemaakt. Hè, die gewoon van na de fusie pas er zijn komen wonen. Dus dat is heel gewoon dat dat gewoon even neemt voordat zoiets in rustig vaarwater is. En dat is bij ons nu wel aan de hand. Dus het gaat allemaal wel wat dat betreft. Qua samenwerking tussen Voorburg, Leidschendam en Stompwijk gaat het gewoon echt de goede kant op. En dat komen we al jaren. En dus ik kom gewoon tijd om dat te markeren. Maar we hebben wel gezegd, het is niet terugkijken naar 25 jaar, maar ook vooruitkijken naar de toekomst. En dan samen.
0: Ja, even over hoe we dat kunnen gaan doen, komen we zo. Maar toch heel even, is er nog altijd een Leidschendam en een Voorburg? Of is het inmiddels echt Leidschendam-Voorburg?
2: Nee, wat je ziet is, we hebben 200 jaar geleden is Leidschendam een fusiegemeente geworden. Hè, dus net na Napoleon, zeg maar. Dus met Veur en Stompwijk. Dat is bij elkaar gevoegd en weer uit elkaar gegaan. En dat is in 1938 weer samengegaan. Dus Leidschendam is het gewend om samen te gaan. En Voorburg is 25 jaar geleden daar weer bij gegaan. En je merkt dat er gewoon echt ook nog steeds hele eigen culturen zijn in de kernen. Maar ook
0: een hele eigen identiteit, hè? Toch ook wel. Als je Stompwijk bijvoorbeeld zit, met die feesten moet ik dan denken. En paarden en noem het allemaal maar op. En dat is toch weer heel anders als in Voorburg. Maar dat kan natuurlijk ook, toch?
2: Ja. Dat kan natuurlijk. Ja. En het is ook gewoon natuurlijk. In Voorburg wonen al 500 jaar ook bijvoorbeeld de ambtenaren uit Den Haag. Veel meer dan in Leidschendam. En dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. Maar Leidschendam heeft een tuindersgeschiedenis. Dus je ziet gewoon allerlei van die sporen. Maar je ziet ook steeds meer dingen die gewoon. Ja, dat mensen die dat niet weten en die gewoon wonen waar ze wonen. Ik moet ook zeggen, zelf zeg ik ook altijd in welk buurtje ik woon, niet in welke dorpskern ik woon. Hè, want je woont toch eigenlijk gewoon in je straat.
0: Ja.
2: Dus je ziet de culturen, als je het gaat zoeken, heel duidelijk het verschil. En dat loopt echt honderden jaren soms terug. En in Voorburg is het al 2000 jaar, hè, de oudst bewoonde gemeente van Nederland. Sinds de Romeinen. Dus, en dat is ook helemaal, ik vind dat juist wel weer leuk. Alleen je moet dan af en toe wel ook zorgen dat je dingen samen hebt, vind ik, als gemeente. En dat is een van de dingen, is dan dus als je een viermoment hebt, kijken hoe we dat kunnen. Hoe we dat kunnen faciliteren als gemeente.
0: Ja, nou laten we eens even kijken. We zijn gek op feestjes bij Westwoord Wakker. Hoeveel geld kunnen we gaan uitgeven? Waar denken we aan?
2: Nou, we hebben. Ja, als Omroep West. we hebben gezegd, we gaan daar best wel veel geld tegenaan gooien, vind ik zelf. We hebben gezegd, we gaan een potje maken van 60.000 euro. Maar we willen dat niet in één keer opmaken. Dus we hebben gezegd, we hebben lang over nagedacht. En we gaan niet één heel groot feest geven, want we hopen juist dat er uit de gemeenschap initiatieven komen die één of meerdere dorpskernen verbinden of één of meerdere organisaties. Hè. Dus bijvoorbeeld wat ik zelf heel leuk zou vinden als het idee kwam, maar dat is maar een stille hint, zeg ik op de radio. Ja. Dat er een voetbaltoernooi, een sporttoernooi komt van sportclubs uit de drie kernen.
0: Oh, hè. Ja,
2: dus
0: we hebben
2: hele goede. Ja, precies, tegen elkaar. Want we hebben hele goede, bijvoorbeeld, voetbalclubs. We hebben ook hele goede muziekgroepen. Hè, koren, maar ook fanfares.
0: Ja, nou, stel dat die dan tegen elkaar denkt, inspelen en zingen. Dat zou ik zelf heel leuk vinden.
1: Een kanon.
2: Bijvoorbeeld want we hebben ook lopende muziek. Hè, dus stel je voor dat je die route aflegt. Of we hebben hele mooie, heel veel wandelverenigingen. Nou, stel je voor, we hebben serviceclubs. Hè, dus noem maar even de Lions en de Rotary en de Club van Honden. Nou, stel je voor dat mensen zeggen, ik heb iets leuks en ik wil graag de senioren uit drie kernen op een rijtje zetten en iets leuks voor organiseren. Nou, zou ik leuk vinden. Basisscholen hebben we dan elke dorpskern. Stel je voor dat die zeggen, we willen samen iets doen. Hmm. Dus je hebt heel veel ideeën. Tenminste, ik kan zo wel...
0: Je zou zelf eigenlijk gewoon ideeën kunnen indienen. En wie weet komt er allemaal
2: maar dat ga ik niet doen.
0: Nee, snap ik.
2: Stel je voor. Nee, want ik vind het mooi als de mensen uit de gemeenschap zelf het initiatief nemen. Dus ook niet zomaar één groot evenementenbureau.
0: Maar gewoon verschillende dingen en echt gewoon uit de buurten en uit...
1: Hoor je er al enthousiasme over in de gemeente?
2: Ja. En wat we dus heel erg in de criteria hebben opgenomen is... We gaan wel toetsen al die aanvragen van iets van die verbinding... en iets van samen en iets van meerdere dorpskernen. Ja. En dus ik hoop dat er heel veel soorten aanmeldingen en aanvragen komen... dat er zoveel zijn dat ik terug moet en zeg... ja jongens, er zijn er zoveel. Ik weet niet of er niet nog een beetje geld bij moet.
0: Nee. Nou, het klinkt goed. Ik hoor heel veel enthousiasme ook bij de burgemeester. Ja. Dus dat wordt wel wat. Inwoners kunnen van 1 oktober tot en met 1 december subsidie aanvragen voor zo'n jubileumactiviteit in 2027. En meer informatie kun je ook nog vinden op de website van de gemeente. En heb je ideeën nodig, kun je ook altijd nog even contact zoeken met de burgemeester. Ja. Hoor ik.
2: Ja, en het wordt zo leuk dat bij elke activiteit gaat Omroep West vragen, mogen we ook komen.
0: Nou, we zullen er zeker zijn. Ik voel het nu al. Martijn Vroom, burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Ontzettend bedankt voor vanmorgen.
2: Yes.
0: Dag.

Lionel Richie en My Destiny. Straks na 8 uur. Het is belangrijk om alvast te weten. Ik geef een voorwaarschuwing af. Gaat het er weer uit? 2 kaartjes voor een unieke tramrit. Het is een West wordt wakker uitje gaan we maken. Komende zondag met z'n allen om 12 uur. Een ritje in een open tram zoals die vroeger naar Scheveningen reed. Die is helemaal gerestaureerd. Opgeknapt. Is zelfs nog als paardentram ingezet. En hij gaat voor het eerst ook gewoon met passagiers rijden. En dat zijn wij. En jij kunt erbij zijn. Straks liggen er 2 kaartjes klaar. En als je dan belt na 8 uur zijn die misschien wel gewoon voor jou. Dat zou hartstikke leuk zijn. Wij zijn er ook bij en dan maken we er een leuke middag van. Nu in West wordt wakker op Radio West. Muziek uit 1986. Hier zijn de Bengals en Manic Monday.

0: Suzanne Hops, haar mooie stemgeluid van de Bengals, geschreven door muzikale hoogheid Prins. Oh, dat is heerlijk. Al is het maar voor een paar minuutjes gewoon eventjes weer 16 jaar zijn. Wie wil dat nou niet? Nou, velen van jullie willen dat, want we worden overspoeld werkelijk met de reacties om mee te doen.
1: En dat kan ook, hè. Je kan gewoon meedoen als je appt naar 070-307-8080. Het enige wat je even moet appen is jouw geboortedatum. En dan gaan we uitrekenen wanneer dat jij 16 bent geworden. En dan slepen we je even mee naar die tijd. En dat doen we vandaag met Mink. Goedemorgen, Mink.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij wilde wel graag meedoen. Weer even 16 jaar worden.
2: Wat was met zo'n feest?
1: Ja. Was het zo'n leuke tijd dan? 16 jaar zijn?
2: Voor mij was het... Ja, dat was al... Je begint met, ik was 16. Je begint alles een beetje te ontdekken. Ik had mijn eerste vriendinnetje. En dat was ontdekkingsreis. Ontdek je plekje was dat, hè?
0: Letterlijk, ja, zeker. Dus, hoe heet die eerste vriendinnetje?
2: Jolanda.
0: Jolanda,
1: ja. En als je terugdenkt aan Jolanda, wat denk je dan aan? Een leuk moment bijvoorbeeld samen?
2: Wij hadden het wel leuk. Alleen, ken je het liedje van Boudewijn de Groot, 16?
0: Ja.
2: Nou ja, zo kon je het een beetje vergelijken.
0: Ja. Nou, iedereen
2: ik was nogal... zeg maar.
0: Nee, zeg het maar.
2: Nou ja, ik was nog een beetje een hippie. Ik had lang haar en ik had een beetje een oorbel in mijn oor. Die had je meestal in je oor, maar... ik liep op plateau-zolen weet ik het allemaal. Ja, ik was... en dat meisje kwam aan een heel beschermd...
0: Milieu.
2: En ik rechtstreeks vanuit het... hartje van Schilderswijk, dat viel niet helemaal goed bij de ouders.
0: Nee, ik snap het. En de rest is geschiedenis.
2: Maar samen hadden we het wel naar ons zin.
0: Ja.
2: En het mocht helaas niet zo blijven.
0: Nee, nou we gaan
2: was toch iets te groot.
0: Ja, we gaan eens eventjes kijken, want we spreken over jouw geboortedatum is 29 september 1960, dus dan rekenen we snel uit. Dat wordt dan 29 september
1: 66.
0: Ja, precies. Gaan we maar eens eventjes kijken wat toen de muziek was in die tijd en wat jij er nog van weet. You are

0: The Dancing Queen van ABBA. Nou, dat kennen, dat wordt tot op de dag van vandaag natuurlijk nog gedraaid. Mink, was dat?
1: Dat ja, wordt nog heel veel gedraaid.
0: Jij als hippie?
1: Ja. Nee, ja, ik vond het leuk, maar niet dat ik het zelf op zou zetten.
0: Nee. Oh, maar deze dan? Nee, deze misschien wel.
1: Dan kom je meer in de stijl.
2: Ja, dit is wel beter, denk ik, Mink.
1: Ja, dat komt weer in de buurt, ja.
2: Ja, weet je nog hoe die heet?
1: Frank Ferry.
2: Ja, inderdaad. Ja, met Let's Stick Together. Stond toen hoog in de top 40.
1: Ja.
0: Oh, dat zei je tegen Jolanda ook als maar Let's Stick Together. Ja. Maar ja, die ouders die dachten, dat willen we niet hebben. Nee. En als je dan met Jolanda was, dan...
1: Ja. Dat is een mooi nummer.
0: Ja, eens. Ja.
2: Dat valt wel in de smaak.
1: Dat gaat toch boven ABBA.
2: Ja.
0: Ja, ja. Hey, en want dat testen we met iedereen die we spreken. Hè. Er wordt natuurlijk gezegd, op je 16e die muziek, dat gaat je hele leven mee. Dat blijf je eigenlijk het mooiste van alles vinden. Is dat bij jou ook zo?
1: Ja, dat is bij mij ook zo. Ik ben een beetje opgegroeid met... Ja, dat komt door een oom, een naamgenoot van mij. En ja, daar groeide ik mee op met Roy Orbison. Ja. Gene Pitney, Frankie Lane en al dat soort muziek. En dat is wel blijven hangen bij mij.
0: Snap ik.
1: En dat heeft toch wel een beetje... Ja, 60 muziek heeft toch bij mij de ogenvoorkeur.
0: Nou, we gaan toch eens even kijken. Want van deze drie dan, ABBA, Brian Ferry of Steve Miller. Jouw verjaardagscadeautje, omdat je weer 16 bent geworden. Welke mogen we dan voor je draaien?
1: Ik twijfel tussen Brian Ferry en Steve Miller, dus en ik ga voor Brian Ferry.
0: Je gaat voor Brian Ferry. Nou, dan gaan we die helemaal voor jou draaien. En we hebben natuurlijk nog een verjaardagscadeautje.
2: Ja, dat verjaardagscadeautje is de Radio West Mok. Omdat jij 16 jaar bent geworden, Mink. Gefeliciteerd.
1: Oh, leuk hè. Dankjewel.
0: Gefeliciteerd ook namens mij natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: En namens ons allemaal.
2: En we zorgen ervoor dat die Mok naar je toe komt.
0: Ja.
1: Helemaal goed.
0: Was leuk, Mink. En ook voor jou dus, Brian Ferry. Let's stick together.
1: Thank you.

0: B helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Zometeen in West wordt wakker. Ook een nieuw parlementair jaar in dat andere Den Haag. En gaat het nog wat beter en gezelliger met elkaar om? Zo vragen wij ons af. 8:02, het regionieuws met Reiner Drommer.
12: Bedrijven in de bloemensector slaan opnieuw alarm nu het kabinet vasthoudt aan de aangekondigde btw-verhoging op bloemen en planten. Zeker kleine bedrijven in de sierteeltsector in onze regio gaan dat voelen, is de angst. De fusiegemeente Leidschendam-Voorburg bestaat op 1 januari officieel 25 jaar. Om dat te vieren vraagt de gemeente aan inwoners en organisaties om ideeën aan te dragen. En voor de uitvoering daarvan is een potje. €60.000 zit erin. En ADO Den Haag heeft aanvaller Alex Pozzo aan de selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria transfervrij naar ADO. Hij tekent daarvoor 2 jaar. Meer regionieuws 8:30 nu het andere nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
14: Ik vrees dat die totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
13: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
15: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
13: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
11: We gaan naar de ANWB, naar Wijnandswaan.
16: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 naar Gouda bij Moordrecht, ook 5 kilometer. De andere kant op tussen Knoopend Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel, 3. En 11 Leiden richting Bodegraven, tussen Bodegraven en de A12, 4 kilometer file. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
19: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
19: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
20: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
21: Voordeelhaartjes.nl. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
24: Voordeelhaartjes.nl.
25: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
26: Installatiebureau van Ginderen.
27: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
28: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin.
27: Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
28: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 inter...

0: We zijn allemaal maar mensen. We maken allemaal wel eens fouten, toch, Jurien?
1: Allemaal.
0: Allemaal.
1: Ben jij iets meer dan anderen, toch?
0: Dat wel. Dat, ja. De Human League. En Human, ik zou nu heel veel kunnen zeggen, maar dat doe ik niet. Nee. Want zo ben ik niet. Vandaag... Het ligt wel een puntje van de top nu allemaal.
1: Snap ik, ja.
0: Vandaag donderdag 17 september 2026. Je hebt ook mensen die behoeden dan anderen voor fouten die ze maken.
1: Ja, dat is echt heel erg.
0: Ja,
1: ik weet dus niet wat 16 plus 1960 is.
0: Jij kan niet optellen met 16.
1: Nee, ik kan niet optellen met 16. Want eigenlijk gingen we bijna net met Mink met zijn Sweet 16. Gingen we weer de mist in.
0: Ja, voor de tweede keer.
1: Voor de tweede keer eigenlijk. In de korte tijd dat we dit spel spelen.
0: Ja, maar mensen, gelukkig ben ik, hoor. Best wordt wat. Zo goed in rekenen.
1: Ja, gerikken wonderen. Ja, ik was zo goed in wiskunde vroeger. Ja. Best wordt wakker.
0: Je weet het, als ik eenmaal met mijn trambelbel, dan weet je het wel. Dan gaan we een hartstikke unieke tramrit maken. We hebben weer eens, en dat is leuk, een Westwoord wakker uitje in de aanbieding. En dat gaat komende zondagmiddag plaatsvinden.
1: Ja, het is dus al hartstikke snel. Om 12 uur dan vertrekt de tram. En dan kan je inzitten als je nu belt naar 070-390-5454. We hebben eigenlijk twee opties. Als het droog is, dan hebben we echt een hele bijzondere rit. Hè?
0: Ja, dan gaan we met een open tram. Dat is zelfs nog een paardentram geweest. Moet je eens eventjes voorstellen. En daarna heeft hij achter elektrische trams gereden, dus al van begin deze eeuw af, tot even na de Tweede Wereldoorlog. Toen is het een vakantiewoning geworden. We hebben daar foto's van gezien. Je herkende er niets meer van een tram in. Ze hebben werkelijk letterlijk de houten planken er weer afgeramd om die tram terug te brengen. Dat is vakwerk geweest. Dat heeft jaren en jaren geduurd. Maar nu is het een juweeltje. En we hebben een primeur, want de Westwoord wakker luisteraar, dus jij kan als eerste, als gewone passagier, weer een keertje beleven hoe mensen vroeger naar Scheveningen reisden.
1: Ja.
0: Dat is toch bijzonder.
1: Ja, het is heel erg bijzonder. En als het wel regent, dan gaan we trouwens ook een prachtige rit maken met een andere tram die gewoon wel een dak heeft.
0: Maar ook net zo ook een historische tram. En ook vroeger naar Scheveningen rijden.
1: Ja, dus dat wordt een mooi uitje zondag. En we hebben

0: En bellen, even kijken. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Riet Hulspas.
0: Dag Riet, goedemorgen. Je bent de gelukkige vanmorgen.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, en waarom wil je graag mee?
1: Omdat ik vroeger op de route van de tram woonde.
0: Oh.
1: Hij passeerde op de Beeklaan langs ons huis.
0: Ja, ja. En welke lijn is het dan, de Beeklaan?
1: Dat was toen, ik heb het over 80 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus het was lijn 12 of lijn 2, dat weet ik niet meer.
2: Nou, het is nog steeds lijn 12 ook trouwens.
0: Oh, die rijdt nu niet over
2: de Beeklaan inderdaad.
1: Dan zal het dat wel geweest zijn. Ja.
0: Ja. En zag je dan ook wel eens zo'n open tram?
1: Ja, ik heb er wel eens in gezeten zelfs. Ja.
2: Kijk. Nou Riet, je gaat gewoon weer in een open tram zitten. Komende zondag is het zover en dan gaan we allemaal gezellig met je mee.
1: Hartstikke leuk.
2: Ja, gefeliciteerd en dan zien we je zondag. Blijf nog eventjes hangen, dan maken we het helemaal in orde voor je. Goed?
1: Doe ik.
0: Joe, okay, dag Riet.
1: Dankjewel.
0: Dag.
2: Afgelopen dinsdag begon op Prinsjesdag het nieuwe parlementaire jaar. En ook in het kleine Den Haag staat iedereen in de startblokken. Vlak voor de zomer is natuurlijk op het Haagse Stadhuis een nieuwe coalitie aangetreden van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA. En die partijen die beloven een politieke omwenteling. Lot van Bree, onze politiek verslaggever, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, en zal die belofte merkbaar zijn, denk jij, in de gemeenteraad?
3: Nou, dat verwacht ik wel, want Hart voor Den Haag is natuurlijk met 16 zetels veruit de grootste partij in de gemeenteraad geworden. Op afstand gevolgd door D66 met 8 zetels. Dat is de tweede partij. Dus ja, die partij van Richard de Mos is echt een machtsblok van betekenis in de gemeenteraad. En dat zal wel wennen zijn voor iedereen. Voor Hart voor Den Haag natuurlijk zelf. Die zitten ineens met 16 zetels in de coalitie in plaats van de oppositie. Dragen een grote verantwoordelijkheid. Maar bijvoorbeeld Richard de Mos, die is natuurlijk wethouder geworden. Dus er is een nieuwe fractievoorzitter, Koen Bom, die gaan we zo eventjes horen. Die zal al die kikkers in de kruiwagen moeten houden. Een fractie van 16 of 15 dan, met hemzelf meegerekend, toch een grote, relatief onervaren fractie. Dus dat is een uitdaging op zich. Maar ook bijvoorbeeld zal het wennen zijn voor D66. Want die is van rol veranderd. Die zat in de coalitie en die zit nu ineens in de oppositie. Dus ja, de vraag is ook aan de start van dit nieuwe politieke seizoen. Hoe gaan deze partijen met deze verandering van verantwoordelijkheid om? Ik sprak daarover Marije Mostert van D66. Die horen we zo. Maar eerst Koen Bom, de nieuwe fractievoorzitter van Hart voor Den Haag.
4: Nou, die nemen we wel heel erg serieus. Ik bedoel, wij zijn nog steeds Hart voor Den Haag. Heel veel mensen verwarren ons nu met het college. Dat is natuurlijk niet zo. We hebben nog steeds onze eigen richting. Het is niet zo dat wij het hele verkiezingsprogramma hebben kunnen kopiëren en dat het nieuwe coalitieakkoord is geworden. Dus er is nog veel te winnen. Er zijn ook heel veel dingen nog niet in het coalitieakkoord die we nog steeds willen bereiken. Dus wij blijven gewoon precies zoals we altijd waren, bereikbaar. En zorgen dat we dingen voor elkaar krijgen in deze stad.
3: En ook een nieuwe rol voor D66, oppositierol. Kijkt u en de rest van de fractie daarnaar uit?
5: Ja, zeker. Natuurlijk is het gewoon heel fijn dat Hart voor Den Haag de verantwoordelijkheid heeft genomen om een coalitie te sluiten. En dat is gelukt. Dus allereerst complimenten daarvoor. En wij staan heel constructief in de wedstrijd. Hebben er heel veel zin in. En zullen alle plannen die Den Haag beter maken ook ondersteunen.
2: Nou, dat klinkt hartstikke positief en constructief, Lot. Zal dat ook echt de sfeer worden in de gemeenteraad, denk jij?
3: Nou, ik denk in ieder geval dat iedereen dat wel hoopt. Dat iedereen ook zijn best daar wel voor zal doen. Maar ja, het heeft natuurlijk allemaal te maken de afgelopen jaren. Want het wantrouwen was echt wel groot, het onderling wantrouwen. De sfeer was niet altijd even goed in de gemeenteraad. En dat had natuurlijk wel heel veel te maken met die corruptiezaak rondom Richard de Mos. Hij is daar wel van vrijgesproken van corruptie. Ook in hoger beroep. Is overigens wel veroordeeld voor het lekken van geheime informatie. Maar goed, die langslepende de zaak die heeft de afgelopen jaren wel echt als een schaduw boven het stadhuis gehangen. Koen Bom daar nog even over.
4: Nou, wij zijn in 2018 natuurlijk op oneigenlijke gronden buitengesloten. En dat was nog tot daar en toe dat je niet met elkaar wil samenwerken. Is natuurlijk ieders goed recht. Maar wij werden wel echt gecriminaliseerd. En dat is natuurlijk echt wel gebeurd. En dat heeft mij persoonlijk wel gestoken. Want ik had niks te maken met die hele corruptiezaak. Rita Verdonk had daar niks mee te maken. Constant Martini ook niet. Dus dat die hele partij werd buitengesloten door D66... vond ik toen echt onbegrijpelijk. Ondemocratisch. En ik, nou dat weet jij, ik neem dat nog steeds wel mensen kwalijk.
3: Maar dat ligt nu achter jullie, of hoe?
4: Ja, we hebben besloten om dat... besloten, dat is ook gewoon zo. Er is een hele andere wind gaan waaien, ook bij D66. Dus we gaan er heel constructief in. En we gaan natuurlijk samenwerken. Dat moet ook wel. Het zou raar zijn als wij vonden, toen wij in de oppositie zaten, dat het college meer moet samenwerken met de oppositie. En dan zitten we er zelf en dan doen we dat ook niet. Dat zou raar zijn. Dus wij gaan er zeer constructief in.
5: We hebben een hoop nieuwe mensen. En dat betekent ook dat die niet belast zijn met een uitverlener. En die ook, denk ik, met een positieve vibe de komende periode ingaan. Dus ik ben er eigenlijk best wel heel erg positief over. Maar wat ik zeg, het vraagt wel ook een stukje volwassenheid. Als wethouder ben je niet de grootste oppositieleider. Maar dan ben je bestuurder van de hele stad. En van iedereen in die stad. En dus ook van iedereen in de raad.
2: Ja, en ik neem aan dat Mossert van D66 hier dan doelt op Richard de Mos, of niet, Lot?
3: Ja, dat vermoed ik ook. Of dat weet ik wel zeker. Ze zegt eigenlijk van hij moet die oppositierol moet hij van zich afwerpen. En hij moet zich echt als een wethouder voor de hele stad gaan opstellen. Nou goed, over dat soort zaken. Vandaag is er de jaarlijkse heidag van de gemeenteraad. De raadsconferentie. Dat is ook altijd aan de start van het seizoen. Volgende week is overigens de eerste gemeenteraad met deze nieuwe coalitie. Dus dan gaat het echt van start. Maar goed, die raadsconferentie of die heidag. Dat gaat dan ook over gedragsvormen of omgangsvormen, procedures ook wel hoor, over dat soort dingen. Maar over het programma is nog niet zo heel erg veel bekend, zegt Koen Bom. Of hij antwoordt eigenlijk op deze manier op mijn vraag daarover. Wat is het programma?
4: Dat is best een goede vraag. Eén ding weet ik wel. We hebben een quiz. En de quiz doe ik met Marije Mostert van D66. Dus je ziet al die samenwerking, die komt al helemaal. En ik mag over de inhoud niks zeggen, maar het is om de raadsleden beter te leren kennen.
2: Oh, dat zou ik er graag bij zijn.
3: Ja, goed. Misschien moeten we bij Omroep West ook eens een quiz gaan doen. Gaan wij samen een quiz doen, Tjeerd?
2: Gaan wij een quiz maken? Oh, dat zou ik leuk vinden. Lot, ja. We hebben er ook weer zin in. We staan ook goed in de startblokken voor het nieuwe seizoen.
3: Zeker.
2: Zoveel is duidelijk. En we gaan je weer vaak horen de komende tijd. Dankjewel, Lot.

0: En we hoorden dit gisteren ook nog bij je. Eva, daar gaven ze echt een waanzinnig optreden. Ze namen de hele studio over met strijkers en zangers. En noem het maar op. Ja, die kunnen toch wel wat, hoor.
1: Ja, fantastisch.
0: Een goede band is dat.
1: Ja, zeker. Ik heb ze natuurlijk op het strand gezien een paar weken geleden. En dat was ook echt een spectaculaire optreden, vond ik. Gisteren, ja, ik heb het net niet gered. Ik viel in slaap op de bank.
0: Ja? Ja, lag niet dat somjeu.
1: Nee, lag niet somjeu, dus. Maar ik ga nog even terugkijken als ik jou zo hoor.
0: Zeker doen. En Leiden, daar gaan we naartoe. Staat bekend als lakenstad, maar het heeft ook een rijke geschiedenis als dekenstad. Bijna 400 jaar lang werden de wollen dekens gemaakt, van luxe producten voor de elite tot dekens die in veel Nederlandse huishoudens op bed lagen. Historicus en schrijver Mienke Simon Thomas heeft die geschiedenis nu vastgelegd in een nieuw boek dat vandaag verschijnt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we kennen Leiden dus allemaal als lakenstad, maar waarom verdient de stad volgens jou eigenlijk ook de titel dekenstad?
2: Nou, eigenlijk wat je net zelf al zei, er zijn 400 jaar lang miljoenen, miljoenen, miljoenen dekens gemaakt. En eigenlijk was Leiden de laatste twee eeuwen, vanaf zeg maar 1800 af, was het eigenlijk alleen een dekenstad en was de laken helemaal verloren gegaan.
0: Is het iets wat we ons niet meer zo beseffen, dat dit ook een stuk geschiedenis is van Leiden, of misschien te weinig?
2: Nee, dat realiseren we ons helemaal niet. En dat is voorkomen ten onrechte. Maar dat komt omdat 50 jaar geleden de laatste dekens werden geweven in Leiden. En die toen eigenlijk binnen een paar jaar werden vervangen door de dekbedden. En iedereen vond die dekbedden aanvankelijk wel heel erg makkelijk en comfortabel en prettig. Maar pas na 45, 50 jaar realiseren mensen zich dat die oude dekens eigenlijk heel erg mooi, lekker en goed waren. En heel milieuvriendelijk bovendien.
0: Ja, het heeft even een tijdje geduurd om het weer te herwaarderen. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, daar komt het inderdaad op neer. En deze tijd is daar bij uitstek geschikt voor. Om net wat ik zeg, het is een recyclebaar product. Die schapen zijn er gewoon op een groot deel. Die wol wordt geschoren. Dus waarom zou je daar niet een mooie deken van maken?
0: Je zei het al, het was lange tijd enorm belangrijk, die Leidse dekenindustrie voor de stad. Hoe groot was die industrie en wat betekende dat voor de inwoners?
2: Dat betekende een inkomen voor op een gegeven moment voor de helft van de bewoners van Leiden. Als je iedereen meetelt die erbij betrokken was. En de productie was op een gegeven moment heel erg groot. Zo groot dat er was naast de productie van deken, was er op het laatst eigenlijk alleen maar de productie van garen. En bestond krans nog die kostuumstoffen maakte.
0: Ja, wat jij ook beschrijft in je boek, en daar sta je eigenlijk ook helemaal niet bij stil, is hoe de dekens door de eeuwen heen veranderden. Hè? Hoe zag zo'n Leidse deken er dan vroeger uit en hoe heeft dat ontwerp zich ontwikkeld? Wat was het verschil?
2: Aanvankelijk hadden de wevers betrekkelijk eenvoudige weefgetouwen tot hun beschikking. En daar kon je gewoon niet zulke bijzondere ontwerpen op maken. Dus dat waren, ik moet eigenlijk zeggen, 300 jaar lang eigenlijk alleen maar witte dekens met strepen. En die strepen waren meestal rood, maar soms ook blauw, zwart en in enkele geval geel en groen. En pas aan het einde van de 19e eeuw kwam er een bijzonder weefgetouw, een jacquardmachine. En daarmee kon je echt bijzondere patronen gaan weven. En toen ging het los eigenlijk wat het design betreft.
0: Ja, de laatste Leidse deken werd dus in de jaren 70 geproduceerd. Is daar eigenlijk ooit iets voor teruggekomen voor die industrie? Hè? Want je zei dekbed kwam natuurlijk eraan. Of was het gewoon over en uit?
2: Het was over en uit, maar dat gold niet alleen voor de dekens, dat gold voor textiel breed in heel Nederland. Want in Tilburg waren sinds 100 jaar ook, werden ook dekens gemaakt, maar die gingen ook ten onder in ongeveer datzelfde jaar. De textiel verdween gewoon uit Nederland.
0: Ja. Ben je nou nog, want je hebt hier echt onderzoek naar gedaan, ben je nou dingen tegengekomen die je nog hebben verrast, dat je dacht, dat wist ik helemaal niet?
2: Ja, zeker. Ik heb ontzettend veel verrassende dingen gevonden. Dat, eigenlijk te veel om op te noemen. Maar iets wat heel spannend is, is de export van de dekens. En onder andere het spannend, maar ook niet leuk. Hoe de dekens gebruikt werden bij de slavenhandel. Huh? Er werden gewoon slaafgemaakte geruild voor dekens. En dekens werden bijvoorbeeld ook geëxporteerd naar Amerika, waar ze terechtkwamen op de plantages. Onder andere op de plantage van niemand minder dan George Washington. Oh. Die zijn slaafgemaakte elk jaar een nieuwe Leidse deken wilde geven. Ja. En dat is toch wel heel bijzonder.
0: Ja, zeer bijzonder. Nou, het is allemaal te lezen in jouw boek. De hoogte, maar dus ook dieptepunten. Alles staat er eigenlijk in. Het is natuurlijk compleet. Het boek Leidse dekens. Het ligt vanaf morgen in de boekwinkel.
2: Ja, vanaf vandaag al.
0: Oh, vandaag zelfs al. Nou, kijk eens aan. Hopelijk voelt het als een warm deken als je het leest. Ontzettend bedankt, Mienke Simon Thomas, voor vanmorgen.
2: Ja, oké. Bedankt.
0: Dag.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Hey Remo!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
16: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
0: 8:03. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijgt u van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
18: Aditjeert. Goedemorgen, Jorinda.
1: Goedemorgen.
18: En goedemorgen, Martin.
19: Goedemorgen, vriend.
18: De verhoudingen in de Haagse gemeenteraad lijken te zijn verbeterd. Vandaag is de jaarlijkse heidag van de raad. En coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren samen een quiz om elkaar beter te leren kennen. Ook in de raad hopen ze beter samen te gaan werken, zegt Koen Bom van Hart voor Den Haag en ook Marije Mostert van D66.
20: Er is een hele andere wind gaan waaien, ook bij D66. Dus we gaan er heel constructief in. En we gaan natuurlijk samenwerken, dat moet ook wel.
21: En wij staan heel constructief in de wedstrijd, hebben er heel veel zin in. En zullen alle plannen die Den Haag beter maken ook ondersteunen.
18: Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos van Hart voor Den Haag samenwerking moeilijk. De partijen zeggen het nu achter zich te hebben gelaten. De fusiegemeente Leidschendam-Voorburg bestaat op 1 januari officieel een kwart eeuw. Het is dan precies 25 jaar geleden dat Voorburg en Leidschendam werden samengevoegd. Om dat te vieren vraagt de gemeente aan inwoners en organisaties om ideeën aan te dragen. En daarvoor is 60.000 euro beschikbaar om die ideeën uit te voeren, vertelde burgemeester Martijn Vroom vanmorgen in West Wordt Wakker. Er is volgens hem ook echt iets te vieren, want een goede fusiegemeente word je niet zomaar.
9: Een fusie van een gemeente neemt altijd ongeveer 25 jaar om helemaal op orde te zijn. Nou, de twee organisaties van de twee gemeentes, maar ook dat mensen eraan moeten wennen, maar ook dat er gewoon nieuwe mensen komen wonen die het verschil nooit hebben meegemaakt. Hè, die gewoon van na de fusie pas er zijn komen wonen. Dus dat is heel gewoon dat dat gewoon even neemt voordat zoiets in rustig vaarwater is.
18: Burgemeester Vroom bruist zelf ook van de ideeën voor de viering van een kwart eeuw Leidschendam-Voorburg, bleek vanmorgen. Hij denkt bijvoorbeeld aan een groot voetbaltoernooi met clubs van overal uit de fusiegemeente. Maar hij laat het graag over aan zijn inwoners. Tot 1 december kunnen die ideeën aandragen. De Haagse Soepbus bestaat zo'n 40 jaar. Bij de bus bieden vrijwilligers een maaltijd en een luisterend oor aan mensen die vaak op straat leven. Aan de hand van 5000 soepviltjes gaan ze nu het gesprek aan om aandacht te vragen voor dat vrijwilligerswerk en omzien naar elkaar. Want er zijn veel nieuwe medewerkers nodig. Voorzitter Juriaan Houdijk hield vanmorgen in Westwoord Wakker een warm pleidooi voor zijn Haagse Soepbus.
19: Het is belangrijk omdat mensen een plek moeten hebben waar ze altijd welkom zijn. Zeg maar. Dit zijn ook mensen die eigenlijk met de nek aangekeken worden in de stad. Niet meer welkom zijn ook in de normale winkels. En een mens moet ook ergens een plek kunnen hebben waar je op een dag even geen zorgen meer hebt. Of nou ja, die zorgen hebben ze wel, maar even dat kan vergeten en dan gewoon ook een tweede kopje koffie kan vragen en dat kan krijgen.
18: En dan nog een gevalletje flink in de bus blazen. Een Hart voor Den Haag dubbeldekkerbus is door de gemeente als autowrak bestempeld. Als de bus niet van de weg wordt gehaald, wordt die weggesleept. De eigenaar beroept zich op onmacht wegens technische problemen. De groen-gele dubbeldekker van de politieke partij, beplakt met reclame van verschillende sponsoren, staat al een aantal maanden geparkeerd bij de Bezuidenhoutseweg, net voorbij het paleis Huis ten Bosch. Gemeente Den Haag heeft al een zogenoemde bestuurlijke boete vanwege overlast opgelegd.
0: Ze gingen dat hele wagenpark verkopen, toch? Ze hebben ook zo'n hele mooie oude streekbus, die vind ik zelf erg leuk. En ook nog zo'n limousine, maar dat was allemaal de verkoop.
18: Limousine gedaan, met een mooie geluidsinstallatie erin. Die is nog gedemonstreerd hier in de uitzending. Ja, dus dit is een gevalletje lastig.
0: Zeker. Is het weer vandaag ook een gevalletje lastig, Jordi Bloem?
22: Een beetje wel. Ja, wanneer gaat het nou regenen? Is een beetje lastig te zeggen. Nu is het nog wel droog hoor, vanochtend. Met veel bewolking. Maar er komt vanaf de Britse eilanden een frontaal systeem. Dat betekent gewoon regengebied. En dat zal ergens tussen 12 en 2 onze regio bereiken. En dan laat het ons ook even niet meer los. Periode met regen dan de rest van de middag. Misschien ook nog wel begin van de avond. Al zal de meeste regen dan alweer gaan wegtrekken, denk ik. Misschien dat er ook nog een opklaring voorkomt, maar over het algemeen toch veel bewolking. En de temperatuur die blijft ook een beetje achter. Het is nu 15 graden, vanmiddag 18, hooguit 19. Maar als het wat langer doorregent, kan het ook zomaar weer wat inzakken, die temperatuur, met stevige zuidwestenwind. Vooral vanmiddag, vanavond ook, later weer afnemend, maar aan zee windkracht 6. En dan morgen wat minder wind. In de middag steekt die ook wel weer wat op, dus het is niet heel rustig. Maar morgen wel meer zon, minder buien, misschien wel een vrij droge dag zelfs, dus dat valt mee. Kan ik morgen dus natuurlijk ook op terugkomen, dan ben ik er weer in de uitzending. Alleen jij bent er dan niet, hè, Tjeerd?
0: Nee, dat is
22: dan
0: wat anders. Dat is
22: te veel. Dagje vrij. Ja, te veel.
18: En dan te veel van het goede.
22: Te veel van het goede, dat is het. Hè?
1: Ik ben er wel, hoor.
22: Jij bent er wel, Jorinda. Nou, dan ga ik jou bijpraten. 19 graden. En in het weekend misschien iets warmer op zaterdag. 20, 21 graden. Stevige wind, wolkenvelden. Misschien een enkele bui op zaterdag, maar ook niet al te regenachtig. Ja, in de nacht naar zondag. En misschien zondagochtend. En daarna trekt het ook weer weg en klaart het weer op. Ja, dus het is veel weer. Maar volgende week is het vrij duidelijk. Daar gaan we over naar een beetje nazomer. Het wordt rustig, het wordt droog, meer zon. Al kunnen de nachten frisser worden met mistkansen. Kun je 's ochtends een beetje mee beginnen. Maar overdag, als de zon erbij komt, 20, 21 graden in de loop van de week, is toch niet verkeerd, dacht ik.
0: Helemaal niks mis mee. Ja. Heel goed. Maar morgen dus meer mensen. Dan kun je alvast in je agenda zetten. Ja. Ja. Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB. Die doet het gewoon nu.
23: Ja, inderdaad, met veel minder, want de ochtendspits die stelt eigenlijk maar weinig voor, wat op zich best verrassend is voor een donderdagochtend, want die spits verloopt doorgaans behoorlijk druk, maar vanmorgen gebeurt er bitter weinig op de weg, en dat is eigenlijk natuurlijk alleen maar goed nieuws. Enkele file daar gelaten op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Nieuwerbrug en De Meren, 6 kilometer langzaam rijden met zo'n 10 minuten oponthoud. Op de N11 Leiden richting Bodegraven, tussen Bodegraven en de A12, 3 kilometer file. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. Nou, die vertraging geldt ook voor de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Er staat tussen Rijn, Zaterwoude en de A4 4 kilometer file.
0: Dankjewel.
23: Graag gedaan weer. Tot de volgende keer.
0: Joe.
18: Het uitgebreide regionieuws hoorde je. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dat zing je als vanzelf mee. De border van Amerika. 8:50 is het geworden.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vriend en vriendin.
3: Goedemorgen.
2: Gezellig dat ik er weer ben.
0: Nou, al zeg je het zelf.
2: Ja.
3: Nou, wij vinden het ook gezellig.
2: Het is nog gezellig, niet van hoor, maar ik denk dat het in de loop van de uitzending ietsje minder wordt.
0: Eigenlijk is Martin heel modern. Die past helemaal in deze tijd. Hè? Want die doet gewoon zijn eigen functioneringsgesprekken. Ja. En dat is tegenwoordig bij bedrijven ook. Want
3: dat moeten wij ook doen.
0: Hebben vroeger werd je beoordeeld en nu beoordeel je jezelf. Dat is helemaal van deze tijd.
2: Best wel modern.
0: Nou ja, een en al enthousiasme.
3: Gewoon perfect.
2: Die zouden we weer met z'n drieën zitten, maar voor de rest gaat het goed.
0: We gaan eerst eens even naar ADO Den Haag, want die hebben een aanvaller aan de selectie toegevoegd, hè?
2: Ja, ze hebben Alex Pozo, 27 jaar, hebben ze binnengehaald. En je kan natuurlijk zeggen wat je wil. Er is natuurlijk, dat weet iedereen, het budget is niet zo groot bij ADO.
0: Een transfervrij, hè, komt hij?
2: Een transfervrij, die kunnen we nog halen. En meneer Wotte, die is toch aardig bezig, hoor. Want ja, daar waar de knelpunten zitten, probeert hij toch altijd nog iets binnen te halen wat mogelijk een versterking is. Dus wat dat betreft, alle credits voor hem.
0: Ja, want deze, jij zegt dat niet voor niks natuurlijk, want deze speler heeft gewoon in La Liga gespeeld. Dat is natuurlijk toch het hoogste niveau van Spanje. Meer dan 100 wedstrijden heeft hij daar gedaan. Meer dan 150 wedstrijden op het tweede niveau van Spanje. Welke zou dat zijn? La Liga
3: 2.
0: Heel goed, Jorin, inderdaad.
3: DOS, is het al waarschijnlijk?
0: DOS. Dus het is wel, dit is wel iemand met ervaring, hè, op hoog niveau daar in dat land.
2: Ja, dus alle credits voor meneer Wotte is de staf, want hij doet het niet alleen, maar hij stuurt dan mensen erop af om te kijken van wat het is. En we houden moed, maar aanstaande zaterdag. Het moet zaterdag gebeuren, hè, zeg ik al.
0: Je zit zelfs met gebalde vuist.
2: Ja, echt waar. Mijn zoon die eet al 3 dagen niet, geloof ik. Die is zo nerveus.
0: Nou, jij bent gelukkig het rust zelf.
2: Dank je wel.
0: Er is ook verdrietig nieuws. Het is eigenlijk ook al wel een verdrietige week, hè?
2: Ja, ik heb echt. Dat klinkt misschien raar, maar ik heb gisteren toch een klein traantje gelaten toen ik het las van mevrouw Koeman.
0: Ja, Bettina Koeman.
2: Ik vond dat echt. Als ik dan die foto van Koeman zag. Ja, dat raakt je zo diep van binnen. Ik vond het verschrikkelijk.
0: Overleden natuurlijk, hè, chronisch borstkanker. Maar ik zag die foto ook. Ze hadden zo'n hele mooie foto gepubliceerd bij dat herdenkingsbericht. Waar je ze dan samen eigenlijk gewoon met de handen bij elkaar ziet zitten aan de tafel. En ja, dat is toch. Dan krijg je toch even een rillingje over je heen. Want hij praatte ook altijd, vond ik, zo ontzettend vol liefde over zijn vrouw.
2: Ja, dat was echt het ideale huwelijk, kan je wel zeggen. Ik bedoel, als zo'n man trainer is, die is natuurlijk heel veel weg van huis. Of moet allerlei zaken regelen. Maar zijn vrouw is er altijd achter blijven staan. En je ziet in de voetballerij heel veel van die huwelijken.
0: Ja, gaat fout. Die gaan toch stuk.
2: Die gaan allemaal kapot.
0: Ze ging overal mee naartoe, hè? Altijd mee verhuisd. Nooit daar ook maar enig bezwaar tegen gehad.
3: Ja, met de voorbereidingen van het WK ging hij juist dan wel weer even tijdelijk terug naar huis, naar zijn vrouw.
2: Goed,
3: dat was ook wel mooi dat daar dan ruimte voor was.
2: Ja, hij nam ook, ondanks dat hij zijn werk perfect wilde doen, ging hij toch nog even. Ja, als het hem niet uitkwam met zijn vrouw, dan koos hij toch voor het vrouwtje. Daar vind ik heel diep respect voor.
0: Zeker, absoluut. Dan gaan we ook nog eventjes wielrennen.
2: Nee, we hebben nog voetbal.
0: Oh, je voetbal. Ja, we gaan eerst even Europees voetbal. Want dat is natuurlijk belangrijk. Dat is gisteravond gespeeld.
2: Ja, gisteravond. Want ik moest gisteren even aan jou denken. Maar goed, ik ga eerst even naar Sunderland tegen AZ. Ja. Het werd uiteindelijk 1-0.
0: Ja, verloren dus, hè, AZ.
2: Ja, ze hebben 1-0 verloren. En daar mogen ze de handen mee dichtknijpen, hoor. Want Sunderland, het morste 8-9 naar 100% kansen.
0: Maar toch lieten ze af en toe, zag het er heel goed uit wat ze deden.
2: Het spel zag er best goed uit. Maar ja, ze gaven zo ongelooflijk veel kansen weg. Maar goed, 1-0, het is te herstellen. Dus er is hoop.
0: Ja, en dan moeten we natuurlijk, want NEC moet ook, hè, tegen Juventus.
2: Ja, en toen dacht ik gisteren aan jou. Ik bedoel, kijk, jij bent ook 70 jaar geleden op school begonnen. En toen ging je rekenen leren met zo'n raampje, weet je, met allemaal van die kraaltjes.
0: Met van die balletjes.
2: Ja, met van die balletjes.
0: Van die gekleurde balletjes.
2: Ja.
0: Want heel slecht was ik erin.
2: Ja, ik ben gisteren bij mijn kleinkinderen op bezoek geweest en ik heb ook zo'n telraam meegenomen. Want ik vrees, met grote vrezen.
0: Oh, daar komt hij weer. Ja, is het noteer
2: dat het vanavond qua doelpunt er bijna niet bij te houden is.
0: Nee.
2: Als Juventus echt serieus gaat voetballen, dan vrees ik dat.
3: Wat denk je?
2: Nou, ik denk 7-1.
3: Zo.
0: 7-1, ja. Ja, ja. En ze hebben natuurlijk al tegen dat Cambuur, mijn hemel, wat was dat ook een wedstrijd? 3-0 afgedroogd.
2: Ja, daarom. Dus onthoud het even voor morgen. 7-1. Als ik hem goed heb, bel je me.
3: Ja, dan bel ik je.
2: Goed zo.
0: Want Dick Schreuder zegt, nou, we zitten hier met een heel goed gevoel.
2: Ja, ja. Ja, tuurlijk. Ja, het gevoel is goed als je lekker daar aan de pizza zit. Dat is heerlijk.
0: 17 jaar geleden eigenlijk, hè, dat ze in zo'n Europees hoofdtoernooi natuurlijk een wedstrijd hebben gespeeld.
2: Ongelooflijk.
0: Wel, ja, maar, dat maakt het wel bijzonder.
2: Ja, maar ik vond het zo vreemd dat ik ineens aan jou moest denken. Ik aan dat telraam. En dat, ik denk, ik ga het toch morgen even goed maken.
0: Dat is ook hartstikke vreemd. We hebben heel weinig tijd meer, dus nog één dingetje.
2: Nou, Adrien van der Poel wint de eerste etappe in de ronde van Luxemburg. Een sprint heuvel op. Ja, het is onze beste wielrenner die we op alle niveaus hebben.
0: Ja.
2: En hij won de sprint van Pierre Goudard uit Frankrijk. Dus wat dat betreft, dadelijk bij het WK, we zien Van der Poel.
0: Kijk, dat zijn mooie uitspraken. En we kennen de voorspellende gaven van Martin Bruin. Maar ik denk in dit geval dat het wel uitkomt.
3: Ja, denk je wel.
2: Deze laatste opmerking moet u niet serieus nemen.
0: Tot zover Martin Bruin. Heb je vragen voor hem? Dat kan altijd.
3: Ja, je kan altijd even appen. 070-307-8080. Gaan we dinsdag stellen.

0: Simon & Garfunkel. En Mrs. Robinson, 9 voor 9 is het geworden hier. Radio West, West wordt wakker. Hierbij dus. Na jaren van bouwen en verhuizen heeft Krim van der Waart een nieuw gemeentehuis. Alle gemeentelijke medewerkers werken nu onder één dak in een gebouw dat volgens de gemeente zelfs het meest circulaire gemeentehuis van Nederland is. Later vandaag wordt het gebouw officieel geopend. Zaterdag kunnen inwoners zelf een kijkje komen nemen tijdens de open dag. Dit is dus heel bijzonder, hè, Jorin, want dit staat in jouw thuisgebied, ja, in Bergambacht.
1: Nou, zeker inderdaad. En we hadden het al eerder deze uitzending even over 25 jaar Leidschendam-Voorburg. Maar de gemeente Krim van der Waart bestaat ook al meer dan 10 jaar.
0: Ja.
1: En had dus nog altijd al die kleine gemeentehuisjes in al die plaatsen.
0: Waren echt een hoop,
1: 5
0: hè?
1: Stuks. En vanaf de komende week dus allemaal onder één dak. En ik rijd natuurlijk wel eens langs, want mijn ouders wonen vlakbij dat nieuwe gemeentehuis. En ik vind het toch wel bijzonder uitzien, alsof er eigenlijk 3 gebouwtjes naast elkaar staan. Maar het is allemaal wel met elkaar verbonden.
0: En zie je dan ook dat het circulair is?
1: Nou, het ziet er wel. Het is een beetje bruinig. Dus ja, het hout, denk ik.
0: Ja.
1: Nou, denk ik dan.
0: Annick, ja, wat is jouw eerste indruk?
2: Ja, ik dacht, hé, ik ben er al toen ik hier naartoe reed. Het staat pal langs de provinciale weg. Dus dat is fantastisch qua bereikbaarheid. En het is inderdaad bruin van hout. Ik ben nu binnen. Hè, er worden glazen aangevoerd in kratjes, staantafels. Er zijn hier mensen een podium aan het neerleggen. Want vanmiddag is de officiële opening. Maar ik mocht dus alvast naar binnen. Sylvia Vos, het oogt heel fris, licht, hout. Het ruikt ook helemaal nieuw. Is dat het circulaire, dat het helemaal van hout is?
3: Ja, onder andere. Maar inderdaad, het hele gebouw ademt hout en vriendelijkheid en openheid uit. En warmte, vind ik zelf. En het is inderdaad een heel circulair gebouw. Dat komt omdat het van hout is gemaakt. Het is herbruikbaar. Op sommige plekken zouden we het zelfs uit elkaar kunnen schroeven. En weer op een andere plek in elkaar kunnen zetten. Maar we hebben ook heel veel dingen hergebruikt. Dus dat maakt het ook circulair. Net zoals de balies, de trap, is gemaakt van hout, wat onze inwoners hebben ingeleverd. Nou, dat vind ik echt een heel leuk detail van ons pand. Om aan te tonen dat we dit allemaal met elkaar doen. En met een duurzaamheidsaspect daarin. Ja.
2: Ja, het is een vrij groot gemeentehuis, hè? Maar Krim van der Waart is ook een grote gemeente. Hoe is dat? Dat iedereen straks hier naar Bergambacht moet en niet meer naar zijn eigen kleine gemeentehuis kan?
3: Nou, we hadden al maar 1 locatie voor onze inwoners om de paspoorten af te halen. Dat was in Stolwijk. Maar zoals je zegt, we zitten nu in Bergambacht. Dat ligt een stuk centraler. Dus voor onze inwoners verandert de reistijd, hopelijk ten gunste. Maar het is vooral voor onze collega's die nu nog maar 1 kantoor hebben om te werken. En dat is heel fijn om elkaar gewoon te ontmoeten. In plaats van dat je, nou, ik moet naar een overleg in Lekkerkerk. Ik ga weer 20 minuten de auto in. Of ik moet weer daar naartoe. En veel reistijd onderweg. Dus dat gaat ons schelen. En we vinden elkaar veel makkelijker op deze manier.
2: Allemaal in hetzelfde pand. Je zei al, vandaag wordt er even een dagje thuis gewerkt, geloof ik. Hè? Met zo'n officiële opening. Want de balies, dat is lastig bruikbaar als er naast je een podium wordt neergelegd. Ja. Wat gaat hier vanmiddag gebeuren?
3: Ja, vanmiddag is de officiële opening. Dan komt de commissaris van de Koning samen met onze burgemeester het pand openen. En er komen veel genodigden uiteraard. Die komen kijken hoe mooi ons pand is. En we hebben een leuke ceremonie met ook uit iedere kern een inwoner die daarin meedoet. En dat zijn 11 zeer betrokken inwoners die echt heel dicht in de maatschappij staan. Dus het is mooi dat die daarin mee kunnen doen.
2: Ja, en dan nog even terug naar die oude gemeentehuizen. Er zitten mooie historische panden bij, staan vaak in de binnenstad. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Want die staan leeg nu.
3: Ja, die staan nu inderdaad leeg. En er wordt hard gezocht naar wat een goede bestemming zou kunnen zijn. Er zijn er een aantal die inderdaad zo mooi in het centrum staan en prima te ontwikkelen zijn als nieuwe woningbouwlocaties. Dus daar zijn we natuurlijk super blij mee dat we daar iets kunnen doen. En voor het gemeentehuis in Schoonhoven moeten we nog even kijken. Want die heeft zo'n historisch karakter. Dus daar wordt goed onderzocht wat daar het beste past.
2: Ja, nu kan ik me voorstellen dat mensen denken als ze dit allemaal horen, oh, ik wil ook binnenkijken in dit prachtige gemeentehuis. Vandaag is het officiële gedeelte. Zijn ze daar welkom vanmiddag?
3: Nou, vandaag hebben we al echt heel veel genodigd, dus dat wordt echt te druk. En daar zouden mensen denk ik ook echt niet zo'n goed beeld van het pand krijgen. Maar aanstaande zaterdag hebben wij een open dag. En dan is iedereen echt van harte welkom om te kijken naar dit prachtige pand. Tussen 10 en 2 zijn we open. We hebben een speurtocht voor de kinderen. Er zijn mensen die een rondleiding of een toelichting kunnen geven op het pand. Dus alleen maar leuk als mensen komen kijken naar dit pand.
2: Dan mag je in alle hoeken en gaatjes van dit pand kijken. Ik zie daar de raadzaal bijvoorbeeld helemaal spiksplinternieuw.
3: Nou, niet alle alle hoeken en gaten. Want ja, het is natuurlijk ook zo dat wij hier wel ook met vertrouwelijke informatie werken. Dus de publiek toegankelijke gedeeltes, die zijn open. Maar de werkgedeeltes, die hebben we wel afgeschermd. Om te zorgen dat dat allemaal wel verantwoord blijft. Maar ook de publiek toegankelijke gedeeltes geven echt al zo'n mooi beeld van het pand. Dat ik mensen zeker zou aanraden om te komen.
2: Ja, nou, iedereen die dus nieuwsgierig is en denkt, goh, dat houten pand daar langs die provinciale weg in Bergambacht, daar wil ik toch even naar binnen. Dat kan dus zaterdag.
0: Ja, goed om te weten. Ga je kijken, denk je nog wel, Jorien, een keertje daar?
1: Nou, morgen kan ik, of zaterdag kan ik nee, helaas niet. Maar ik, ja, het lijkt me wel interessant om een keer binnen te kijken. Mijn ouders gaan wel zaterdag, ja. Dus daar hoor ik uitgebreid verslag van, denk ik.
0: Kijk, zometeen na 9 uur.
4: De Radio West tijdmachine.
1: Is dat met dat gratis geld?
0: Ja, gratis geld.
1: Gratis geld. Alleen bij ons verkrijgbaar €100 gratis geld in de tijdmachine.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
12: Zometeen in West wordt wakker dus.
13: De Radio West tijdmachine.
12: Met wat gratis geld. 9 uur geweest, het regio nieuws met Reinhard Roemer.
14: De Haagse Soepbus bestaat zo'n 40 jaar. Bij de bus bieden vrijwilligers een maaltijd en een luisterend oor aan mensen die vaak op straat leven. Aan de hand van 5000 soepveeltjes gaan ze nu het gesprek aan om aandacht te vragen voor dat vrijwilligerswerk en mensen te werven. De fusiegemeente Leidschendam-Voorburg bestaat op 1 januari officieel 25 jaar. Om dat te gaan vieren vraagt de gemeente aan inwoners en organisaties ideeën aan te dragen. En voor de uitvoering daarvan is €60.000 beschikbaar. En de verhoudingen in de Haagse gemeenteraad lijken te zijn verbeterd. Vandaag is de jaarlijkse heidag van de raad en coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren samen een quiz om elkaar beter te leren kennen. Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos samenwerking moeilijk. Meer regionieuws, 9:30, nu het andere nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
16: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
15: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
17: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
15: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: En Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB.
6: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 11 kilometer, met iets meer dan 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag bij het Malieveld 2 kilometer, met 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 5 kilometer, met iets meer dan 10 minuten vertraging. A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer file. Ten slotte de N211 richting Den Haag. Daar staat tussen Kwinshul en de aansluiting met de A4 4 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
18: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Coldplay en Viva la Vida. Dat sterft altijd zo langzaam af, dit nummer. 11 over 9, goedemorgen.
1: West wordt wakker.
0: En Jorin en ik nodigen je graag uit om met ons mee te reizen deze ochtend. Het is een uniek gebeuren om mee te reizen met...
2: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, en dat kan je ook nog wel wat extra's opleveren ook.
3: Ja, want als je 3 vragen goed hebt, dan maak je kans op gratis geld.
0: Ja.
3: Ja, het is ongelooflijk. We smijten ermee alsof het niks is. 100 euro.
0: 100 euro
3: in de vorm van de Nationale Keuze cadeaukaart. En dan kan je op 200 plekken kan je gewoon lekker shoppen van die 100 euro.
0: Ja, van alles en nog wat echt, hè,
3: Jorin? Ja, het is echt van alles. Speelgoed kan je ervan kopen. Lingerie.
0: Oh, ja.
3: Bioscoop kan je een bezoekje aan wagen. Maar je kan ook bijvoorbeeld schoenen of kleding kopen. Of voor de hele handige mensen kan je lekker naar een doe-het-zelf-zaak.
0: 100 euro.
3: Ja, dat is genoeg reden om te bellen naar 070-390-5454. En als je 1 vraag goed hebt, ja, dan win je een stukje Hollandse gezelligheid. Ik vind dit heel erg leuk, want ik hou van spelletjes. Het is een beetje mens erg je niet, maar dan net wat anders. Het heet Kezen.
0: Oh, dat is ook leuk, ja.
3: Ja, dat is heel leuk. Ja.
0: Nou, hoppakee, Kezen naar de telefoon 070-390-5454. 390-5454 voor die 100 euro.
3: Gratis geld
0: natuurlijk.
3: Hier in West wordt wakker.
0: Ja. Ik zou nog gewoon bellen, dan zijn we hier ook weer vanaf. Fijn. Nick Kershaw eerst en de Riddle.

0: Nico Shaw en de Riddle.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Daarmee waren we even terug in 1984. Maar de vraag is natuurlijk, waarmee gaan we uitkomen als we zometeen de tijdmachine instappen? En dat doen we samen met Wil Hogendoorn. Wil, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Keert.
0: Hallo. Ja, hoe ben jij de dag een beetje begonnen?
2: Nou, rustig aan. Ik lig nog even in mijn bed de krant te lezen. Ja, op mijn telefoon. Maar,
0: ja,
2: rustig aan.
0: En wat valt je op in de krant vanmorgen?
2: Nou, dat premier Jette een zware dag tegemoet gaat.
0: Ja, ja. Ja, ze zijn er nog niet echt uit, hè?
2: Sorry?
0: Ik zeg, ze zijn er nog niet echt uit daar, hè, in politiek daarna.
2: Nee. Voorlopig zijn ze er nog niet uit. Maar ja, Nederland is een land van polderen. Dus ik hoop dat ze er uiteindelijk een beetje uitkomen.
0: Ja, nou, dat gaan we allemaal hopen. We horen daar straks trouwens Chano van Beuren ook nog over. Dus dan word je helemaal op je wenken bediend. En Wil, we gaan gezellig met de tijdmachine reizen voor. Nou, Jorien kan dat zo fantastisch zeggen.
3: Gratis geld.
0: Ja, gratis geld in ieder geval. En dat leuk.
3: Dat is wel leuk, hè? Dat wil je wel, gratis geld.
2: Ja, wie wil nou niet gratis geld? Ik ben kind van een kleine zelfstandige. Dus gratis is altijd belangrijk.
0: Ja, ja. Nou ja, en anders heb je ook nog dat mooie spel wat je kan winnen. Dat is ook niks mis mee.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Wil, ik zou zeggen, stap gezellig de tijdmachine in. Ga lekker naast Jorien zitten. Doe je gordel stevig vast.
2: Ik zit.
0: Ja, inderdaad. Dan worden de straalmotoren gestart. En gaan we eens even kijken.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Oh ja, meteen geluiden van 1993. Wij zeggen dan altijd, nou, niet zo heel ver weg, maar eigenlijk is 1993 natuurlijk toch ook best wel weer lang geleden. Wil, 1993, ja, is dat dan dat jij ook zegt, nou, Tjeerd, maar dan moet ik wel even heel goed nadenken, hoor.
2: Ja, natuurlijk moet je dan wel even nadenken, maar het is mijn grijze cellen werken nog, dus ja. Het is toch wel redelijk vers.
0: Ja, weet je nog een beetje, 1993, Wil, hoe je toen in het leven stond, wat je aan het doen was?
2: Ja, ik werkte op een klinisch chemisch lab in een ziekenhuis.
3: Oh, dat klinkt heel spannend. Wat doe je dan?
2: Ja, het kon soms inderdaad best wel eens spannend zijn en ook hoog tempo. Dus ik heb daar heel veel met veel plezier gewerkt.
3: Wat onderzoek je dan eigenlijk?
2: Bloed, urine, nou alles wat er maar in en uit het lichaam kan komen.
0: Ja, het betere buisjeswerk.
2: Een betere buisjeswerk, ja.
0: Ja, ja, nou wel inderdaad een interessant beroep, Wil. We gaan eens kijken wat je daarnaast allemaal nog bij is gebleven van 1993. Drie vragen stellen we je. Dus let goed op, daar gaan we. Bill Clinton, die wordt dat jaar president van de Verenigde Staten. Maar hoe heet dat toch ook zijn vrouw alweer?
2: Hillary.
0: Welk tranentrekkend televisieprogramma van presentator Robert den Brink, dat elk jaar geliefden weer bij elkaar brengt, wint in 1993 de Gouden Televisiering?
2: Oh, vreselijk.
0: Het programma of dat je het niet weet?
2: Dat ik het niet weet.
0: Oh, ja, dat weet je wel. Denk even, doe even je ogen dicht, dan zie je met die caravan, reed die toen ook nog rond.
2: Ja, is iets met Love Huppel.
0: Ja, precies. Love Huppel. Nou, de Huppel Pup zit ervoor, maar...
2: Ask Love...
3: Last Love.
0: Last Love, ja.
2: Nee, past. Weet je wel, in het verleden.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ja.
3: Hij is ook niet, maar...
0: Nee, maar we noteren hem. Ik ga even een vraag 3 dan alvast. De groep, let weer op, concentreer. De groep Ace of Base breekt in 1993 door... dankzij de hits All That She Wants. Oh, dat horen we nu. En The Sign. Maar uit welk Scandinavisch land komt Ace of Base?
2: Zweden.
0: Jij zegt Zweden.
4: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, 2 vragen goed.
2: Nou, de tweede was ook wel een gok, hoor.
0: Ja, nee, ja. Dat idee hadden we ook wel. Is het misschien even leuk om...
3: om het te horen.
0: Om het gewoon eventjes te horen.
3: Ja, dat lijkt mij wel heel erg leuk. Inderdaad, dat programma van Robert ten Brink... dat geliefdes weer bij elkaar brengt uit 1993.
0: Ja, kijk...
3: Ah, ja. Ja, dan gaan ze het zingen, hoor. Ja, bijna.
0: Ja, ja, oh, all you need is love, Will. Ja. Ja. Oh, stom dan is dat op zo'n moment dan, hè? Ja, maar dat...
2: ja, en als je het dan hoort, dan denk je, ja, ja, dat wist ik.
0: Ja,
2: want dat... wordt het niet ook vaak met de feestdagen, met de kerstdagen nog een keertje?
0: De kerstspecial.
2: Ja. Een versie ervan gegeven.
3: Ja, klopt, dat kan je altijd weer even terug.
0: Ja, je weet het gewoon eigenlijk natuurlijk. Maar, ja, hoe had ook alweer, Jorin? Dat,
3: gratis geld.
0: Ja, dat dus niet, Wil, maar wel.
3: Ja, dat hele leuke spel, Oud-Hollands genieten van het spel Kezen. Dat komt naar je toe, Wil.
2: Nou, dankjewel.
0: Hartstikke leuk wordt dat ook.
2: Ik ga er zeker van genieten.
0: Dat denk ik ook. Wil, ik vond het heel leuk dat je met ons mee vloog deze ochtend.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Fijne dag. En dan draaien we van Tiewisje wel nog even Ace of Base uit 1993. And all that she wants.

0: Ace of Base reist eventjes mee als verstekelingen met de Radio West tijdsmachine. 9:55. We hebben WhatsApp.
1: 070-307-8080 is het nummer. Daar kan je altijd naar appen als je wil reageren op iets dat in een uitzending gebeurt. Of misschien wel waar je op dit moment mee bezig bent. En dat vind ik leuk, want Sandy houdt ons al op de hoogte van zijn treinreis.
0: Oh ja, die is hij aan het maken.
1: Ja, die is hij aan het maken.
0: Deze week gestart.
1: Ja, helemaal naar Oost-Europa is hij gegaan met de trein. En zijn vriendin die is ook mee natuurlijk. En hij schrijft: goedemorgen, Tjeerd en Jorinda, even een update. Het is een vrij intensieve, maar ook een hele mooie treinreis. Afgelopen dagen in Boedapest geweest. Veel van de stad mogen zien. En straks als afsluiter nog even naar het badhuis. Ja, heerlijk lijkt me dat.
0: Ja, natuurlijk.
1: En verder voor Tjeerd ook leuk. Gisteren naar het oudste metrostation van Europa. Gegaan. Nou, dan weet jij vast welke halte dat is.
0: Nou, nee, dat zou ik echt niet weten uit mijn hoofd.
1: Dat heet Opera. En hij heeft ook een paar foto's meegestuurd. Dus ik ga het je straks laten zien. Het ziet er prachtig uit. En je ziet wel dat het ook oud is. Want het zijn van die soort pilaren. Waar je dan ook de schroeven eigenlijk ingedrukt ziet. Het ziet er precies of dat je denkt, nou, zo ziet een oud tramhalte eruit. Nou, zo ziet het er ook uit. Ja. Heel erg leuk.
0: En dan toch leuk dat er een metro voorbij rijdt.
1: Ja, het is een metro.
0: Ja, volgens mij heeft Sam het beren naar zijn zin. En er komt ongetwijfeld nog meer tevoorschijn. Mail ons, app ons, alles wat je wil. West wordt wakker op west.nl en de app dus.
1: 070-307-8080 kan je naar appen.
0: Ja. En zometeen, na 9:30, dan leggen wij contact met Chanel van Beurden. Onze SBS en spuitgasten collega. Want ja, de algemene beschouwingen gaan vandaag verder. Maar komen ze er dan uit? Of niet?

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket. Oh, hey.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
6: 9:40. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijgt u van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
7: Dag Geert, goedemorgen. Goedemorgen Jorinda.
8: Goedemorgen.
7: Bedrijven in de bloemensector slaan opnieuw alarm nu het kabinet vasthoudt aan de aangekondigde btw-verhoging op planten en bloemen. Zeker kleine bedrijven in de sierteeltsector gaan dit voelen, is de angst. Directeur Matthijs Mesken van de branchevereniging.
9: Het kost heel veel mensen baan in Nederland. En dat is natuurlijk ook weer heel raar als je op gisteren kijkt. En misschien vandaag ook naar de politieke beschouwing in Den Haag. Waar een aantal partijen het over gewone mensen heeft. Ja, met deze maatregel raken ontzettend veel gewone mensen hun baan kwijt. Plus het feit, het levert veel minder belastingcenten op dan het kabinet mee rekent.
7: Het btw-tarief op de sierteelt van 9% wordt geschrapt dan, waardoor het tarief vanaf het jaar 2028 omhoog moet naar 21%. Er is al maanden veel protest, niet alleen vanuit de bloemen- en plantensector, maar ook vanuit lokale politieke partijen. Veel hangt volgens de directeur ook af van welke richting het kabinet Jette kiest en hoe de linkse en rechtse partijen in de Kamer daarop zullen reageren. De verhoudingen in de Haagse gemeenteraad lijken te zijn verbeterd. Vandaag is de jaarlijkse heidag van de raad. En coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren samen een quiz om elkaar beter te leren kennen. Ook in de raad hopen ze beter samen te gaan werken, zeggen Marije Mostert van D66 en Koen Bom van Hart voor Den Haag.
10: Er is een hele andere wind gaan waaien, ook bij D66. Dus we gaan er heel constructief in. En we gaan natuurlijk samenwerken, dat moet ook wel.
11: En wij staan heel constructief in de wedstrijd, hebben er heel veel zin in. En zullen alle plannen die Den Haag beter maken ook ondersteunen.
7: Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos van Hart voor Den Haag samenwerking moeilijk. De partijen zeggen het nu achter zich te hebben gelaten.
6: Het weer, Jordi Bloem.
12: Voorlopig is het nog onstandvastig. Vanmiddag krijgen we te maken met regen vanaf zee. Vanavond trekt de regen geleidelijk weg. Misschien nog een opklaring. Stevige zuidwestenwind. Vanmiddag aan zee windkracht 6. En het wordt vandaag 18 of 19 graden. Komende nacht is de wind wat minder. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Wat opklaringen. Misschien nog een bui. En dat is ook het beeld voor morgen overdag. Opklaringen. Regelmatig zon. Misschien nog een enkele bui in de regio. En met stevige west-zuidwestenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 19 graden. Zaterdag kan het iets warmer worden. 20, 21 graden. Een stevige wind dan. Vrij veel bewolking en af en toe een bui. En ook zondag is het nog wel onstandvastig. Maar volgende week, dan wordt het vrij stabiel. Rustig en droog met wat meer zon. Ochtendmist, frissere nachten, maar 's middags heel aangenaam.
6: Is de ochtendspits ook al gestabiliseerd en aangenaam? Wijnand Zwaan.
13: Ja hoor, dat kan ik wel zeggen, want de spits is sowieso niet al te druk verlopen. We hadden wel wat dagelijkse files, maar echte bijzonderheden waren er gelukkig niet op de weg. Wat zien we dan nu nog wel op de A4 van Rotterdam naar Den Haag? Er rijden nog even langzaam tussen Delft en Ypenburg over 7 kilometer. En je bent er 5 tot 10 minuten langer onderweg.
6: Fijne dag.
13: Van hetzelfde.
7: Tot zover. Het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Jam. En The Town Called Malice. 8:30, Radio West. West wordt wakker.
1: Ondertussen in...
0: Ja, in politiek. Den Haag, eerste dag van de algemene beschouwingen. Duurde tot 1:30 vannacht. Grote vraag was, gaan we nou linksaf, gaan we rechtsaf... of gaan we toch een beetje door het midden heen? Nou, ja. Het leek lange tijd dat de oppositie eigenlijk gezamenlijk tegen het kabinet zei... van luister nou eens eventjes, inderdaad, maak die keuze. Ga links met pro of ga rechts met Ja 21. Maar toen was daar ineens, 's avonds, Joost Eerdmans van Ja 21... En toen zei hij dit.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen... waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
0: Ja, maar daar zit Jesse Klaver van Pro helemaal niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit met links... of met rechts.
3: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen... en dan even bij ons komt aankloppen... De groeten.
0: De groeten. Jeannot van Beurden, onze SBS6 en spuigastencollega. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, de groeten, zei Jesse Klaver op dat bericht van Joost Eerdmans. Kwam dat nou eigenlijk toch als donderslag bij heldere hemel?
4: Ja, nou, wat Joost Eerdmans gisteren deed, dat veranderde het debat compleet. De hele dag ging het erover, ja, maak dus die keuze tussen links en rechts. Eigenlijk gaat het daar al veel langer over. Je kan eigenlijk wel stellen, sinds de formatie van dit kabinet ligt die vraag voor en is die nog niet beantwoord. Maar gisteren maakte Joost Eerdmans dus deze draai. Aan het begin van de dag had hij het zelf ook nog over de T-splitsing met de keuze voor links of rechts. En wat maakt dit nou uit? Nou, het kabinet zat eigenlijk een beetje vast. Die kunnen niet kiezen tussen links of rechts. Daar zijn ze onderling verdeeld over. Dus daardoor komt er maar geen beweging in. En daardoor heeft de oppositie wel ook sterke kaarten. Want die kunnen daardoor veel gaan vragen. Links of rechts. Maar Joost Eerdmans geeft die kaarten nou gisteravond een beetje weg. Zegt eigenlijk van nou kabinet, jullie hebben nog een optie. Je hoeft die keuze niet te maken. Je kan ook gewoon per begroting kijken met wie je dat leuk vindt. Ja, eigenlijk geef je daar als oppositie dus je macht weg. Want daardoor kan het kabinet veel makkelijker gaan kiezen wat zij belangrijk vinden. De oppositie tegen elkaar uitspelen. Ja, en dat was wel een heel opvallend moment.
0: Ja, maar waarom doet hij dat dan, denk jij?
4: Ja, iedereen heeft daar een verschillende analyse over in Den Haag. Want echt iedereen was compleet in verwarring toen dit gebeurde. Van wat is het idee nou? Mijn indruk zelf is een beetje dat hij zelf toch ook wel in de gaten heeft. Van ja, met mij een totaalakkoord is gewoon heel lastig. Want ja, in de Tweede Kamer kun je dan in samenwerking met SGP... dat bondje dat Ja 21 met hen heeft gesloten... kan je tot meerderheden komen. Dat klopt. Maar lastig blijft dan nog de Eerste Kamer, waar je die meerderheid dan nog niet hebt. Daar heb je dan echt nog een andere grote partij voor nodig. Nou, dat kan dan eigenlijk alleen nog met BBB. Maar ja, die hebben zoveel eisen, dat is vrijwel niet te doen. Dus ja, de optie over rechts is heel moeilijk. Dus misschien heeft Joost Eerdmans gedacht, ja, dan wil ik maar laten weten dat ik ook op onderdelen blijf. En als ik daar in ieder geval over mee kan praten en maar redelijk willen zijn. Of dat strategisch nou zo goed gaat uitpakken, dat vraag ik me af.
0: Ja, want wint hij daar dan iets mee uiteindelijk, Joost Eerdmans? Of blijft er dan voor Jaar 21 blijven er dan straks brokjes over... dat hij zegt, nou ja, dit hebben we dan nog binnengehaald?
4: Nou, het zorgt in ieder geval opnieuw voor verdeeldheid extra alweer in de coalitie. Want de coalitiepartijen hadden met elkaar afgesproken van... wij moeten ook dat brede akkoord sluiten. Want ja, dat is nou eenmaal het meest stabiel. Kijk, als je per begroting moet gaan kijken, ga je over links of rechts... dan krijg je dus elke keer de discussie welke kant je op gaat. Elke keer moet je dan opnieuw met elkaar om tafel. Nou, we hebben de afgelopen tijd kunnen zien hoe goed dat gaat. Dus als je gewoon in één keer een grote keuze maakt, dan kan je voorlopig door. Wat er nu gebeurt is dat de VVD mij op achtergrond laat weten... ja, wij willen eigenlijk best wel die deelakkoorden sluiten, want dan kunnen we wat vaker over rechts dan wanneer we dat grote akkoord met pro sluiten. Maar CDA en D66 zeggen, ja, ook op die deelakkoorden kan je helemaal dan nog steeds moeilijk aan meerderheden komen, ook in de Eerste Kamer. Dus die willen nog steeds dat brede akkoord. Die zijn hier compleet over verdeeld. Dus dat zorgt daar ook opnieuw voor spanning.
0: Ja, want als je inderdaad Paternotte van D66, hij heeft geloof ik, hij was op een gegeven moment 2 uur aan het praten. Toen had hij nog steeds werkelijk helemaal niet links of rechts genoemd, maar hij bleef maar, nou, ik zou het bijna willen zeggen, doordrammen, hè, dat het eigenlijk gewoon een breed akkoord moest zijn. Je zag Bontebal dat weer op een wat lievere, aardigere manier ook zeggen. Dat was een grammofoonplaat die maar bleef doorspelen. Maar de naald is er nu grof van afgetrokken.
4: Ja, maar ik vraag me af waar die dus straks gaat landen. Straks om 9:45 beginnen ze weer. Dan komt premier Jette voor het eerst aan het woord. Die is dan vandaag in het debat aan zet. Ik heb nog niet de indruk dat die nou zo'n duidelijke keuze gaat maken. Maar ja, ik denk nog steeds dat er gewoon een keer een keuze gemaakt moet gaan worden. Want die wordt vooruitgeschoven. Dat zorgt alleen maar voor oneenigheid in die coalitie. Dat zorgt ook voor onduidelijkheid in het land. Welke kant gaan we nou op? Of je nou een uitkering hebt en je afvraagt of je die straks nog hebt en hoe hoog die blijft. Of je nou een ondernemer bent en wil weten of je kan gaan investeren. Het beste is denk ik als het kabinet een keuze maakt. Gaat dat gebeuren? Dat blijft de grote vraag.
0: Ja, tot slot dan. Die move van Eerdmans gisteravond. Maakt dat de debatdag van vandaag met de reactie van Jette wel extra interessant?
4: Maakt hem extra interessant in de zin dat er ineens meer opties zijn. We hadden de hele tijd de focus op ja, die T-splitsing links of rechtsaf. Maar nu ineens is er een soort, ja, ik weet het niet. Er zijn gisteren zoveel metaforen bijgekomen. Een rotonde met heel veel afslagen gekomen waar je dus uit kan kiezen. En ik ben dus benieuwd wat dat vandaag met de dynamiek gaat doen. In ieder geval is iedereen toch echt nog steeds een beetje in verwarring van, ja, hoe moeten we dit nou wegen en brengt dit echt nieuwe opties of valt het eigenlijk ook wel weer mee? Er is ja, eigenlijk verbazing alom over wat hier is gebeurd. Maar goed, het gaat uiteindelijk nog steeds over de vraag, lukt het om een meerderheid te vormen voor dit kabinet? Of gaat het toch ook voor hun moeilijker dan gedacht en is dit minderheidskabinet ook een experiment dat niet goed blijkt te werken?
0: Jeannot van Beurden vanuit de Tweede Kamer, dankjewel.

0: Bruidsma en Van Tijn en 15 miljoen mensen. Ze hebben het laatste nog een keertje gezongen, ook bij Rens.
1: Renze heet hij. Ja. Rens is een broer, denk ik.
0: Ja, Rens, ja. Ik zie dat natuurlijk nooit, hè, want dan lig ik in mijn bed.
1: Maar ik heb het uiteindelijk wel gezien en ik las ook van iedereen dat het echt wel indrukwekkend was. Dus ze kunnen het nog.
0: Nou, kijk, dat is mooi. We gaan er vandoor, maar morgen natuurlijk de helemaal alleen in je eentje show. Dan is Jorien met de.
1: Of heet dat niet zo? Dat is de vrolijke vrijdagshow natuurlijk. Van West wordt wakker.
0: Het wordt leuk, hè?
1: Ja, want en nog kaarten voor de tram, voor ons tramuitje voor komende zondag. Ja, nog twee keer gaan ze eruit. En de Reigers komen ook langs.
0: Want
1: ze hebben een nieuwe single. Nou, helemaal in de stijl van de Reigers natuurlijk, die we kennen met de Flamengo. En weer lekker op zijn Haags. Dus wordt hartstikke gezellig. Drukke boel in de studio.
0: Dat mag je niet missen. Doe ze de hartelijke groeten.
1: Ga ik doen.
0: Bernhard Horst inmiddels ook binnen. Bernhard, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ga je dan niet gewoon stiekem zitten luisteren naar Jorinda?
0: Als ik wakker ben.
1: Oh, dan ben je het dus niet.
0: Ja, nou, om die tijd wel, hoor, denk ik. De Reigers gaan wel lukken, denk ik. En Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
0: Die is er natuurlijk ook weer bij deze ochtend.
1: Het is, ja, maar morgen dus niet.
0: Morgen niet.
1: Nee. Jacques Afhaak.
0: Jacques Afhaak.
3: Dan toch wel Jacqueline dan.
1: Ja, Jacqueline, ja.
0: Ja. Nou, verder vind je het niet jammer hoor, dat je er niet bent. Of zo.
1: Een beetje teleurstellend.
0: Ja, toch. Ja.
3: Wie waren er gisteren niet?
0: Ja. Wij zouden gaan wandelen met z'n allen, dat is waar. Met Aggregaat, de hond ook van Angelique. En met de Kasper natuurlijk. En wij met z'n tweetjes.
1: Ja.
0: Dat zou plaatsvinden in Klingendaal. Maar wij stranden op rellen op het Malieveld. We konden echt geen kant meer op.
1: Nee, inderdaad, alles was afgesloten. De Koningstunnel was dicht in Den Haag. Dus we moesten helemaal afbuigen. En ik hoorde achter op de achterbank, hoorde ik...
0: Hij moest echt zo nodig plassen. Ja, het is echt heel zielig.
1: Dus uiteindelijk zijn we gewoon weer terug naar Rijswijk gereden.
0: We hebben hem eigenlijk al gewoon natuurlijk op de Neerkade hebben we hem gewoon alles eruit laten lopen, gewoon midden op de weg. Het ging gewoon niet anders. Ja, mensen stonden heel raar te kijken.
1: Oh, deurtje open.
0: Ja, het is toch lullig als je er langs fietst.
1: Ja, lullig.
2: Zeker. Goeie woordspeling.
0: Wat gaan we vandaag voor leuks doen?
3: Wij gaan naar een heel leuk theater. En dat is het Theater Ludens in Voorburg. Dat is klein, maar fijn. Maar daarom juist ook zo leuk om naartoe te gaan. En vanmiddag hebben ze iets speciaals. Dat doen ze wel vaker. Dan draaien ze een film en daar komt dan ook een stukje uitleg bij. En vandaag is dat de film Melancholia. En dat is een meesterwerk, zeggen ze. Een visueel meesterwerk van de Deense regisseur Lars von Trier. De hoofdrollen die worden gespeeld door de Amerikaanse topactrice Kirsten Dunst. En de Française Charlotte Gainsbourg. Jawel, de dochter van Serge Gainsbourg van dat zuchtliedje.
0: Oh, dat zuchtliedje, ja.
3: Ja, precies. het is best wel een moeilijke film eigenlijk. Of moeilijk in die zin, een beetje duister is het. Mm. Twee zussen, die hebben een moeizame relatie. En die komt onder hoogspanning wanneer er een mysterieuze, reusachtige planeet recht op de aarde afkoerst.
0: Oh.
3: En waar de stabiele zus, gespeeld door Gainsbourg, volledig verlamd raakt door paniek, vindt de zwaar depressieve zus, gespeeld door Dunst, juist een ijzingwekkende kalmte. En dat is wel grappig. Je hebt inderdaad mensen waarvan je dan denkt van, nou ja, bij het minst geringste schieten die in de stress.
0: Ja.
3: Die raken dan heel rustig. Nou, dat ga je in deze film ga je dat zien. Maar van tevoren gaat Annemarie Boersma, en zij is een Haagse kunsthistorica, die gaat je wat vertellen. Die gaat je een beetje clues geven. Van let hier op, let daar op.
0: Oh, het is niet tijdens de film. Want je had vroeger wel eens op DVD's. Dan had je zo'n director's cut, heet dat of zo, toch? En dan de regisseur dan vertelt wat er in elke scène gebeurt. Maar dat is toch onhandig. Want het is allemaal door elkaar heen.
3: Dit is van tevoren. En zij laat jou eigenlijk dingen zien. Vaak zit dat in een symboliek die zo niet zozeer het gesproken wordt als wel waarvan je moet opletten met je ogen van hé. Dat bedoelt u er dus mee, Lars.
0: Ja.
3: Nou, vanmiddag om 14:00 zijn de deuren van het theatertje al open.
0: Ja, nou, ik vind het voor mij wel handig, hoor. Want ik moet je eerlijk zeggen dat ik bij de Smurf al uitleg nodig heb. Dus ik vind het toch wel goed dat dit dan ook als service bij wordt.
1: Dat is wel interessant, toch?
0: Zeker. Ja. Nee, dat is hartstikke interessant. Ook interessant, aan de bak. Dat gaan we zo dadelijk doen. Bernard, dat hebben we allemaal.
2: Ja, nou, het wordt bijna gewoon. Maar ook vandaag kan er weer een plaat even groen bereiken. Ja, het stapelt zich op,
0: jij
2: joh.
0: Je zit gewoon dagen op te tellen bij al die platen.
2: Ja, het is... Nee. Ik hou de administratie netjes bij. Ja,
0: welke plaat kan er even groen krijgen?
2: Dat horen we later. In het jaar, het archief gaan we naar 86 en naar 2012. En dan hebben we natuurlijk de tijdmachine. Ja. En de plaats voor 12. Hmm. Blauwe dag of blauwe ogen? Waar hou jij van?
0: Blauwe ogen, blonde haren, blauwe ogen. Bloem?
2: Dat had gekund.
0: Bloem?
2: Ja, nee.
0: Blue Eyes, Elton John.
2: Juist, Elton John nee, is
1: oh,
2: het.
1: Oh, dat is wel leuk. En blauwe dag is...
2: Van Suzanne en Freek, inderdaad.
1: Oh, ik zat te denken.
2: Oh, jij dacht aan Bluff zeker?
1: Ja,
0: dat is toch Ruis?
1: Dat is Blauwe Ruis.
2: Dat is Blauwe Ruis. Inderdaad, nou, het was wel blauw in ieder geval. Ja. Maar het klinkt eigenlijk ook een beetje raar, hè, blauwe ogen. Want ja, niet alle blauwe ogen zijn fijn. Als je er een klap op krijgt, heb je ook een blauwe ogen. Dat is niet fijn natuurlijk.
1: Ja, dat is een goed punt.
0: Doordacht,
1: ja,
0: mensen.
1: Nou, helemaal, ja.
0: Ja.
1: Goed. Elton John graag.
0: Elton John graag.
2: Angelique?
3: Elton John.
0: Elton John, 3 stemmen al voor Elton John. Wil je daar verandering in brengen? Je kan gewoon gaan stemmen nu.
1: Ja, op Facebook.
0: Morgen dus helemaal alleen in je eentje show.
1: Ja, gezellig.
0: Leuk, een beetje
1: leuk.
3: En vrolijk.
1: Ja.
0: En ik ben er maandag weer. Hele fijne dag.
1: Ben je dan maandag gewoon weer vrolijk?
0: Ja, ik ben altijd vrolijk. Veel plezier bij Bernard ook. En maak er wat moois van deze dag. Dag Angelique.
1: Joehoe. Tot morgen.
0: Ja. Oh, dit is ook uit de film. Maar dan zonder uitleg, die moet je zelf even opzoeken.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: En het is bijna 10 uur. Je luistert naar Radio West. Dit is weer een nieuwe aflevering van Aan de Bak met eeuwige roem en nog veel meer. Maar nu eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
14: De Delftse burgemeester Alexander Pechtold heeft in het NPO 1-tv-programma Pauw en de Wit voor het eerst in het openbaar gereageerd op de kritiek die afgelopen weekend ontstond op hem. Na een reeks aanrandingen van vrouwen in de Delftse Hout riep Pechtold op samen te fietsen. Mijn enige doel was, let een beetje op elkaar, want het is onrustiger daar. Vandaag is de jaarlijkse heidag van de Haagse gemeenteraad. Coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren een quiz om elkaar beter te leren kennen. De verhoudingen in de Haagse gemeenteraad lijken inmiddels flink verbeterd. Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos samenwerking tussen de partijen moeilijk. En de fusiegemeente Leidschendam-Voorburg bestaat 1 januari... officieel 25 jaar. Om dat te vieren vraagt de gemeente aan inwoners en organisaties om ideeën aan te dragen. En voor de uitvoering daarvan is 60.000 euro beschikbaar. Meer regionieuws, 10:30. Nu hoor je het andere nieuws.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
17: Heijn. Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
25: Tot 12 uur aan de bak.

tot de laatste tonen toe. Alone Heart was dat. Goedemorgen. Dit is Radio West aan de bak. Mijn naam is Bernard Roest en vandaag gaan we natuurlijk weer een hele leuke uitzending van maken. Ik zei het er net al, er is weer kans dat een plaat de eeuwige roem gaat bereiken. We zijn helemaal los deze week, dus dat hoor je in deel 2. Verder gaan we in het archief natuurlijk terug naar bepaalde jaren met wat nieuwsfeitjes uit dat jaar. Je kunt de verjaardag opgeven als je iemand kent die vandaag of anders een andere dag maakt die uit, dan noteren we het alvast. Jarig is, stuur dan even een appje naar, of sorry, een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. En wordt diegene gefeliciteerd zo even voor 12. Even voor 12 hebben we natuurlijk ook de plaat voor 12. Ook daar gaan we het straks over hebben. En natuurlijk heel veel muziek. Wat denk je van de Beatles? All You Need Is Love.

89.3 FM Radio West.

0: Wat een heerlijk vrolijk nummer, hè? Bluff was dat, en mannenharten.
1: De plaats. Voor 12.
0: En inderdaad, vandaag kan je weer een keuze maken voor de plaat voor 12. Wat is de keuze van vandaag?
1: Nummer 1.

0: Ja, het is een beetje in het kader van blauwe dag of blauwe ogen. Waar hou jij van?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ja, wordt het blauwe dag van Suzanne en Freek of Blue Eyes, Elton John. Geef je stem door via WhatsApp 070 307 8080. Of breng je stem uit op onze Facebookpagina.

0: Celine Dion en Because You Love Me. Straks spelen we natuurlijk de tijdmachine en in dat archief gaan we naar 1986.
1: Je luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst.
2: Dit is Radio West.
3: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
4: De vrolijke vrijdagshow!
3: Jorinda geeft het startschot tijdens de vrolijke vrijdagshow.
5: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
3: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
6: Oh ja, joh.
3: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Nou, we zijn lekker vroeg vandaag. Het is 11:01. Voor het regionieuws zit hier Reinoud. Goedemorgen, Reinoud.
11: Ja, goedemorgen. Ik had nog aangeboden om zelf een minuut later te komen, waardoor we gemiddeld op tijd uit zouden komen. Maar dat was geen goede oplossing, zei je.
10: Ja, nou, gaan nu het nieuws maar voorlezen.
11: De fusiegemeente Leidschendam-Voorburg bestaat op 1 januari officieel een kwart eeuw. Het is dan precies 25 jaar geleden dat Voorburg en Leidschendam werden samengevoegd. Om dat te vieren vraagt de gemeente aan inwoners en organisaties om ideeën aan te dragen. En daarvoor is een potje, €60.000 zit erin, vertelt burgemeester Martijn Vroom. Er is volgens hem ook echt iets te vieren, want een goede fusiegemeente word je niet zomaar.
12: Een fusie van een gemeente neemt altijd ongeveer 25 jaar om helemaal op orde te zijn. Nou, de twee organisaties van de twee gemeentes, maar ook dat mensen eraan moeten wennen, maar ook dat er gewoon nieuwe mensen komen wonen die het verschil nooit hebben meegemaakt, hè, die gewoon van na de fusie pas er zijn komen wonen. Dus dat is heel gewoon dat dat gewoon even neemt voordat zoiets in rustig vaarwater is.
11: Burgemeester Vroom bruist zelf ook van de ideeën voor de viering van een kwart eeuw Leidschendam-Voorburg. Bleek vanmorgen in Westwoord wakker. Hij denkt bijvoorbeeld aan een groot voetbaltoernooi met clubs van overal uit de fusiegemeente die tegen elkaar gaan spelen. Maar verder laat hij het graag over aan zijn inwoners. Tot 1 december kunnen die ideeën aandragen. De Delftse burgemeester, Alexander Pechtold, heeft in het NPO 1-tv-programma Pauw en de Wit voor het eerst in het openbaar gereageerd op de kritiek die afgelopen weekend ontstond. Na een reeks aanrandingen van vrouwen in natuurgebied Delftse Hout riep Pechtold op om samen te fietsen. Hij zegt nu, mijn enige doel was, let een beetje op elkaar, want het is wat onrustiger. Vrouwen hebben hier niks mee te maken. Die zijn hier niet de oorzaak van, zei bijvoorbeeld een hardloopster in een reactie in de Delftse Hout. En Pechtold zegt nu, het is in sommige donkere gebieden sowieso niet verstandig om alleen te zijn, alleen over straat te gaan. Dan maakt man, vrouw of leeftijd niet uit. Aldus Pechtold. De Haagse Soepbus bestaat 40 jaar. Bij de bus bieden vrijwilligers een maaltijd en een luisterend oor aan mensen die vaak op straat leven. Aan de hand van 5000 soepveeltjes gaan ze nu het gesprek aan om aandacht te vragen voor dat vrijwilligerswerk en om te zien naar elkaar, want er zijn veel nieuwe medewerkers nodig. Voorzitter Juriaan Houdijk hield vanmorgen, ook al in Westwoord wakker, een warm pleidooi voor zijn Haagse Soepbus.
13: Het is belangrijk omdat mensen een plek moeten hebben waar ze altijd welkom zijn. Zeg maar. Dit zijn ook mensen die eigenlijk met de nek aangekeken worden in de stad. Niet meer welkom zijn ook in de normale winkels. En een mens moet ook ergens een plek kunnen hebben waar je op een dag even geen zorgen meer hebt. Of nou ja, die zorgen hebben ze wel, maar even dat kan vergeten en dan gewoon ook een tweede kopje koffie kan vragen en dat kan krijgen.
10: Dankjewel. En voor het weer gaan we naar Jordi Bloem.
6: Voorlopig is het nog onstandvastig. Vanmiddag krijgen we te maken met regen vanaf zee. Vanavond trekt de regen geleidelijk weg. Misschien nog een opklaring. Stevige zuidwestenwind. Vanmiddag aan zee windkracht 6. En het wordt vandaag 18 of 19 graden. Komende nacht is de wind wat minder. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Wat opklaringen. Misschien nog een bui. En dat is ook het beeld voor morgen overdag. Opklaringen. Regelmatig zon. Misschien nog een enkele bui in de regio. En met stevige west-zuidwestenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 19 graden. Zaterdag kan het iets warmer worden. 20, 21 graden. Een stevige wind dan. Vrij veel bewolking en af en toe een bui. En ook zondag is het nog wel onstandvastig. Maar volgende week, dan wordt het vrij stabiel. Rustig en droog. Met wat meer zon. Ochtendmist, frissere nachten. Maar 's middags heel aangenaam.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Blijf vooral luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: de rockliefhebbers onder ons. Het was een beetje half jaren 70, hè? Met de benen wijd gitaar spelen. Ja, dat was lange haren, weet je. Die tijd was het, hè? Mut, Catapult, maar ook deze van Status Quo, inderdaad.
1: De archiefbak.
0: We gaan naar het jaar
2: 1986.
0: Het best verkochte album in Nederland staat in 1986 op naam van Madonna. Op de LP True Blue staan 9 nummers. En er worden er 5 van op single uitgebracht. En een hit. Waaronder de titelsong, maar ook Live to Tell, Open Your Heart en La Isla Bonita. Het album staat in 1986 maar liefst 10 weken op nummer 1 in de albumlijst. In de bioscoop kijken we in 1986 naar Top Gun. Tom Cruise wordt in één klap een bekende filmster in de rol van marinepiloot in opleiding. De film heeft spectaculaire beelden van straaljagers en vliegdekschepen. Maar er is ook genoeg romantiek, waardoor zowel mannen als vrouwen naar de bioscoop gaan om de film te zien. De film wordt voor 15 miljoen gemaakt, maar brengt wereldwijd zo'n 175 miljoen op. En dan de AVRO. Die brengt op 3 januari 1986 de eerste aflevering op de buis van het spelprogramma Wedde Dat. Jos Brink presenteert deze Nederlandse versie van het in Duitsland al jarenlang populaire Wetten Das. Bekende Nederlanders gokken op de prestaties van onbekende landgenoten. Jos Brink gaat zelf ook elke week een zaalweddenschap aan. En hij wordt daarbij bijgestaan door Sandra Remer. In een interview met Han Pekel in 2007 vertelt Jos Brink dat Joop van den Ende hem vroeg voor de klus. Oh, wacht even. Ja, dat is niet de goeie. Dat is niet de goeie, nee. Dat gaan we even regelen, want ik wilde dat fragment natuurlijk even laten horen. En dat klonk dus zo.
3: Ik was overigens B-keus, hè? Ron Brandstede is als eerste gevraagd. En die keek naar die banden van Frank Elstner. En dat was helemaal gründlichen Deutsch, was dat allemaal. En geen grappen, want het heeft geen zin in Duitsland. En Ron zag er niks in. En ten einde raad heeft Joop aan mij gevraagd of ik dat wilde doen. Ik had net had ik weer ruzie met de AVRO toevallig. Maar dat was folklore, hoor. Dat had ik 2 keer per jaar. En dan wilde ik niets meer met de AVRO te maken hebben. En Joop bij Keizer, Bodega Keizer, zeiden, ja, nou, dat en dat is het format. Je mag er 7 weken over nadenken, want ik ging op vakantie. En ik wist het binnen 7 seconden dat ik ja zou zeggen. En ja, en dat was natuurlijk een internationale klapper, zeg. Coleren. Dus het B-keusje is er toch nog een aantal seizoenen volgehouden. Ja, leuk is dat, hè? Neusje krult weer.
2: 1986.

0: Through the Barricades. Spandau Ballet was dat. Bij Radio West op deze donderdagmorgen. En we starten hem weer.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Inderdaad, de Radio West tijdmachine. Het is er weer tijd voor. Je kan gaan bellen. We pakken vandaag bellen nummer... wat zullen we eens doen? Nummer 6. Ja, bellen 6 op 070-307-8080. 070-307-8080. Als je mee wilt doen aan de Radio West tijdmachine. Dus ja, ik zou zeggen, pak die telefoon. Want ja, we hebben weer prijzen weg te geven. 070-307-8080. Straks naar dit nummer van Shanice.

0: Het is 12 minuten voor 11. Dit was Janice, I Love Your Smile.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Inderdaad, de Radio West tijdmachine. Beller nummer 6, dat was vandaag, of het is vandaag, Mustafa Tunk, als ik het helemaal goed uitspreek. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Je gaat over de wasmachine.
0: En ik... Oké, en ik mag moes zeggen, toch?
2: Ja, je mag moes zeggen. Iedereen zegt dat.
0: Oké, nou, hartstikke mooi. Nou, je bent er doorheen gekomen. En ja, je weet hoe het spelletje gaat, want je luistert wel vaker naar Radio West. Natuurlijk veel van onze luisteraars. Nou, ik zal even vertellen. De Nationale Keuze Cadeauwaard kaart, dat is de hoofdprijs van vandaag. Met de waarde van deze week is dat. En als je 3 vragen goed hebt, ja, dan kun je met deze maak je kans op deze cadeaukaart. En die gaat er morgen uit bij Bas tussen 4 en 7.
2: Ja.
0: En verder, we hebben nog een dagprijsje. Dus heb je 1 of 2 vragen goed, dan even kijken. Dat is een leuke puzzel. Leiden terras met 1000 stukjes puzzels. Puzzelstukjes, moet ik zeggen.
2: Godgroeiende hekel aan
0: een puzzel. Ja, dat snap ik. Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Nou ja, misschien kunnen ze wat anders dan voor jou verzinnen.
2: Ja, die puzzel mag gewoon... mag die puzzel bij je voorzien voor iedereen van mij?
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, dat is hartstikke leuk als je dat zegt. Maar laten we eerst eens even kijken. Want je moet dan wel minimaal een vraag goed hebben. Hè? Zullen we maar eens even de tijdmachine instappen met z'n tweeën?
2: Ja.
0: Hou je vast, Moes.
2: Ja.
1: Deuren gaan dicht.
0: Ja, we zijn aangekomen. Sorry, je zat er doorheen. Wat zei je, Mus? Moes?
2: 1999.
0: Nee, dat is hem niet. Het is 1979.
2: Oh, shit.
0: Ja. Oké, nou. Let op. Daar komt vraag 1. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Gaat-ie. Sandra Remer die gaat in 1979 voor ons land naar het Eurovisie Songfestival met een liedje over een Amerikaanse staat. En hoe heet dat liedje?
2: Sandra Remer.
0: In 1979 naar het Eurovisie Songfestival met een liedje over een Amerikaanse staat. En welke staat was dat?
2: Texas.
0: Dan gaan we naar vraag 2. Jos Brink durft het in 1979 om koningin Juliana 3 zoenen te geven. Live op televisie. En wat was de gelegenheid toen hij dat deed?
2: Verjaardag
0: van koningin Juliana. En dan, vraag 3. Welke Amerikaanse illusionist die later het vrijheidsbeeld op tv liet verdwijnen... wordt in 1979 door vakbroeders uitgeroepen tot Magician of the Year? Magician. Zo. Ik kon niet uit, maar maakt niet uit. Of die hier. Welke illusionist was dat? Een Amerikaanse illusionist.
2: Die vindt ook alweer. Ja.
0: Dat is een hele bekende.
2: Voor elkaar. Ja. Oh, hoe heet die vent ook alweer? Van die. David Copperfield?
0: David Copperfield. Ik noteer hem. Nou, dan gaan we aan de machine vragen. Hoeveel vragen jij goed hebt? Wat denk je zelf?
2: Ik weet het niet.
0: Nou, let op. Let op, we vragen het.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Nou. Moes, dat valt toch mee? Hè?
2: 9 jaar voor geboren werd.
0: Nee, echt waar. Je had 2 vragen goed. 1, dat moest Colorado zijn. Je zei Texas, maar dat was Colorado. 2 was inderdaad de verjaardag van Juliana. Ze werd toen 70 jaar. En als laatste was inderdaad David Copperfield. Dus ja, dat betekent dat je in ieder geval die puzzel hebt gewonnen. En die mogen we dus van je doneren voor Sinterklaas. Begrijp je?
2: Ja. Nou. Ja, ik ben blind en ik heb nog een puzzels.
0: Ja, nee, maar dat snap ik ook wel. Ja, ik bedoel, dat is vervelend, maar goed.
2: Ik heb wel het geduld voor een boek.
0: Ja.
2: Maar een luisterboek heb ik het geduld voor, maar een puzzel heb ik nooit.
0: Nee.
2: Sorry hoor, sorry alle puzzelfans.
0: Ja, nou, ik zal het erbij zetten. Misschien hebben ze nog wel wat anders voor je. Ja. Nou, bedankt voor het meedoen.
2: Elton John zou ik altijd verkiezen boven Suzanne Freek.
0: Ja, nou, die stem had ik al genoteerd, want die had je al doorgegeven, dus helemaal goed.
2: Ik weet dat Suzanne het K-woord heeft,
0: ja.
2: Maar ik ben zo'n Suzanne Freek fan.
0: Oké. Okay. Nou, zo
2: ik
0: heeft
2: ben een hardcore Nederlandstalig fan, maar geen zin om Freek.
0: Nou, zo heeft iedereen zijn voorbeeld. Ja. He? Zo is het. Hey, hartelijk dank voor het meedoen. We gaan een plaat draaien uit 1979. Dat is Patrick Hernandez. Hier is Born to be Alive.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
10: Het is 11 uur, je luistert naar Aan de Bak Radio West. Straks doen we Eeuwige Roem. En er gaat er een waarschijnlijk Eeuwige Roem halen. Nieuw nieuws met Reinoud Roemer.
11: De werkzaamheden aan de N206 bij Katwijk lopen uit. Het kruispunt ter hoogte van de Molentuinweg gaat morgen nog niet open, zoals was gepland, maar een week later, op 25 september. De Delftse burgemeester Alexander Pechtold heeft in het tv-programma Pauw en de Wit in het openbaar gereageerd op kritiek die hij afgelopen weekend kreeg na een reeks aanrandingen van vrouwen in het recreatiegebied Delftse Hout, riep Pechtold op om samen te fietsen. En niet alleen. Pechtold zei: het is in sommige donkere gebieden sowieso niet verstandig om alleen over straat te gaan. Dan maakt man, vrouw of leeftijd niet uit. De fusiegemeente Leidschendam-Voorburg bestaat op 1 januari een kwart eeuw, 25 jaar. En om dat te vieren vraagt de gemeente aan inwoners en organisaties om ideeën aan te dragen. En voor de uitvoering daarvan is €60.000 uitgetrokken. Meer regio nieuws hoor je straks om 11:30. Nu het andere nieuws.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer, op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: Voordeeluitjes.nl. Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
19: Tot 12 uur aan de bak.

0: Het origineel is uit de jaren 70 van de Stylistics. En Simply Red deed het in de jaren 80 nog eens even dunnetjes over. If You Don't Know Me By Now was dat. En dan nu...
1: Eeuwige roem.
0: Ja, het is er weer tijd voor de eeuwige roem. En vandaag gaan we dat regelen met Connie Nolde uit Den Haag. Dag Connie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, fijn dat je weer wil helpen die lijst maar completer en completer te maken.
2: Het wordt steeds langer, hè?
0: Nou, het is soms een gevecht om wat te verzinnen. Wie er nog niet in staat, maar het lukt wel iedere keer weer. Er is natuurlijk zo ongelooflijk veel muziek gemaakt. Maar Connie, je woont in Den Haag. En je klinkt hartstikke jong. Dat zei ik van de week al toen we elkaar even aan de lijn hadden.
2: Ja.
0: Mag ik je leeftijd zeggen op de radio?
2: Ja hoor, mag.
0: Nou, niemand gelooft het, hoor.
2: Er niet voor, hoor.
0: Nee, zeker niet. Ik bedoel, 81 jaar, mensen. Dit klinkt toch gewoon als 18? Laten we even eerlijk zijn. Hè?
2: Ja, doe maar.
0: Vertel eens wat van jezelf. Ja. Wat vind je leuk om te doen?
2: Ik puzzel graag. Legpuzzels. Sudoku's. Ik zing. Ik borduur. Ik gym. Nou, vind je het genoeg?
0: Ik vind het gigantisch. Ik vind het echt gigantisch.
2: Ja.
0: Ja. En hou je ook nog van koken of niet?
2: Ja.
0: Ook nog?
2: Maar ja... Ik ben alleen, dus is het wat. Dan doe je het wat simpeler.
0: Ja, dan ga je aan tafel zitten en dan zeg je: schat, wat zullen we eens eten vanavond? En dan geef je zelf antwoord. Ja. Zoiets, ja. Nou ja, weet
2: doe
0: je moet
2: doe
0: toch.
2: Maar.
0: Ja.
2: Ik heb al gezegd: doe maar wat. Hebben ze dat in de winkel? Nee, dat hebben ze niet.
0: Ja, oké. Okay, nou, Connie, we gaan eens even kijken welke platen in de Eeuwige Roem genomineerd staan. Dus let op, daar komen ze.
3: Eeuwige Roem.

0: Nou, dat zijn ze, hè? Dat zijn ze, alle drie.
1: Ja.
0: Benny King, Stand By Me voor 3 dagen. Los Incas met El Condor Pasa. Die is er gisteren ingezet. En Barry Manilow met Mandy, die staat op 6 dagen. Ja, en nou wordt het spannend, want welke ga jij eruit gooien?
1: Ik gooi van gisteren eruit.
0: Los Incas met... Ja, en nou wordt het spannend, want welke ga jij eruit gooien?
1: Ik gooi van gisteren eruit.
0: Los Incas met...
1: Ja.
0: Ja. Ja,

0: Neil Diamond.
1: Neil Diamond?
0: De Solitary Man.
1: Dat is een prachtig nummer. Wist je trouwens dat hij gelijk start op 2 dagen?
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, want dat komt omdat hij eerder dit jaar is genomineerd door Ans Everstein uit Rijswijk. Dus we gaan hem voor je draaien. Super bedankt.
0: Ja, we hopen dat hij het redt dan. Hè?
1: Ja, dat is altijd weer afwachten natuurlijk. Maar je weet het nooit.
0: Zo
1: is het spelletje. Ja. Wat wilde ik nou nog tegen jou zeggen? Oh ja, je krijgt een kookschrift. Dus ja, daar vroeg ik net. Hou je een beetje van koken, maar daar kan je toch wat dingen bij gaan houden. Ja, toch? Leuk.
0: Ja, dat is leuk.
1: Nou, ik draai hem voor je. Hier is Neil Diamond. Bedankt voor het meedoen. En een fijne dag, Connie.
0: Fijn hoor. Ja, vanzelfde.

0: Kinderwet begint op dag 2 en genomineerd door de Connie. Nou, hartstikke leuk, toch?
1: Eeuwige roem.
0: Ja, we zijn helemaal nog niet klaar met die eeuwige roem. Want dat betekent namelijk dat iemand, een artiest en niet zomaar een artiest, de eeuwige roem heeft bereikt. Ja, en ik zal gelijk eens even laten horen welke dat is. Dat is namelijk deze. Geweldig. Ja, geweldig. En er zijn, denk ik, heel veel mensen blij mee. Ja, heel veel luisteraars zijn hier blij mee. Onder andere Monique Hauser uit Dordrecht. En die heb ik aan de telefoon. Hallo, Monique.
2: Hallo.
0: Jij was de...
2: Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Jij bent er heel blij mee, ja. Want jij was de eerste. Ik heb hier nou even niet... Nee, niet de eerste. Nee, de allereerste was Betty Prins uit Rijswijk. Die nomineerde het nummer al in 2024. Marian Koopman, die kwam erachteraan dit jaar. Toen kwam jij erachteraan. Ook dit jaar. En toen is die een paar dagen geleden... het was gisteren natuurlijk. Fred Jansen, die heeft hem ook nog genomineerd. En toen dacht ik, nou, zal het nou eindelijk een keer lukken? En ja hoor, het is gelukt. Mandy van Barry Manilow heeft de eeuwige roem bereikt. Nou, wat wil je nog meer?
2: Ja, superleuk.
0: Ja, en toen was aan jou de opdracht natuurlijk van... ja, kan ik dan weer een nieuwe plaat nomineren? En dan wordt iedere keer, we hadden het er net al over, best wel moeilijk. Want ja, de lijst wordt langer en langer. En dan krijg jij het gewoon voor elkaar om mij een artiest door te geven... die helemaal nog nergens in voorkomt. Nou, dat vind ik echt heel knap.
2: Ja,
0: vind ik echt heel knap.
2: Dat is mede namens mijn mannetje, hoor.
0: Ja?

0: dat liedje wat ik zo ga nomineren, dat is een liedje wat wij hebben gedraaid tijdens ons trouwen.
1: Ja, dat is geweldig. Wanneer zijn jullie getrouwd dan? Welk jaar was dat?
0: 24, dus nog niet zo lang.
1: Nee, ik wou zeggen. Ja, niet 1924, dat zal toch dat is iets langer geleden.
0: Nee. dan klink ik wel heel jong.
1: Ja, dat zegt al wat niks. Maar oké, dat is nog niet zo lang geleden. En toen heb je dit nummer, wat je straks gaat zeggen, dat was jullie nummer op de trouwdag, zeg maar. Dus daar heb je goede herinneringen aan dan. Ja.
0: Ja, precies.
1: Oké. En hoe ging dat dan? Werd dat gewoon gestart en gingen er allemaal mensen om jullie heen staan en werd het toen gedraaid? Of hoe moet ik dat zien?
0: Als je gaat trouwen, dat is in ieder geval hier dan zo, dan mag je 3 nummertjes aanvragen die dan gedraaid worden. Dus een nummer als je binnenkomt en een nummer tijdens het tekenen en dan een nummer als je weer weggaat.
1: Ja, en welke was dit dan? Wanneer werd die gedraaid?
0: Ik denk dat deze was toen we binnenkwamen.
1: Ja. Nou, het is een prachtig nummer, we zullen de luisteraars...
0: Dat echt een van de favorieten ook van mijn mannetje is. Dus.
1: Nou, dan vind ik het geweldig dat je hem nomineert. Hij begint gewoon op dag 1, want er is nog nooit wat gebeurd. Ga maar zeggen, over welke artiest hebben we het?
0: Dean Martin en Everybody Loves Somebody.
1: We gaan hem voor jullie draaien.
0: Hartstikke fijn.
1: Dankjewel Monique en een fijne dag, hè?
0: Jullie ook. Okay. En nou mijn duimen, hè?
1: Ja, nou mijn duimen. Kijk hoe lang die erin blijft staan. Maar het is een mooi nummer. Ja. Oké.
0: Zeker weten. Dankjewel.
1: Dag Monique. Dag.
0: Doeg.

0: Ja, Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Straks dan gaan we in de archiefbak naar 2012 en nog meer.
1: Je luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst.
2: Dit is Radio West.
0: Even in de rij met Madness, Baggy Trousers.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg. Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Het is 11:30, je luistert naar Aan de Bak, het regionieuws met Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
4: Goedemorgen. De gemeente Den Haag meldt op sociale media dat het door een storing momenteel niet mogelijk is om een afspraak te maken via de website, telefonisch of via een van de gemeentelijke locaties. De gemeente laat weten aan een oplossing te werken. Hoe lang de storing duurt is nog onbekend. Onze excuses voor het ongemak, schrijft de gemeente Den Haag op X. De werkzaamheden aan de N206 bij Katwijk lopen uit. Het kruispunt ter hoogte van de Molentuinweg gaat morgen nog niet open, zoals was gepland, maar pas een week later, op 25 september. Al sinds halverwege juni wordt er aan het Katwijkse kruispunt op de N206 gewerkt. Het installeren van de nieuwe verkeerslichten duurt volgens de opdrachtgever, de provincie Zuid-Holland, langer dan gepland was. Op het kruispunt zijn fietsstroken onder meer aangelegd. De Delftse burgemeester Alexander Pechtold heeft in het tv-programma Pauw en de Wit gisteravond voor het eerst in het openbaar gereageerd op de kritiek die afgelopen weekend ontstond. Na de aanranding van vrouwen in recreatiegebied Delftse Hout riep Pechtold vrouwen eerder op om voorlopig niet alleen, maar samen te fietsen. Pechtold nuanceerde het gisteravond wat. Hij zei: het is in sommige donkere gebieden sowieso niet verstandig om alleen over straat te gaan. Dan maakt man, vrouw of leeftijd niet uit, aldus de Delftse burgemeester. Mijn enige doel was: let een beetje op elkaar, want het is wat onrustiger, zei hij.
3: Jordi, wat zijn de weersvooruitzichten?
5: Voorlopig is het nog onstandvastig. Vanmiddag krijgen we te maken met regen vanaf zee. Vanavond trekt de regen geleidelijk weg. Misschien nog een opklaring. Stevige zuidwestenwind. Vanmiddag aan zee windkracht 6. En het wordt vandaag 18 of 19 graden. Komende nacht is de wind wat minder. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Wat opklaringen. Misschien nog een bui. En dat is ook het beeld voor morgen overdag. Opklaringen. Regelmatig zon. Misschien nog een enkele bui in de regio. En met stevige west-zuidwestenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 19 graden. Zaterdag kan het iets warmer worden. 20, 21 graden. Een stevige wind dan. Vrij veel bewolking en af en toe een bui. En ook zondag is het nog wel onstandvastig. Maar volgende week, dan wordt het vrij stabiel. Rustig en droog. Met wat meer zon. Ochtendmist, frissere nachten, maar 's middags heel aangenaam.
4: Dat is mooi. Jordi Bloem, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Ja, ja. Foreigner, I Want to Know What Love Is. In die tijd waar het de rockbands hun grootste hit scoorden met ballads zoals deze.
1: De archiefbak.
0: We gaan naar
2: 2012.
0: De economische crisis slaat keihard toe in Griekenland in 2012. De prijs van aardappelen stijgt, vooral doordat de tussenhandel veel geld opstrijkt. Veel Grieken kunnen geen aardappelen meer betalen. In februari 2012 beginnen boeren uit Thessaloniki gratis 10 ton aardappelen uit te delen aan het publiek. Het is het begin van de aardappelbeweging. Grieken kopen hun aardappelen weer rechtstreeks bij de boer zonder tussenhandel. En dan RTL 4, die won de Gouden Televisiering in 2012. De talentenjacht The Voice of Holland is volgens de kijkers het beste tv-programma van dat jaar. The Voice verslaat Wie is de Mol en Ali B op volle toeren. En zangeres Leona Filippo uit Delft wordt de winnaar van The Voice dat jaar. Een drukke editie van de Tap to Delft in 2012. Ongeveer 4500 mensen genieten op 7 en 8 september op de markt in Delft van professionele en vermakelijke showkorpsen. Het thema van 2012 was maritiem spektakel. En het weer, dat zat ook nog mee.
3: Ik vind het heel leuk.
4: Wat vindt u er zo leuk aan dan?
3: Ja, ik vind marsmuziek gewoon heel leuk. Dus leuk om te zien en hoe ze marcheren.
5: Ik sta verbaasd over het feit dat het warm weer en met zware dingen en zweten. Maar ze hebben een prestatie moeten ze leven hoor.
4: Wat is tot nu toe het beste orkest wat u voorbij heeft horen komen?
6: Nou, ik kom zelf uit Katwijk. En DVS het Katwijk blijft voor mij favoriet. Dus ja.
2: 2012.

Ja, er zijn er wel meerdere jaren vandaag. Ik heb een aardig lijstje. Ellie Groeneveld, die zegt vandaag, donderdag 17 september, wordt mijn lieve vriendin Petra Roosma 65 jaar. En ze wil haar hartelijk feliciteren en bedanken voor meer dan 60 jaar vriendschap. Nou, dat is toch geweldig. Ellie dus aan vriendin Petra, die vandaag jarig is. En dan Ingrid Mensink, die zegt goedemorgen. Mijn ouders zijn vandaag 70 jaar getrouwd. Het zijn Annie en Joop Mensink. Gefeliciteerd dus namens Ingrid, jullie dochter. En dan Maartje, die zegt goedemorgen. Vandaag is Mario Guit 63 jaar geworden. En hij krijgt de felicitaties namens zijn vrouw en schoonfamilie. Nou, dat is toch geweldig. Wat toetsetjes erachteraan. En een applaus voor alle jarigen van vandaag. Ja, het is zoals het is inderdaad. Straks de plaats voor 12 natuurlijk. En we gaan vooruitkijken met Menno naar Menno in de middag. Maar dat na deze plaat. Dit is Gilbert O'Sullivan en Underneath the Blanket Go.

0: Underneath the Blanket Go. Gilbert O'Sullivan was dat. En we zetten het vrolijke zomerse muziekje weer aan. En dat doen we eigenlijk extra vandaag, want hij is weer in de house. Menno, we zijn blij dat je terug bent.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Dankjewel. Ja.
0: Nou, Bob heeft het prima gedaan.
1: Zeker. Tuurlijk. Ja. Ja, nee, we gaan er weer tegenaan. Straks tussen 12 en 2 met de donderdageditie. Dus hebben we shownieuws. Nou, over Bob gesproken. Die meldt zich zometeen niet alleen voor het nieuws uit de regio, maar ook voor shownieuws. En dan gaan we bellen met een vaste vriend van de show. Hij was hier een tijdje geleden ook gewoon in de studio te gast samen met zijn vrouw Adriaan. Van Basje en Adriaan.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Want er komt een groot Ahoy-concert aan. En met alle liedjes van Adriaan. Dus we moeten hem zometeen even bellen. En dan gaan we natuurlijk alvast even oefenen, hè, met wat liedjes. Ja, kijken of dat er nog een beetje in zit.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Zelf een beetje meezingen, of niet?
1: Nou ja, ik waarschuw alvast. Ja. Dus wat doen we verder? We hebben het straks over de Alverse hond Siu. Die heeft namelijk een medaille gewonnen op het WK. Een echte honden-WK. En we spreken straks, ja, niet de hond zelf, maar het baasje. Lijkt me handiger voor de uitzending. En het is een bijzondere dag voor onze grote vriend Lex Schoenmaker. ADO-icoon. En hij krijgt vandaag zijn eigen standbeeld bij het stadion van ADO Den Haag. Dat wordt onthuld. Daar hebben we al vaak over gesproken hier. En we gaan hem straks even bellen natuurlijk. Is hij zenuwachtig of niet?
0: Ja, dat is wel heel leuk.
1: Nou, verder de tijdmachine. En Aniek Enthoven gaat erop uit in de regio.
0: Oké, nou super, vol programma weer. Straks met Menno in de middag. En wij gaan straks bekendmaken wat de plaat voor 12 is. Maar eerst nog een stukje Shanna Spiro. Hier is Material Lover.

0: Lover, Sienna Spiro was dat. En het is zover. Ja.
1: De plaat. Voor 12.
0: Nou, de plaat voor 12. Het was al snel duidelijk. 75% voor Elton John. Blue Eyes. Tot morgen. Blue Eyes.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: We zijn er zometeen 2 uur lang met Menno in de Middag. Het is 11:55. Dit is Radio West, het nieuws uit de regio met Bob Brinkman.
14: De werkzaamheden aan de N206 bij Katwijk lopen uit. Het kruispunt ter hoogte van de Molentuinweg gaat morgen niet open, zoals gepland was, maar volgende week vrijdag. De gemeente Den Haag kampt met een storing, waardoor het op dit moment niet mogelijk is om een afspraak te maken via de website-telefoon of op een van de gemeentelijke locaties. En een 63-jarige man uit Alphen aan de Rijn wordt sinds afgelopen maandag vermist. De politie is dringend op zoek naar hem en heeft zijn naam en foto gedeeld, nu te zien op omroepwest.nl. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 12:30, nu het overige nieuws.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
16: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
17: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
19: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.

0: De Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is donderdag en dan weet je het, hier in Menno in de middag. Tijd voor shownieuws. En ik verheug me hier echt weer op, want straks zo rond 1:15... dan is het zover, dan gaan we bellen met Adriaan. Van Basje en Adriaan, nou ja, die zien we hier en horen we vaker natuurlijk hier in Menno in de middag. Maar dit keer toch wel vanwege een bijzondere gelegenheid, want je hebt het vast wel meegekregen. Er komt een groot Ahoy-concert met alle liedjes van Basje en Adriaan. 15.000 mensen verwachten ze daar te begroeten. Twee grote concerten. En zometeen gaan we met Adriaan eens even praten over dat concert. En ik denk dat we alvast een beetje moeten oefenen met die liedjes. Kan ik me zomaar voorstellen. Wat doen we verder? We hebben het straks over een winnende hond uit Alphen aan de Rijn. Die hond deed mee aan het WK, pakte daar zilver. Zometeen spreken we het baasje en horen we hoe die hond dat podium heeft bereikt. En ja, het is een bijzondere dag voor ADO Den Haag en voor Lex Schoenmaker in het bijzonder. Want vanmiddag wordt het standbeeld van deze ADO-icoon onthuld naast het ADO-stadion. En natuurlijk bellen we straks met Lex Schoenmaker. En ja, horen we van hem of hij al een beetje zenuwachtig is. Want eind van de middag is die grote onthulling. Verder natuurlijk de tijdmachine op weg naar die hoofdprijs morgen en
1: op de kaart.
0: Ardy Kenthoven, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Menno.
0: Nou ja, je hebt al een leuke week achter de rug. Alleen gisteren al, hè, was leuk.
2: Goh, wat was dat leuk. De jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Heel erg gezellig. En uiteindelijk best wel heel lekker weer, hoor. Ja. Ik heb toch wel heel groot deel in de zon gelopen daar gistermiddag.
0: Ja, ja, ja. Het is een jaarlijks groot evenement. Grootste jaarmarkt van Nederland. Nou, we hebben het gisteren hier allemaal live kunnen horen. En ja, volgens mij heb je zin in nog wel wat meer gezelligheid deze week. Ik ga eens even die pijl zoeken. Waar heeft Bob die... Oh, die heeft hier neergelegd. Bob, nog bedankt natuurlijk voor het invallen de afgelopen dagen kunnen horen. En ja, volgens mij heb je zin in nog wel wat meer gezelligheid deze week. Ik ga eens even die pijl zoeken. Waar heeft Bob die... Oh, die heeft hier neergelegd. Bob, nog bedankt natuurlijk voor het invallen de afgelopen dagen. Eens even kijken.

0: and Belong Together. Wat blijft toch een lekker plaatje. Het is 12:15 geweest. Radio West. En we gaan het hebben over een winnende hond. Want ja, zo is het. See You, zo heet de hond. Komt uit Alfa aan de Rijn. Deed mee aan een WK voor honden. En daar hoort natuurlijk een baasje bij. En, of de eigenaar. Nou, zeggen we nog steeds een baasje of een eigenaar eigenlijk, Suzanne?
1: Ja, in de sport zeg je eigenlijk handler.
0: Oh, handler. Goedemiddag. Oh, goedemiddag. Ja, Suzanne Klaus, goedemiddag uit Alfa aan de Rijn. Want ja, ik mag jou feliciteren en je hond See You met zilver op het World Hoopers Open Championship. Vertel eens even, wat is dat precies? Wat heeft de hond moeten doen?
1: Nou, wat je doet bij Hoopers is, je moet zelf als baasje, ik zeg toch baasje, hè?
0: Ja.
1: In het midden van een cirkel gaan staan. En dan staan er toestellen om je heen en dat zijn hoeps als in boogjes. Ja, vergelijkbaar met cricket, maar dan groot.
0: Mm-hmm.
1: Boogjes en tonnen en hekjes. En daar moeten ze doorheen, omheen, achterlangs. Ze moeten dus een bepaalde volgorde van die toestellen afleggen. Maar jij staat in dat cirkeltje ergens in het midden. Daar mag je niet uit. Dus je moet het die hond aan zijn verstand peuteren door op afstand te vertellen. Ja, nog eentje rechtdoor, nog eentje rechtdoor. Ja, en dan nu naar links, ja? Ja, nee, de andere links. Ja, en daar dan omheen en dan verder vooruit. Ja, dus het kost wel even training.
0: Nou, we gaan het zo meteen nog even hebben over dat WK daar in het Sloveense Rogla, waar jullie geweest zijn. Maar ja, ik rij wel eens langs die Alverse hondenclub. Dat zit daar volgens mij daar ergens bij de Hefbrug in de buurt in Alphen. En daar zie ik jullie dan trainen. Het lijkt me ontzettend geduldig werkje. Want hoe snel kan een hond dat leren, dat hij zo'n heel parcours goed aflegt?
1: Ja, wij trainen heel veel met belonen en belonen van goed gedrag. En dat heeft ook in zich dat je het zo opzet dat het logisch is wat ze doen. Want je leert dingen door het goed te doen. En kleine foutjes mogen best, maar ja, gewoon tegen hem zeggen, nou, ga maar doen, dan gaat het niet gebeuren natuurlijk. Dus je zet het zo op dat ze er lol in hebben en dat ze het belonend vinden om te doen. En dan gaat het best heel snel. Ze kunnen best wel heel snel. Ik denk dat je hond een half jaar traint, dan kun je hem heus wel hoepers leren. Dat is geen probleem.
0: Oké, maar dan lijkt het alsof niet alleen See You, jouw hond, maar eigenlijk alle honden dit dus kunnen leren. Of heeft jouw hond dan toch wel iets meer talent daarvoor?
1: Ik heb die hond 9 ondertussen.
0: Ja.
1: En ik doe al langer hondentraining, dus ik zoek ook wel een hond uit waarvan ik denk, ja, die heeft een beetje talent.
0: Oh, en hoe zie je dat? Want kijk, bij voetbal heb je iets van die scouts en die zien dan inderdaad van, oh ja, die loopt goed of die heeft wat talent voor de goal. Hoe zie je dat bij een hond? Hoe herken jij dat?
1: Nou ja, het begint natuurlijk met het uitzoeken van een bepaald ras. Weet je, zoek jij een hond uit die gemaakt is om zijn neus achterna te gaan en om wild op te zoeken, dan heb je andere uitdagingen dan wanneer je een hond uitzoekt van een ras dat gemaakt is om met de baas samen te werken en daar zijn energie in te steken. Dus met je beagle heb je hier serieus heel veel meer werk aan dan met je, in dit geval, border collie.
0: Ah ja, dus daar ligt het ook nog aan. Ja,
1: ja, ja, ook nog.
0: Hey, hoe spannend was het daar op dat WK? Want nogmaals, je hebt zilver gewonnen. Je was er met een grote Nederlandse delegatie trouwens. Er waren nog meer Nederlandse honden. Hoe spannend was het voor je?
1: Ja, heel spannend. Ja, en zeker omdat het ook het teamrondje was. Dus dan hangt het van jou af. Maar het hangt ook van je mede-teamgenootjes af, hè? En dan heb je zo'n, dat is een combined uitslag van 2 rondjes. Dus je moet het eerste rondje lopen. Dan loop je met 4 handlers en honden. Die lopen alle 4 hun eigen rondje. En afhankelijk daarvan krijg je een plaatsing. En toen waren we 4e. Dus dan ben je naast het podium. Maar ja, er komt nog een rondje. Dus ja, als je je best doet, dan zou het. En wat ze dan doen, en dat is heel leuk voor het publiek, maar heel naar als jij degene bent die moet presteren, ze draaien dan de startvolgorde om. Dus degene die het knapste geëindigd is in het eerste rondje start als laatste bij het tweede rondje. Dus je moet dan als, 3 na laatste moet jij starten. En daarna komen nog de knappere honden. En dan moet je maar hopen dat de mensen die onder jou zaten slechter gelopen hebben. Ja, jij moet het dan nog wat presteren. En de mensen daarna moeten vooral niet heel veel beter lopen als ze het eerste rondje gedaan hebben.
0: Ja.
1: Dus je staat eigenlijk alleen maar met samengeknepen billen met oh god, of dit maar goed gaat.
0: Nou, ik hoor het nog helemaal. Je bent nog helemaal opgewonden, hoor ik, als je daarop terugblikt. Hoe werkt dat eigenlijk bij een hond? Is een hond ook zenuwachtig? Of merk je dat hij ook meer opgewonden is zo vlak voor zo'n wedstrijd?
1: Ja, ze merken ook wel, weet je, het is een andere sfeer. Je wordt ook vanaf de kant vreselijk aangemoedigd. Oh ja. Zodra er een Nederlander in het veld komt, gaat die hele supportersploeg gaat natuurlijk af met alleen maar... Yeah!
0: Hup, Holland, hup. Ja, tuurlijk. Ja, dat snap ik.
1: Dat, ja precies. Ja, we hadden ook serieus een hele yell. Dus dan gaat het een hele...
0: Hoe klinkt die?
1: Nou, er is één iemand en die roept dan snel, snel! En dan doet het hele team, doet dan Team NL!
0: Wat? Team NL?
1: Team NL.
0: Oh, Team NL. Ik verstond je niet, sorry. Ja. Ik denk, wat zeg jij nou? Oh, ja. Team NL. Ja, dat rijmt, dat klopt. Ja, maar nou goed, het heeft geholpen. Je hebt zilver gewonnen. Hoepers is trouwens nog een wat jonge hondensport. Hè? Als nu mensen kijken, die zitten nu thuis, die horen dit. En die zien die hond van ze naast ze zitten zo. En een beetje vragend aankijken. Ik wil ook, zegt die hond. Kan dat dan? Kun je er gewoon gelijk mee beginnen?
1: Ja, je moet wel een bepaalde basisgehoorzaamheid hebben. Hè? Dus je moet wel je hond, als je driem eraf haalt en hij zegt... nou doei, ik ga even zwemmen, dan wordt het niet wat. Dan moet je hem eerst vertellen, ik ben je baasje. Ik heb lekkers, ik heb speel, je kunt met mij leuke dingen beleven. Dus vaak is een bepaalde basisgehoorzaamheid is wel handig. Ja. Maar verder is het een sport die eigenlijk door elke hond beoefend kan worden. En nou ja, Sioux is 9. Ja. En zelfs met 9 kun je nog een zilveren medaille verdienen.
0: Nou, dus, kijk, voor alle hondenbaasjes die dit horen en die denken... hey, dit wil ik ook, ga gewoon naar... waar kan het eigenlijk? Het kan bij jullie in Alphen natuurlijk, bij de hondenclub. Maar heb je meerdere plekken?
1: Alphen hondenclub. Ja, er zijn meerdere plekken. Kijk op internet naar hoeperswedstrijden. Er zijn diverse bonden die het aanbieden. Het is echt wel overal vertegenwoordigd. Juist ook omdat het zo laagdrempelig is.
0: Ja, nou mooi, goed. Goeie tip voor alle hondenbaasjes die dat willen doen. Ik neem aan dat het groots gevierd is, hè, die zilveren medaille op dat WK. Hè. Je hebt een extra kluifje gekregen, denk ik.
1: Extra bot, ja hoor.
0: Ja?
1: Hamburger.
0: En baasje?
1: Ja, baasje was vooral zelf heel blij. Ja,
0: precies. Heel goed. Ja, zo is het. Hey, nou, leuk om dit te horen. Deze, wat ik al zei, relatief jonge hondensport. Hoepers dus. En leuk om jou te spreken hierover. En nogmaals gefeliciteerd, Suzanne.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, doeg. Suzanne Klaus was dat. En over haar hond Sioux dus. Zilver op het WK. De Culture Club en Karma Chameleon.

0: De Culture Club en Karma Chameleon. Zometeen in het volgende half uur hebben we natuurlijk de tijdmachine. Op weg naar die mooie hoofdprijs morgen. Daar gaan we geld weggeven, hè, als hoofdprijs. Ik zal je zometeen meer daarover vertellen. En Aniek Enthoven meldt zich dan voor het eerst. Nou, voor de tweede keer, maar voor de eerste keer op locatie. Ze is namelijk richting Sassenheim voor op de kaart. En daar is de feestweek.
1: Elke zondagmiddag op Radio West, als de dag van toen, met Bernard ter Horst.
2: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
1: Als de dag van toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
16: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
17: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
18: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
17: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
18: Al 100 jaar.
17: Van der Geest.
18: Dat is verhuizen en meer.
0: Het is 2:30, Radio West. En hij is er zometeen met shownieuws.
19: Ja, zeker.
0: Echte werk.
19: Heb je al aangekondigd die we gaan bellen eigenlijk?
0: Tuurlijk. Heb je het al gezegd? Ja, en ik heb al gezegd dat we liedjes gaan zingen. Want ja, we moeten natuurlijk oefenen voor dat grote Ahoy-concert. Zometeen dus Adriaan van Bassie in de uitzending. Altijd leuk. Maar nu met serieuze zaken, Bob, want dat is er ook. Nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag, Menno. Een 63-jarige man uit Alphen aan den Rijn wordt sinds afgelopen maandag vermist. En de politie is dringend op zoek naar hem en heeft daarom naam en foto gedeeld. Nu te zien op omroepwest.nl en in de app. Het gaat om Jan-Willem Gondlach. Hij heeft grijs haar en droeg, toen hij voor het laatst werd gezien, een donkerblauwe of zwarte jas van een gladde stof en een gebleekte spijkerbroek. Wie de man denkt te zien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Goed nieuws voor scheepswerf Bola Maritiem in Poeldijk. Dat hadden ze nodig, want in het voorjaar van 2024 ging het volledig mis bij de botenopslag. Een enorme brand verwoestte toen het bedrijfspand en veel boten gingen verloren. Ruim 2,5 jaar later is het bedrijf weer op volle kracht en is er een opsteker, een nominatie.
3: We zijn genomineerd voor Boot van het Jaar. Wat zeg maar in de jachtbouwbranche een prominente prijs is. En dat voor ons een enorme opsteker is na zo'n behoorlijk lastige periode. Is dat voor ons als team een erg belangrijke prijs.
7: Zegt Jeroen Langelaan van de Scheepswerf tegen de WOS, lokale omroep buiten het Westland. En nog iets minder dan de maand en dan is het feest in Leiden, Menno.
20: Jazeker.
7: 3 oktober.
20: Ja, gezellig.
7: We zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Vanaf vandaag kunnen Leidenaren zich ook inschrijven voor het traditionele haring en het witte brood. En voor de grote hutspotmaaltijd. En dat worden heel veel haringen.
21: Ja, gigantische hoeveelheden. Ik loop nu al een tijdje mee in de commissie voor haring en witte brood. Maar ik heb me daar echt... Elk jaar weer is dat eigenlijk verbijsterend. Ik geloof dat er iets van 25.000 of 30.000 haringen worden uitgedeeld aan de Leidse bevolking. En dat is natuurlijk een enorme logistieke opdracht. En dat krijgen we toch maar met z'n allen voor elkaar.
7: Haringmeester Onno Blom hoorde je bij de lokale omroep Centraal Plus.
20: Ja, en het valt natuurlijk op zaterdag. Dus ik neem aan dat het extra feest wordt. Hè?
7: Nou, dat
20: het
7: denk
20: al
7: ik
20: veel
7: dan
20: eerder
7: ook.
20: Begint en langer duurt. Natuurlijk, het wordt een heel lang weekend daar in Leiden.
22: Gezellig. Boom, ja. Boom, boom, het is weer mooi, Jordi Bloem. Hey, Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
20: Jordi, goedemiddag.
23: Hey, Menno.
20: Goedemiddag. Hey, nou, het weekend voor de deur. We zijn heel benieuwd. En vandaag. Het is nog droog, maar...
23: Ja, er is al, Huub die had al een enkel buitje had hij al eerder vanochtend in Den Haag, zei hij. Dus had hij mij gemaild. Boskoop nog wel droog inderdaad. Een beetje wisselend, maar er komen wel wat meer buien aan vanaf zee. Dus ja, het gaat echt wel veranderen. En ik zie op IJmuiden al windkracht 7. In onze regio is dat nog af en toe windkracht 6 aan de kust. Dus het waait al wel wat meer. Het lijkt wel een beetje op de herfst. 18 graden is de maximumtemperatuur. Het is op sommige plekken, waaronder nu ook in Leiden, nog maar 16 graden. Dus het is wat schamel, die 18. Maar het past wel een beetje in deze tijd van het jaar. Het is wel de seizoensnormaal. Maar ja, de rest van de dag dus wel bewolkt, periode met regen. Misschien ook een paar stevige buien vanmiddag. Hele kleine kans dat er ook net een onweersklap uitgeperst wordt. Maar ik denk dat het vooral in het noorden van het land is, het noordwesten. Nou, bij ons gaat de wind later ook wat afnemen. En dan krijgen we ook wat opklaring in de loop van de avond de komende nacht. Ja, daar hebben we natuurlijk weinig aan als we gaan slapen. Maar morgen hebben we dan ook beter weer, hoor, Menno. Want die opklaringen houden we. Zon, stapelwolk, het is niet meer zo grijs. Met een beetje geluk houden we het ook op de meeste plaatsen droog. Dus dat is ook al fijn. Zeker ook morgen overdag. Wel gaat die wind later opnieuw toenemen. Kan opnieuw windkracht 6 worden aan de kust uit het zuidwesten. En dan wordt het morgen ongeveer 19 graden. En in het weekend kan de temperatuur nog iets hoger worden. Vooral zaterdag, denk ik, ongeveer 21 graden. Dus best lekker. Wel is er weer meer bewolking. Een iets grotere kans op een bui. Maar het zal geen verregende dag worden. Pas 's avonds laat lijkt er een regenstoring te passeren. Met ook weer wat meer wind. En dan hebben we zondagochtend misschien nog regen. Daarna klaart het ook weer op. Westenwind en 20 graden. En zo hobbelen we een beetje door de komende paar dagen heen. Maar ik heb goed nieuws voor de dagen daarna. En dat natuurlijk over een uur.
20: Jazeker, tot dan. Dag,
7: tot straks. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Kijk jij Beste Zangers, dat programma?
7: Jazeker, kijk
20: naar
7: Beste Zangers.
20: Nou, in de eerste aflevering stond Clouseau natuurlijk centraal, hè, want die doen mee. En er komen altijd mooie liedjes uit. Hè. Uiteindelijk komt er altijd wel één hit uit zo'n seizoen.
7: Ja.
20: En ik denk zomaar dat het die van Yves Berendsen gaat worden.
7: Ach,
20: met het liedje van Clouseau,
7: dat
20: Verlangen.
7: Ja, mooi, ook heel mooi. Ja.
20: Ja, het is nooit een hit geweest van Clouseau.
7: Nee, ik ken het ook helemaal
20: niet. Maar misschien
7: niet.
20: Wel.

0: Mooi. Ja, van Clouseau was dit al een geweldig nummer. Meer een ballad. Maar dit is toch ook een geweldige versie van Yves Berendsen.
1: Op de kaart.
0: We gaan naar Aniek Enthoven. Hallo Aniek.
2: Hey, die Menno.
0: Nou, want ik gooide niet voor niks het pijltje een beetje richting Sassheim. Want ja, daar is de feestweek. Nou duurt het een hele week en dan ben ik heel benieuwd. Ja, elke dag is er wel iets te doen. Maar ja, deze donderdag. Het klinkt nog een beetje stil om je heen.
2: Ja, ik ben bij de grote tent. Waar het wel allemaal gebeurt, maar het meeste zo vanaf einde middag. Stukje verderop is de kermis. Die is volgens mij wel open, dus daar ga ik zo even kijken. Maar ik dacht, ik moet me eerst eens even laten informeren wat er allemaal aan de hand is tijdens die feestweek. Nou, dat kwam fantastisch uit. Er lopen hier allemaal mensen met oranje shirtjes. En de feestweek wordt georganiseerd door de Oranje Vereniging van Sassheim. Dus ik dacht, dat zit goed. En ik liep Denise de Jong tegen het lijf, voorzitter van de Oranje Vereniging. En je hebt net het hele programma wat al geweest is uit de doeken gedaan. En toen zei ik, ja, daar hebben we allemaal geen tijd voor. Het moet kort. Maar wat is er vandaag allemaal aan de hand in Sassheim?
3: Ja, vandaag gaan we bij de feesttent van de Oranje Vereniging, die in samenwerking is met Ares Musica en de Bessets, dus dat is Stichting Feestweek, gaan we vanmiddag voor de kleintjes een kinderdisco organiseren. We hebben een cornhole toernooi.
2: Ja, cornhole toernooi, dat zegt mij helemaal niets. Wat is dat?
3: Een cornhole toernooi is een toernooi wat individueel gespeeld wordt. Het kan ook in koppels. En dus een schuine plank met een gat erin. Met een afstand van 4 meter wordt er gegooid met een pittenzak. En die moet echt in het gat. En het is vreselijk moeilijk.
2: En dat gaat vanavond gebeuren. En dat is hier in de tent, hè? Kom, we lopen even naar binnen, want we staan nu buiten. Er is hier een gigantische tent. Allemaal mensen met bezems. Die zijn de rotzooi van gisteravond op aan het ruimen. Oh ja, slingertjes. Gezellig. Ja, dit ziet er heel leuk uit. Gekleurde lampjes. En een heleboel vegers. Dus alles weer schoon voor vanavond. Cornhole toernooi, zei je.
3: Ja.
2: Uitverkocht.
3: Uitverkocht, in één keer. Ja, het is voor het eerst dat wij deze activiteit organiseren. En er is razend veel animo voor. En mensen willen gewoon heel graag meedoen. En ik nodig ook iedereen uit om even te komen kijken.
2: Ja, want meedoen kan niet meer, maar kijken nog wel. En dan als je denkt, nou, ik heb niks met cornhole. Wat is er dan nog te doen vanavond?
3: We hebben vanavond ook het Moonlight tonknuppelen.
2: Dat tonknuppelen?
3: Tonknuppelen. Ja, tonknuppelen is de houten tonnen die aan een ketting hangen. En met pins, waar vroeger ook mee gebold werd. Dus echt die grote stevige pins. Wordt er gegooid tegen de ton. Valt er een ring af. Heb je prijs, haal je de bodem eruit. Heb je een prijs, haal je de hele ton naar beneden. Heb je nog een grotere prijs.
0: Oh.
2: En hangen die tonnen al ergens? Staan die al ergens?
3: Nee. Nee, de tonnen hangen nog niet. We zijn nog in de voorbereiding voor vandaag voor het programma. Maar bij de scouting, dus het stukje voor de feesttent, daar hebben we vanavond het Moonlight tonknuppelen.
2: Moonlight tonknuppelen.
0: Het klinkt nog een soort romantisch ook. Moonlight tonknuppelen.
2: Hè?
0: Ja, zeker.
2: Ja, gezellig. Met je partner even tonknuppelen.
3: Zeker. En als we dan nog niet genoeg hebben, dan gaan we gewoon nog door met de Hollandse avond vanavond.
0: Heerlijk.
3: Nou. Kaarten zijn nog steeds te koop bij de kassa. En we hebben echt enorme leuke optredens. En het wordt één grote.
2: Noem eens een naam. Wie komen er?
3: We hebben
2: echt heel moeilijk nu.
3: Echt verschillende artiesten, echt heel divers. Ik kan even geen namen noemen.
0: Dat komt nog wel.
3: Maar er zijn nog kaarten te koop. Het is gewoon binnen in de feesttent. We hebben heerlijk
2: dat is fijn, hè?
3: Buiten.
2: Ja, binnen is wel fijn, want het weer is spannend.
3: Ja, maar we laten ons niet beïnvloeden door het weer. Nogmaals, de tent is gewoon helemaal overdekt. Als het echt heel mooi weer en warm is, halen we de wanden eruit en gaan we lekker door.
0: Kijk.
3: Met buiten. Dus we integreren binnen en buiten samen.
0: Nou, zo zie je maar.
2: Heel gezellig.
0: Heel flexibel.
2: Ik denk dat er voor ieder wat wils is vanavond hier in deze tent. En dan ga ik zo nog even op de kermis kijken.
0: Ja, en wat leuk, hè? Dat heb je gisteren natuurlijk ook wel gemerkt in Alphen aan de Rijn. Wat ook een mooie traditie is, de jaarmarkt. Dat er overal in die dorpen ook weer allemaal tradities zijn. Zoals bijvoorbeeld dat tonknuppelen. Hè? Dat is toch leuk, die oud-Hollandse spelen die gewoon ook nog populair zijn. Ook onder jongeren. Leuk om te horen.
2: De tonknuppelen is voor mij iets geheel nieuws. Ik ben heel benieuwd. Ik
0: heb
2: wel beelden bij.
0: Ja, ik ook.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Tot straks, Aniek, in het volgende
2: Tot
0: uur.
2: Straks.
0: Dan meldt Aniek zich weer daar vanuit Sassheim, waar het dus feest is. Maar nu tijd voor de tijdmachine. Ik heb hier echt een leuk spel. Hoef je maar één vraag goed te hebben van de drie in de tijdmachine. Ik heb zometeen een jaartal voor je, drie vragen erbij. Want, wat geef ik weg? Het Keizerspel. Dat is één van de populairste spelletjes van dit moment. Is ook best wel een kostbaar spel. Kun je met de hele familie spelen. Een bordspel, dus gewoon even bellen. Naar 070-390-5454. Op weg naar de hoofdprijs. Morgen geven we gewoon 100 euro weg. Een cadeaukaart morgen. Moet je er wel drie goed hebben. Dus 070-390-5454 voor de tijdmachine.

0: Live en ABC.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Blijswijk, naar Ria van Reken. Hallo Ria.
2: Hallo.
0: Hallo Ria, hoor je me goed?
2: Ja, nu beter.
0: Oh, gelukkig.
2: We hebben
0: altijd even, want ja, als er een luisteraar belt, dan hebben we natuurlijk tijdens de plaat even contact natuurlijk. Hè, want ik moet hier de telefoon opnemen, maar je hoorde me niet.
2: Nee, ik hoorde echt helemaal niet. Maar ik hoor je nu wel.
0: Nou, gelukkig. Dan kunnen we de tijdmachine zo gaan starten, Ria. Want dan wil je graag aan meedoen, toch? Hoe is het in Blijswijk vandaag?
2: Zeg het nog eens.
0: Hoe is het in Blijswijk vandaag?
2: Ja, het dreigt om te gaan regenen.
0: Ja, nou goed.
2: Maar dat is ook niet zo erg.
0: Nee, je hebt Jordi net gehoord. Zo is het. En het wordt best aardig weer. Hij voor volgende week heeft hij goed nieuws als je van de zon houdt.
2: Ja, zeker.
0: Hé, Ria, wat ben je vandaag aan het doen?
2: Nou, eigenlijk omdat het niet zo mooi weer is, maak ik mijn huis een beetje schoon, de badkamer enzovoorts.
0: Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk, Ria. Vind je dat een vervelend werkje? Of zeg je van nou, vind ik eigenlijk wel lekker altijd, een beetje ontspannen?
2: Nou, ik vind het prima als het zo groot weer is om dan gewoon je huis schoon te maken. Want als het dan mooi weer is, dan kan je lekker wat anders doen.
0: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Dus de goede dag ervoor, Ria. Hey, ik heb hier een mooi spel klaarstaan. Het Kezenspel. Dat is echt zo'n familiespel wat je met heel veel mensen kunt spelen. Met vrienden en familie. Wie zou jij uitnodigen als je dat spel wint?
2: Nou, ik denk dat ik het spel aan mijn kleinkinderen geef.
0: Oh, ja, leuk. Ja. Dan ga je eerlijk verloten onder je kleinkinderen.
2: Die zijn erg voor spelletjes en ze zijn 16 en 13, dus dat is een mooie leeftijd voor dat soort spel.
0: Zeker. Ja, dat is echt een leuk spel, het Kezenspel. Daar ga je ze echt blij mee maken. Nou, dan moet je 1 of 2 vragen goed hebben. Maar als je de 3 goed hebt, maak je ook nog kans op de finale morgen en een mooie cadeaukaart van €100. Let op. Ik heb 3 vragen voor je, Ria. Ga er goed voor zitten daar in Blijswijk. Ze komen allemaal uit 2017. Welke Haagse zangeres doet in 2017 een stapje terug als coach in de talentenjacht The Voice of Holland omdat ze zwanger is? Haagse zangeres.
2: Ja, is dat Anouk?
0: Nou, en welke wielrenner, vraag 2, wint in 2017 als eerste Nederlandse man de Giro d'Italia? Welke Nederlandse wielrenner?
2: Zijn naam...
0: Hij heeft zo'n Franse achternaam.
2: Van der Poel?
0: Van der Poel. Ik hoor op de achtergrond iemand voorzeggen, of niet?
2: Ja, mijn man die steunt me.
0: Oh, heel goed. Nou, ik hoop dat hij het dan goed heeft. Want is Van der Poel het antwoord?
2: Ja, Van der Poel, ja. Okay.
0: Nou, en dan Niall Horan heeft in 2017 een grote hit met Slow Hands. Hij komt oorspronkelijk uit een Britse boyband met onder meer Harry Styles daarin. Hoe heet deze beroemde Britse boyband?
2: Even kijken, met al die jongens die ermee gestopt zijn.
3: Take That.
0: Nou, we gaan eens even kijken of het goed is. Ik ga de jury inschakelen, let op. Ik ben benieuwd.
4: Je hebt 1 vraag goed.
0: Oei. Ja, je hebt 1 vraag goed. Nee, je hebt 1 vraag goed.
2: 1 vraag.
0: Ja. Nou ja, het is genoeg voor het spel. Ja, dat is het goede nieuws.
2: Want
0: Anouk had je natuurlijk goed. Maar ja, de wielrenner die we zochten is Tom Dumoulin.
2: Oh ja, ik ben niet zo wielrennerig.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. En One Direction is de groep die we zochten. Dus ja, nou ja, goed. Ria, ik maak je blij met, of althans je kleinkinderen met het spel Kezen. En ik wens je een hele mooie dag.
2: Ja, nou jij een goede uitzending en bedankt voor dat ik mee mocht doen.
0: Dankjewel, Ria. Doeg.
2: Oké, dag Menno.

0: Uit 2017 dus. Niall Horan en Slow Hands. Zometeen 2 uur Menno in de middag met shownieuws. Met daarin Adriaan van Bassie. We hebben Aniek Enthoven vanuit Sassenheim. En we bellen met Lex Schoenmaker.
1: Hey Menno, ja. Draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, wat dacht je van deze? Ja toch, gezellig. Wolter Kroes. En haal alles uit het leven.
2: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen. Wat nog door de beugel.

0: aan het leven.
1: Dit is Menno in de Middag.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met shownieuws. Met Adriaan van Bassie. En we bellen met ADO-icoon Lex Schoenmaker. Het is precies 1 uur. Dit is Radio West, het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Bob Brinkman.
14: Goedemiddag. Een 63-jarige man uit Alphen aan den Rijn is al 4 dagen vermist. En de politie is dringend op zoek naar hem. En heeft daarom zijn naam en foto gedeeld. De komst van het asielzoekerscentrum in de Harnaspolder in Den Hoorn heeft volgens de politie niet geleid tot meer criminaliteit in de omgeving. Wel blijft de politie de situatie rond het AZC komende periode in de gaten houden. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld. De ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor ADO, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Meer regionieuws hoor je om 2:30, nu het overige nieuws.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 200.000. 25.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
18: Albert Heijn. Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
19: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.

ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: mij.
1: Mooie Raccoon en Oceaan. En daarvoor Narada, Michael Walden, Patty Austin. En Gimme, Gimme, Gimme aan het begin van de tweede uur. Menno in de middag met straks hier ADO-icoon Lex Schoenmaker. We spreken in shownieuws zometeen met Bob Brinkman, die zich hier straks meldt. Met Adriaan van Basje, want ja, er komt een groot Ahoy-concert aan met alle liedjes van Basje en Adriaan. En we zijn met Aniek bij de feestweek in Sassenheim, waar we net hebben geleerd wat tonknuppelen is. Allerlei traditionele spelen daar. En ja, het is ook gewoon feest, hè?
2: Het is hier heel gezellig. Ik moet wel zeggen...
1: In Sassenheim, waar we net hebben geleerd wat tonknuppelen is. Allerlei traditionele spelen daar. En ja, het is ook gewoon feest, hè?
2: Het is hier heel gezellig. Ik moet wel zeggen, nog een beetje rustig op de kern.

0: Hij is met een vriendje, hoor ik net. Ja, ze zijn er toevallig net ingegaan. Het is inderdaad een of andere heel groot rot ding wat zo gaat draaien. Ze gaan daar met z'n tweeën in. Wij gaan kijken.
1: Project.
0: Ja, project nog iets heet het. Het is touwtje trekken, nog een stukje verderop. Ik zie mensen bij de frietkraam. Achter ons is eendjes vissen. En hoe oud is dit kleinkind in de car?
1: Net twee.
0: Wat wil die?
1: Die wil niks, die wil alleen maar kijken.
0: Die wil het, dat is lekker goedkoop.
1: Ja.
0: Want de kermis is altijd peperduur.
1: Nou, verschrikkelijk. Ja, nou dit viel me nog mee, 4 euro. Maar ja, je hebt attracties die al 8 kosten.
0: Ja. Oh, dit ronddraaiding, dit hele grote ding waarmee die omhoog...
1: Valt me mee.
0: Ja, dat valt zeker mee. Wat hebben jullie al gedaan hier in dit rondje?
1: Niks, want hij is om 1 uur open gegaan.
0: Ja, dat is waar. Net open. Ja, ja.
1: Nee, verder nog niks gedaan.
0: Nou, en eten hoef ik natuurlijk ook niet meer te vragen. Want hij komt straks uit dat ronddraaiding en dan wil hij niks.
1: Dan hoeft hij even niks meer.
0: Hoe? Oh, daar gaan ze. Ja, hij gaat inderdaad een beetje schommelen draaien nu. Ze zitten er met z'n tweeën in, hè? Grappig.
1: Ja, ik zeg wel, het is niet rendabel met twee personen, maar ja.
0: Die man is blij dat hij kan draaien, denk ik.
1: Denk het wel.
0: Feestweek, Sassai.
2: Ja, leuk.
0: Hoe is dat? Leuk?
1: Gezellig. Ja, het is altijd gezellig. Elke dag is er wel wat te doen. Voor jong en oud, nee, is echt heel leuk. Ja.
0: Vanavond nog richting de Hollandse avond. Ik kom net uit de feesttent gerold daar.
1: Nou, meestal gaan wij op zaterdagavond wel, als er een leuke coverband is. De All Stars is er zaterdagavond. Ja, dat is echt de happening. Dat is heel leuk.
2: Nou. Ja,
0: tobbetje ringen of zoiets.
1: Tobbetje steken. En spijkerbroek hangen, klaverjas, van alles is er.
0: Oh, heerlijk. Een hele week lol.
2: Ja, spijkerbroek hangen, tonknuppelen. We leren een hoop Aniek deze middag. Ja. Maar het is echt feest in Sassheim. Jij blijft daar nog even kijken wie je straks nog tegenkomt over een half uurtje daar op de kermis of in die grote feesttent. Tot zo, hè.
0: Tot zo.
2: Aniek Endhoven dus, in Sassheim. Zo hebben we al heel wat feestweken gehad. En gisteren de jaarmarkt in Alphen. En dat blijven we doen, hoor, zolang ze in de regio zijn. Zometeen shownieuws met Bob Brinkman en Adriaan. En dit is Pilot. Oh.

0: Leuk. Ik verheug me er weer op, Bob.
1: Ik ook.
0: Ja.
2: Al 30 jaar geen nieuwe serie meer op tv, maar daar zitten de fans absoluut niet mee. De liedteksten staan sinds onze jeugd aan de binnenkant van de hersenpannen geschreven. Daarom dat Rotterdam binnenkort iets bijzonders gaat beleven. Je gaat meezingen met al je
3: vrienden.

0: het is Adriaan vandaag.
1: Aad van Toor.
0: Goedemiddag, Aad.
2: Ja, goedemiddag, goedemiddag. Zo,
0: vanuit Spanje neem ik aan. Oh, vanuit Spanje? Nee.
2: Ik zit hier in de regen.
0: Oh, echt? Ach, wat doe je hier?
2: Maar ik heb net tickets besteld, maar zaterdag in Spanje eraan.
0: Oh ja, nou goed. En volgens mij is het ook niet heel lekker weer momenteel in Spanje, dus ik denk dat je hier nog beter zit momenteel.
2: Nee, dat is in het noorden van Spanje en wij wonen in het zuiden.
0: Oh, gelukkig. Nou, oké.
2: Dus nee, het is elke dag 7, 28 graden, zachtblauwe lucht, een beetje wind. Ja. Koud biertje erbij, heerlijk uithouden.
0: In Spanje schijnt altijd de zon, en dat klopt. Adriaan, ja. We bellen je niet voor niks, hè Bob, want vertel.
1: Nee, ik ben afgelopen week iets bijzonders geleerd. Namelijk dat 23 april 2027 een dag wordt voor fans van Bassie en Adriaan om nooit meer te vergeten. Dan is er namelijk een amazing concert in Ahoy.
0: In Ahoy.
1: Alle liedjes van Bassie en Adriaan. Adriaan, vertel, waar komt dit ineens vandaan?
2: Dat idee is niet van ons gekomen. Ik heb er nooit aan gedacht om zoiets te beginnen. Maar een fanatieke fans en een organisatiebureau die daar ervaring mee heeft, die kwam met het plan. En hebben gezegd, nou, gaan we beginnen? Ja, en ze waren zo ontzettend enthousiast, dat wij konden geen nee meer zeggen.
0: Nee, dat snap ik.
2: En het blijkt geen verkeerd idee te zijn, want het loopt storm. Ja. En het had als nadeel dat gisteren ging de server eruit. Op de dag dat de reserveringen gemaakt konden worden.
0: Ja.
2: En het resultaat is een hoop teleurgestelde fans.
0: Ja.
2: Maar die zijn vandaag weer allemaal bediend. En het loopt als een tiger.
0: Ja, want hoeveel concerten worden het dan in Ahoy?
2: Nee, we pennen er één.
0: Oh.
2: Maar ja, je weet het nooit.
0: Nee, want ja, als er de eerste uitverkocht is, dan komt er toch wel een tweede, neem ik aan.
2: Nou, dan moeten we eerst weten of die uitverkocht
0: ja,
2: is.
0: Ja, daar heb je gelijk
2: dus wel.
0: Ja,
2: kijk, gisteren gingen er in no time uit de 10.000 weg.
0: Nou ja, maar dan is Ahoy al vol.
2: Nee, dan gaan bij elkaar in de opstelling die zoals die nu is, gaan de 15.000
0: Oh, 15.000, oh ja, oké. Okay. Wow. Hé, hey, maar wat wordt het trouwens, Adriaan? Want het wordt meezingen. Zijn jullie er? Ik hoorde, er komen iconische figuren voorbij. Wat kunnen we verwachten tijdens dat concert?
2: Nou, dat weet ik zelf ook niet. Oh. Ik laat me ook verrassen.
0: Oh.
2: Want wij hebben met dat hebben we niks te maken.
0: Ja.
2: En indien het mogelijk is dat de gezondheid het toelaat, dan zijn we er alle twee.
0: Dat is fijn, ja.
2: Maar kijk, Bassie is vandaag 91 jaar, hè?
0: Ja, gefeliciteerd natuurlijk. Ja, ja, ja.
2: Dank je.
0: Ja.
2: En ik ben 84 volgende maand. Dus ja, je weet nooit wat je kunt organiseren met onze leeftijd.
0: Ja, dat is waar. Hé, hey, maar goed.
2: We gaan dus niet zeggen van jongens, wij zijn, we gaan dit. We gaan helemaal niks doen.
0: Nee, maar wie gaan die liedjes allemaal zingen? Want jullie hebben zo ongelooflijk veel liedjes gemaakt. Wie gaan die liedjes allemaal zingen daar in Ahoy?
2: Dat weten we ook niet.
0: Oh, ja.
2: Maar ik heb wel een lijst gezien met zangers die benaamd worden. En ja, dat is het neusje van de zoon.
0: Oh ja? Noem maar eens één.
2: Ja. Nee.
0: Oh. Maar goed.
2: Hey, nee, ik zal nooit iets zeggen wat ik niet waar gemaakt.
0: Nee, dat is waar.
2: Het is pas waar als ik de contact gedeeld heb. Maar ik weet wel, de intentie van de voorstelling is zo dat vroeger ging je naar Bastiaan. Met hoge verwachtingen. En je kwam zeer voldaan terug. En er is met deze nog veel
0: Oh, wat leuk. Nou, daar verheugen we ons nu al op. En er komt een geweldige liveband, hè, die al die nummers van jullie gaat spelen.
2: Ja, en het was gezongen. Niet door acrobaat en de clown, maar door echte zangers. Nou, wat wil je?
0: Ja. Nou ja, van jullie klonk het ook niet. Weet je wat misschien leuk is, Bob? Want we moeten een beetje oefenen natuurlijk, al die liedjes. Hè? En ik weet heel veel mensen die nu luisteren, die gaan natuurlijk naar dat concert. Zullen we eens even wat oefenen of het er een beetje in zit?
1: Dat is
0: een
1: amazing concert. Dat is wel handig.
0: Zullen we eens even bijvoorbeeld deze?
3: Spanje in Spanje.
0: Allemaal, even kijken of het erin zit.
3: Spanje
0: schijnt altijd
3: de zon.
0: Ja, nou ja, die...
3: Spanje in Spanje.
0: Nou, die zit er wel goed in. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door Mart Hoogkamer in die hit. Even kijken, deze misschien, dat was op de Caribe, dit nummer. Kijk hem.
3: Caribisch carnaval.
0: Oh ja.
3: La la, Caribisch carnaval.
1: Aad, zit het bij jou nog in?
2: Pardon, Pinky Pinky Bom. Ah, als ik weer denk aan de opname. Geweldig.
0: Ja, dat zag ik. Dat, als je op YouTube kijkt, je staat op een zonnig strand met allemaal gezellige mensen die deze liedjes spelen.
2: Ja, alleen, het vervelende was wel, als de muziek ingestart werd, kwam er een klein wolkje met de zon, kon het weer overdoen.
0: Oh. Ik denk dat... Oké, ja. Ja, dat snap ik.
2: Drie uur over gedaan om het zonnig eentje in de zon te nemen.
1: 3 uur over gedaan.
0: Ben je op de Cariben? Ja. 3 uur, omdat de wolken worden. Ik heb er nog eentje. Even kijken of we deze nog kennen. Deze is heel lang geleden.

0: Circus.
1: Ken je deze nog, Adriaan?
2: Ja, zeker, zeker. En die heb ik geschreven toen ik in Grijze Ei woonde.
1: Ja.
2: En dat was samen met het liedje Rustig, Rustig. Dus
1: oh ja, ja, ja, nou, ja, nou over Rustig, Rustig, daar is deze.
3: Je moet je zenuwen bedwingen, probeer dit liedje na te zingen. Rustig, rustig, rustig, ik ben rustig, kalm.
1: Dit is laatst nog gezongen door een paar artiesten, hè? En Bas Nijhuis.
2: Ja.
1: Leuk. Ja, nou deze kennen we
2: toch
1: ook wel.
2: Ik heb tegen Bas Nijhuis gezegd, ik heb hem zien fluiten en dat doet hij heel goed. Ja? Ik moet mooi zingen, kan beter.
1: Nou, zullen we nog eentje doen dan? Even kijken of deze.
3: De Spaanse taal.
1: Deze komt er ook wel in, nou, hoor je deze? Ja.

0: Ach.
1: Maar hoeveel liedjes hebben jullie gemaakt, Adriaan?
2: Ik denk dat ik tegen de 300 zit. In het begin heb ik natuurlijk ook liedjes gemaakt voor andere artiesten.
1: Ja, ja, maar dan moet je dus keuzes gaan maken in Ahoy natuurlijk ook.
2: Ja, maar ja, dat zal gemaakt worden.
1: Ja, ja. Heb jij voorkeur? Welke moet er absoluut in zitten?
2: Nou ja, dus uiteraard iets van je.
1: Ja,
2: Spaanse
1: zon. Tuurlijk.
2: He? Maar ik vind bijvoorbeeld ook een liedje wat Bas gezongen heeft. En dat is dan niet bekend.
1: Ja?
2: Maar als er een zanger is die dat wil zingen, en die weet dan de sfeertje erin te krijgen, dat is een liedje van Bas.
1: Ja, welke?
2: Ook een clown, denk ik wel eens even. En stop na over het leven. Ook een clown is wel een keertje serieus.
1: Oh, dat, is...
2: dat vind ik zelf één van de mooiste liedjes die ik gemaakt heb.
1: Ja?
2: Nou, dan dat hebben we één keer gemaakt en dat wordt niet meer gezongen.
1: Nou, dan moeten we even ons best voor doen dan. Ja. Hoe heet dat liedje precies? Dan schrijft Bob dat even op. En dan gaan we dat ook eventjes misschien wel weer aan wat de artiesten voorleggen. Want vorige keer Mart Hoogkamer is natuurlijk ook geslaagd met In Spanje. Spanje. Hoe heet dit liedje wat Bas zingt en wat jij hebt geschreven?
2: Afzwaaiende dood.
1: Oh, wat een rare titel van een liedje. Gaan we nog even opzoeken dan, Adriaan.
3: Ja, het is een wat sentimenteler liedje volgens mij.
2: Het ziet er wel aan. Nee, maar, en dan heb je natuurlijk het liedje van ook mooi. En dan hebben we zo vrij als een vogel hier hoog in de lucht.
1: Mooi, maar je hebt ook hele mooie rustige ballads geschreven dus, Adriaan.
2: Ja, Adriaan. Kijk, ik hou van alle muziek.
1: Ja.
2: En of het Spaans is of Italiaans. Tarantella hebben we natuurlijk ook erin zitten. Maar het enige wat ik niet van hou is house.
1: Ja, precies. Maar dat gaan we dus ook niet horen. We gaan heel veel mooie liedjes horen. Wij gaan nog even achter die ballads van jou aan. Want ik vind eigenlijk dat ook... Ja, ik kan me zo wel wat zangers misschien tevoorschijn... Die dat wel willen zingen.
3: Ja, zeker.
1: Wat ik van Kimberly Francis of zo, die zo'n mooie ballad zingt. Of Robert van Hemert. Of André van Duin.
3: Nou, wat
1: die een mooie ballad zingt van Bas.
3: Ja? Kimberly Fransen die een ballad gaat zingen van Bas.
1: We gaan ermee aan de slag,
3: Aad. Echt geweldig.
1: En ik wens je ongelooflijk veel succes op weg naar Ahoy. Al hoor ik wel dat jullie er op zich niet zo heel veel aan hoeven te doen. Maar het is natuurlijk ongelooflijk leuk dat dit gebeurt voor jullie, hè?
2: Ik en niet alleen ik, maar ook Bas verheugen ons op het concert.
1: 23 april 2027 in Ahoy. Ja, er staat herbeleef je jeugd vol met Basje en Adriaan klassiekers.
3: Nou.
1: En dat gaat het worden. En het is voor alle leeftijden.
3: Natuurlijk.
1: Aad, bedankt.
3: Bedankt, Aad.
2: Heel graag gedaan.
1: En laten we in aanloop naar het concert nog eens eventjes bellen met je.
3: Ja, gezellig.
2: Doen we.
1: Dag, Aad.
2: Okay.
3: Of kom weer langs in de studio.
1: Oh ja, dat is ook leuk.
2: Ja, ik weet de weg.
1: Bedankt, Aad. Doeg.
2: Doei.
3: Hoi, hoi.
4: Tot de volgende keer, maar
1: en zo is het. Nou, we moeten deze even doen, hè, toch?
3: Ja, deze hoort erbij.
1: Tuurlijk.
3: En deze komt sowieso langs in april.
1: Ik
3: Mart Hoogkamer.
1: Oh,

0: Mart Hoogkamer en in Spanje.
1: Leuk hè, was het met Adriaan.
2: Onwijs leuk, altijd leuk met die man.
1: Ja, zeker. En hij kent al die liedjes nog. En wij gaan even achter die ballads aan die hij heeft geschreven. Die Basje heeft gezongen, want dat zijn volgens mij hartstikke mooie liedjes. Gaan we binnenkort meer van horen hier in Menno in de Middag. Zometeen, laatste half uur alweer. Maar...
2: Moeten wij het niet zelf gaan zingen eigenlijk?
1: Nou, dat vind ik te pretentieus. Okay, nee, laten we dat vooral niet doen. Hè. we gaan zo meteen naar Aniek Enthoven terug. Die is daar in Sassenheim. Bij de feestweek. En ja, jij zit hier zometeen weer voor het serieuze nieuws, mag ik dat zo noemen, uit de regio. En dan spreken we ook met ADO-icoon Lex Schoenmaker, want die beleeft een heugelijke dag. Eind deze middag wordt zijn standbeeld onthuld bij het ADO-stadion.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was...
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
1: Het is bijna 2:05. Radio West, Menno in de Middag en het nieuws uit je regio. Bob Brinkman.
14: Goedemiddag, Menno. Bij een ongeluk in een woning in Den Haag is gisteravond een jong kind gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft afgelopen nacht urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in het huis aan de Gouden Regenstraat. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. Een zilveren medaille voor een Alfense hond op het wereldkampioenschap Hoepers in Zweden. De hond Siu won een plekje op het podium. Hoepers is een hondensport waarbij honden over obstakels springen en door obstakels heen moeten rennen. En het was spannend, niet alleen voor het baasje, maar ook voor de hond.
15: Ze merken ook wel, weet je, het is een andere sfeer. Je wordt ook vanaf de kant vreselijk aangemoedigd. Oh ja. Zodra er een Nederlander in het veld komt, gaat die hele supportersploeg gaat natuurlijk af. Ja, we hadden ook een hele jel. Gaat de hele...
1: Hoe klinkt die?
15: Nou, er is één iemand en die roept dan snel! En dan doet het hele team, Team NL!
14: Ja, diepgravende journalistiek bij Menno in de Middag vandaag op Radio West. Vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. En het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Lex Schoenmaker nu aan de lijn. Goedemiddag, Lex.
1: Goedemiddag, Lex.
16: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ben je er klaar voor de onthulling?
16: Ik ben daar klaar voor. Er hebben natuurlijk heel veel mensen al meegewerkt. En het is eigenlijk als een grapje begonnen met Ed Slier. Die zei van, joh, er moet voor jou ook een beeld komen. En ja. Nou ja, ik zag prima. En
1: dat is een supporter, hè, Ed Slier. Ja,
16: ja. Ja, dat is een supporter die al tijden ernstig ziek is. Ja, dus,
1: ja zo is en, dat gekomen. Ja. Ja, en ja, je hebt het standbeeld zelf natuurlijk ook al gezien, hè, toen het gemaakt werd. Heb je het ook al gezien nu het helemaal af is?
16: Nee. Ik heb het wel afgezien zonder de sokkel. Want je moest daar natuurlijk wel ook je goedkeuring aan geven. En nou ja, we zijn er anderhalve week geleden naartoe gegaan. Heb ik het gezien. Er werden nog de laatste dingen en de laatste handrang gelegd. Ja, en dat zag er gewoon wel mooi uit, ja.
1: Ja, maar wat voor gevoel sta je dan op de dag dat er een standbeeld van jou wordt onthuld bij een stadion?
16: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. ja, doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En ja, het doet natuurlijk wat als je bij je vriend komt te staan. Jij bent nog in leven en hij is er niet meer. Dat, ja. dat doet je natuurlijk wel wat, maar over het algemeen vind ik het wel leuk.
1: Ja, nou wel leuk. Ja, ja, Aad Mansveld, hè, dat is het standbeeld. Je noemt hem je vriend, inderdaad. Andere clubicoon van ADO, die staat al naast het stadion, dat beeld. En ja, jij komt daar ook. En inderdaad bij leven. En dat is wel heel bijzonder ook, Lex, dat je dit zelf mee kan maken.
16: Ja, nee, dat is ook zo. Kijk, ik had met die mensen daarover in Kuik. En Willy van der Kuilen heeft het ook mee mogen maken.
1: Spelen van PSV, van, ja.
16: Ja, ja. Een grootheid ook. Ja. En natuurlijk Nkufo bij Twente. Die heeft het ook bij leven en welzijn mee mogen maken. Ja. En het is natuurlijk wel vrij uniek dat dat gebeurt in Den Haag. Maar ja, ik vind... zo kan je er nog een klein beetje lol bij hebben. En kan je er ook nog een keer eens een grapje over maken.
1: Ja, nee, ja goed. Zo, je bent altijd heel goed in relativeren. Maar ik hoor ook aan je dat je ongelooflijk trots bent en gaat genieten straks. Want ja, een uniek moment. Jij wordt vereeuwigd daar naast jouw eigen stadion. En dat heb je natuurlijk verdiend als clubicoon Lex. Hoe gaat het tot slot eruit zien straks om 17:30 als dat live onthuld wordt?
16: Ja, gewoon. Ik denk dat we het met z'n drieën gaan doen, hoop ik. Want ja... ik heb begrepen dat de burgemeester komt. En dan, ja, Ed Slier, die moet natuurlijk er ook bij. Want dat is de grote aanjager daarvan. Nou ja, en dan zien we het wel. Kijk, het is natuurlijk hartstikke mooi en uniek.
1: Ja.
16: En we maken er gewoon een leuk uurtje van. En het zal wel loslopen.
1: Nou, je hebt het dik en dik verdiend, Lex. En geniet van dit historische en unieke moment straks. En ik ga ook alvast vertellen, wil je dat zien? Die onthulling live op TV West vanavond om 17:30 in West Vandaag. Gaan we schakelen met Jim van der Del, onze ADO-verslaggever. Die is bij die onthulling, bij jou, Lex. En dan gaan we live zien op TV West hoe het onthuld wordt.
16: Ja, in ieder geval bedankt. Ja, de weinige die daar heel veel aandacht aan besteed heeft. En dat vind ik altijd wel... ja, bijzonder. Dus bedankt Menno en namens mij en mevrouw en ook natuurlijk de toeschouwers en de luisteraars bij Radio en TV West.
1: Nou, we hebben het graag gedaan, Lex, want nogmaals gezegd, je hebt het dik en dik verdiend. Geniet van het moment, Lex, vanmiddag.
16: Dankjewel.
1: Oké, dag Lex. Lex Schoenmaker was dat vanmiddag dus, de onthulling. En ik zeg het nogmaals een keer bij, live dus te zien, die onthulling, op TV West vanavond in West Vandaag om 17:30.
2: Leuk. Mooi.
1: Ja, we gaan naar Jordi Bloem natuurlijk. Ja. Jordi, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
1: Hoi. Ja, wat voor weer krijgen we bij die onthulling om 17:30 daar bij dat ADO-stadion?
17: Ik denk dat het nog regent dan.
1: Oeh, dat is jammer. Maar goed, oké, parapluutje mee.
17: Ja, probeer hem goed op te houden, want er staan wat windvlagen. Maar goed, dat is altijd in de stad altijd net wat meer. Maar goed, we gaan het merken. Windkracht 6 af en toe aan de kust, windkracht 4 boven land. Dus echt wel een beetje herfstachtig. Met in de regen soms maar 16 graden. Als het even droog is, 17, 18 graden. Dat is een beetje het hoogst haalbare vandaag. Vanavond later en vannacht dan komen er wat opklaringen. Misschien nog een paar buien vanaf zee. Maar dan is die regenzone, die miseregen die er ook wel bij zit, is dan verdwenen. Dus het wordt allemaal wel wat droger. De wind die zwakt ook wat af en dan wordt het vannacht zo'n 12 tot 14 graden. Morgen gaat de wind juist weer wat meer toenemen uit west of zuidwest. Windkracht 4 of 5, misschien aan de zee weer windkracht 6 morgenmiddag. En morgen hebben we wel wat vaker de zon. Het is vanochtend nog een beetje opgeklaard geweest, maar morgen hebben we vaker de zon. Zon en stapelwolken, misschien een enkele bui op de hele dag. Nou, dat kunnen we wel hebben. Dus was die onthulling maar morgen. Maar goed, en morgen dan een graad of 19. In het weekend wat warmer, zaterdag vooral 21 graden. Wat meer bewolking, ook dan een enkele bui. Zondag misschien eerst regen en later wat opklaringen. En dat is dus nog wisselvallig, 20 graden ongeveer. En dan vanaf maandag niet al te veel wind meer. Misschien wel heel de week droog, hoge druk invloed. Rustig weer, dan kan het 's nachts wat gaan misten, hoort er een beetje bij. Wordt het allemaal wat frisser. Maar overdag, als de zon erbij komt, 19, 20, 21 graden. In de loop van de week misschien nog iets warmer. Ja, een beetje na zomer wellicht.
1: Lekker. Dankjewel, Jordi.
14: Hoi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: mooi, hè? Uit 2008 dit nummer van Ilse de Lange. En nu weer een hit. Het komt allemaal omdat er op TikTok een trend is ontstaan door TikToker Aisha Viss. En daardoor is Ilse de Lange met So Incredible weer ongelooflijk populair op dit moment.
1: Op de kaart.
0: We gaan voor de laatste keer naar Sassenheim, naar Annieke Enthoven, die daar in het feestgedruis is. Alhoewel, het is een beetje het voorprogramma van wat er vanavond en de komende dagen nog allemaal gaat gebeuren, hè, momenteel.
2: Ja, eigenlijk wel. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben weg van de kermis. Het ging zo hard regenen dat ik dacht, ik moet even een plek zoeken waar het warm en droog is. Nou, toen tipte die gezellige dame van de Oranje Vereniging. Die zei, je moet even naar verzorgingshuis Bernardus aan de Hoofdstraat. Dat is hartstikke dichtbij. Daar is straks een zeemanskoor wat gaat optreden. Hè? Zodat wat oudere mensen in Sassenheim ook een beetje wat van de feestweek meekrijgen. Dus nou, ik met de auto. Was inderdaad heel dichtbij.
0: Ja.
2: Ik ben een beetje te vroeg, want dat zeemanskoor dat is nog aan het opbouwen. Dat gaat hier allemaal vanaf een uur of half drie beginnen.
0: Ja.
2: Maar de zaal begint langzaam vol te lopen met mensen, hè, die vanuit hun woning dan de gezamenlijke ruimte in zijn gekomen. Hier zit ook een meneer in een rolstoel. U was er al heel vroeg bij, hè?
3: Ja, ik was beneden, dus ik dacht, nou, laat ik eens gaan kijken.
2: Ja, u dacht, wat is hier aan de hand?
3: Nou, dat wist ik wel.
2: U wist het wel, kijk. En houdt u van zeemanskoren?
3: Niet bijzonder. Maar het is wel grappig.
2: Ja, want u zit hier toch? Anders had u wel teruggegaan naar uw kamer.
3: Ja, lijkt mij ook.
2: Ja, krijgt u een beetje wat mee van de feestweek hier in het zorgtehuis?
3: Niets.
2: Niets?
3: Tot op heden niet.
2: Oh, dan moeten ze dat geluid van die kermis een beetje harder zetten, toch?
3: Ja. Je vraagt het ze.
2: Ja. Of zegt u, ik vind het wel lekker rustig?
3: Nee hoor, het is goed zo.
2: Ja, nou, voor u straks genieten, hè, bij dat zeemanskoor. En ik heb gehoord dat er advocaten en oliebollen bij zijn.
3: Zo. Niet te geloven.
2: Ja, het is feest. Ik loop even naar het keukentje. Ja. Dank u wel, meneer.
0: Advocaat.
2: Even naar het keukentje.
0: Wat
2: advocaat.
0: Ja,
2: vrijwilliger Loes. Oh, kijk, nou toch eens. Ik ga even achter de balie, want dat mag vast. Dan ben ik iets dichter bij de oliebollen. Oh, Loes, dat ziet er heerlijk uit.
4: Het ziet er echt heerlijk uit. Hartstikke lekker. Ik snij ze wel in drieën, want ze zijn veel te groot voor de mensen.
2: Oh ja? Nou, die meneer daar in die rolstoel, die lust misschien wel een hele.
4: Ja, maar ze hebben vanmorgen ook al gehad. Dus ze krijgen nu extra. Ze hebben al oliebollen gehad.
0: Oh ja, denk aan de bloeddruk, hè, natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat is niet gezond dan, zoveel oliebol.
4: Nee, en ze zijn natuurlijk best wel een beetje vetterig. Dus voor de algehele conditie van de mensen snij ik ze in drieën.
2: Ja, maar als je denkt, ik heb trek in twee van die stukken, mag dat?
4: Dat mag natuurlijk ook. Op is op.
2: Ja, dat is waar. Maar er ligt hier een hele grote bak. Nou, lekker.
4: Iedereen krijgt één stukje en dan gaan we nog een keer rond voor de tweede ronde. Ja, toch?
2: En advocaat? Oh ja, dat is
4: advocaat
2: op de kar, ja.
4: Met slagroom. En dat is natuurlijk altijd een feest. En niet denken alleen maar vrouwen nemen advocaat. Nee, juist de mannen willen advocaat.
2: Ja, jong? Ja?
4: Ja. Daar sta je versteld van, hè? Maar als we zeggen, wat wil je, een biertje of... Nee, advocaat willen.
2: Oh, lekker. Is advocaat hier altijd te krijgen of echt alleen met feesten en partijen?
4: Nou, met speciale gelegenheden zoals dit nou. We geven niet iedere week advocaat.
2: Nee, dat zou te gek zijn.
4: Ze krijgen wel iedere week wat te drinken na de koffie. Altijd koffie met een koekje. En drinken en dan met een zoute stengel of wat anders. En advocaat is meestal als er een koor komt of als er een gelegenheid is. Of om de zoveel tijd, dan zeggen ze nou het is weer tijd voor advocaat. En dan krijgen ze advocaat met slagroom. Nou dat vinden de mensen heerlijk.
2: Oh, fantastisch. En de zaal, daar worden alle stoelen nu klaargezet. Ja, de eerste mensen hobbelen binnen. Daar komt nog een rollator.
4: dat zit straks helemaal vol. En dan gaan de mensen ook meezingen.
0: Ja, gezellig, leuk.
4: Het zeemanskoor zingt liedjes die iedereen wel kent.
0: Oh, nou, doe eens een liedje dan. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, ik ben ook benieuwd, want Loes weet het.
0: Ja.
4: Echte Hollandse liedjes.
2: Vertel, noem eens iets.
4: Noem eens.
0: Kleine café aan de haven.
4: Oh, Den Haag, zoiets.
2: Oh ja, zingen ze dat hier in Sassenheim ook?
4: Ja, als... als er iemand zegt van, nou, dat liedje zou ik graag willen horen. Nou, dan gaan ze het zingen.
2: Oh ja, Menno zegt al Kleine Café aan de Haven.
4: Kleine
2: ja.
4: Café aan de Haven, zulke soort liedjes. En misschien liedjes van André Hazes. Ik weet niet of ze weer hetzelfde repertoire hebben. Oh, ja. Want dat verschilt natuurlijk nou, ook
0: zullen,
4: nog wel eens.
0: Zullen we dan tenslotte aan Aniek even...
4: liedjes die de mensen herkennen en die ze meezingen.
0: Leuk. Zullen we vast een klein deuntje doen met z'n drieën, anders Aniek, tot slot?
2: Ja,
0: zullen we dat even doen?
2: Nou,
0: Kleine Café aan de Haven?
2: Ja, of, met Loes samen.
0: Ja, met Loes. Ja.
4: Maar het is niet
0: daar
4: alleen...
0: In dat kleine
2: café aan de haven.
0: Hoor eens, Loes.
2: Waar de mensen gelijk en tevreden.
0: Kijk, dat zit er al goed in, Aniek. Hey, veel plezier daar, Aniek. En jullie ja, en alle anderen daar natuurlijk. Vanavond met dat zeemannen- en zeevrouwenkoor. En met alles wat daar nog is. Dat die Hollandse avond die eraan komt. En tongknuppelen. Aniek, bedankt hè, daar vanuit Sassheim.
2: Yes, dag
0: okay,
2: Menno.
0: Oké, doeg. Ja, want dit was hem alweer, deze Menno in de middag. En die eindigen we natuurlijk altijd met...
1: Jouw plaat.
0: Want we zoeken in het kader van Prinsjesdag afgelopen dinsdag... koninklijke liedjes. En ik vind deze wel leuk. Luc Vaneburg uit Den Haag zegt... John West natuurlijk, samen met Amar en met Billy Dans... de koning van de nacht. Gezellig. Ja, leuk. Blijf lekker bij West vandaag. En maak er nog een mooie dag van. De koning.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets fotomuseumdenhaag.nl.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
15: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
16: Zometeen in Muziek aan Zee. Muziek onderweg van Man at Work. Maar ook Engelbert Humperdinck komt weer eens aan met Release Me. Eerst het nieuws van 2 uur, Bob Ringman.
17: De 20-jarige Hagenaar Ritvan B. heeft vandaag in de rechtbank TBS opgelegd gekregen voor het wurgen van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. De rechtbank oordeelde dat B. volledig ontoerekeningsvatbaar was na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen. Bij een ongeluk in een woning in Den Haag is gisteravond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. En de komst van het asielzoekerscentrum in de Harnaspolder in Den Hoorn heeft volgens de politie niet geleid tot meer criminaliteit in de omgeving. Wel blijft de politie de situatie rond het AZC in de gaten houden. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Nu het overige nieuws.
18: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
19: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
25: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
26: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Engelbert Humperdinck hoorde je Release Me uit 1967. Goed bouwjaar hoor. En daarvoor Man at Work. Down Under uit de jaren 80. Leuk dat je luistert naar Muziek aan Zee. Het is donderdagmiddag 2 uur geweest. En dat betekent dat je de komende uurtjes lekker achterover kan leunen. En kan genieten van alles wat er voorbij komt. Je hoeft niet te veel actie te ondernemen. Behalve rond 3:50. Want dan hebben we weer een hele fijne meedansplaat voor je uitgezocht. Wat ga ik doen nou? De blije berichten gaan onder meer over kunst van je huisdier. Krijg nou wat gaat over een boek wat heel laat is ingeleverd. En muziek onderweg van Paul Young, Love of the Common People. Pieter Frampton komt er ook weer eens aan, Show Me the Way. En zometeen hier, oh zo lekker is dat, Incognito uit de begin jaren 90. Don't You Worry About a Thing, dus welkom de Common People. Pieter Frampton komt er ook weer eens aan, Show Me the Way. En zometeen hier, oh zo lekker is dat, Incognito uit de begin jaren 90. Don't You Worry About a Thing, dus welkom.

0: mooi gelegenheidsduo. Nick Schilder en Thomas Agda sterker nu dan ooit.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Jacco, die heeft een mooie vlucht gehad en heeft nu voet gezet op de Griekse bodem. Hij heeft ook foto's geplaatst van dat hij in het vliegtuig zit. Waarbij je zo'n prachtige foto ziet van de vleugel en dan die blauwe lucht met die witte wolken eronder. Ja, het is altijd bijzonder als je in een vliegtuig zit en hoe je dan boven de wolken zweeft. En Loes, ja, die heeft iets moois gebakken van klei. Haar tekkel met hele lange oren zo te zien. En ook een beetje op schaal zoals die in het echt is. En hij is ook heel gebleven tijdens het bakken. En daar is ze heel blij om. Waardoor ze nu een prachtig kunstwerk heeft van haar eigen hond. Wat knap ook. Loes, dat je dat zelf hebt gemaakt. Prachtig.
2: Ja.

Niet piekeren hoor. Nee hoor, zit er maar niet overheen. Don't you worry about a thing. Alles komt uiteindelijk goed. Goed advies van Incognito op Radio West nu. Waarbij we langzaam opgaan naar het regionale nieuws van 2:30 met Bob Brinkman. Eerst nog klanken van Phil Collins. A groovy kind of love.

0: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Zondagochtend vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag, Bob.

0: Er was even een kleine technische storing, maar daar ben ik met het nieuws van 2:30. Goedemiddag. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft vandaag in de rechtbank TBS opgelegd gekregen voor het wurgen van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat in Den Haag. Volgens de rechtbank was D. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis moest verlaten. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. Vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor ADO, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. En het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Ondanks dat blijft hij bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
1: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. doe je gek genoeg. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
0: Vertelde hij vandaag bij Menno in de Middag hier op Radio West. Rond 5:30 is de onthulling bij het ADO-stadion. Live te volgen op TV West en ook bij West Komt Thuis mis je niets van de onthulling en van de reacties. En nog iets minder dan een maand en dan is het feest in Leiden. 3 oktober, Leids Ontzet. Daarom zijn ze daar al volop bezig met de voorbereidingen. Vanaf vandaag kunnen Leidenaren zich inschrijven voor de grote hutspotmaaltijd en voor het traditioneel haring en het witte brood. Dat zijn veel haringen.
2: Ja, gigantische hoeveelheden. Ik loop nu al een tijdje mee in de commissie voor haring en witte brood, maar ik heb me daar echt... Elk jaar weer is dat eigenlijk verbijsterend. Ik geloof dat er iets van 25.000 of 30.000 haringen worden uitgedeeld aan de Leidse bevolking. En dat is natuurlijk een enorme logistieke opdracht. En dat krijgen we toch maar met z'n allen voor elkaar.
0: Haringmeester Onno Blom hoorde je bij de lokale omroep Centraal Plus.
3: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
4: Een regenzone trekt langzaam maar zeker verder oostwaarts en zal pas vanavond de regio hebben verlaten. Kan het nog wat opklaren? Misschien ook nog een enkele losse bui vanaf zee, dus het blijft wisselvallig. Met stevige wind uit het zuidwesten, vanmiddag windkracht 6 aan de kust, misschien even windkracht 7. In de loop van vanavond en vannacht neemt de wind wat af en draait naar het westen. Wat opklaringen vannacht, de minimumtemperatuur een graad of 13. En morgen een hele aardige dag hoor. Geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Een hele enkele bui is niet helemaal uitgesloten. Het gaat opnieuw in de loop van de dag weer wat meer waaien uit het zuidwesten. Kan opnieuw windkracht 6 worden aan zee. En het wordt morgen ongeveer 19 graden. En dan op zaterdag hetzelfde weer eigenlijk. Misschien wat meer bewolking, iets grotere kans op een bui. In de nacht naar zondag en zondagochtend lijkt het wat langere tijd te regenen. In de middag klaart het op zondag. En de temperaturen dit weekend, zaterdag 21 graden, zondag ongeveer 20 graden 's middags.
0: Dan is er nog verkeersinformatie, krijg je van de ANWB.
5: In de regio rijdt het langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
7: Muziek aan Zee.

Dark Before the Dawn van Somje. Heerlijke Haagse band natuurlijk. Hè. Fijne muziek maken ze. En onlangs was nog in het nieuws dat de violiste en trompetiste Maud in verwachting is. En de vader is de drummer van Somje, Olivier. Dus dat is leuk om te horen, toch? Leuk nieuws voor deze band. Die we graag draaien hier op Radio West. Nu verder met muziek uit de jaren 80 van Mr. Paul Young. Hier is Love of the Common.

Muziek aan zee.

0: Guus Meeuwis en Van Gans, ik wil met je lachen. Ja, lachen dat je bijvoorbeeld een boek te laat hebt ingeleverd bij de BIEB. Dat gebeurt wel eens, hè? Nou, nu ook in de Amerikaanse staat New Hampshire. Daar is een tijdschrift uit de 19e eeuw ingeleverd. Het lag al tientallen jaren bij een bibliotheeklid thuis. Maar uiteindelijk blijkt dat het 132 jaar geleden was uitgeleend en nooit eerder terug was gebracht.
1: Krijg nou wat!
0: Onlangs hebben ze de boetes bevroren en deze man wist niet hoe die aan dat tijdschrift kwam, wat al zo lang geleden uit de bibliotheek was meegenomen, maar heeft het nu toch netjes ingeleverd, want anders had hij 10.000 euro moeten betalen. Dat hoefde nu dus niet.

0: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: De Meedansplaat straks rond 3:50 is er dit keer eentje van ABBA. Maar ik vertel nog niet welk nummer ik van ze ga draaien. Eerst het nieuws van 3:00, Bob Brinkman.
11: Een 41-jarige man uit Leiden wordt verdacht van het verkrachten van twee vrouwen tijdens zijn werk als masseur. Hij werd afgelopen 4 september aangehouden en moet van de rechter sowieso nog 90 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Den Haag heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan Ridwan B. voor het vermoorden van zijn moeder vorig jaar april in hun huis in Den Haag. B. heeft bekend dat hij haar heeft gewurgd en dat zij dreigde hem het huis uit te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. En bij een ongeluk in een woning in Den Haag is gisteravond een jong kind gewond geraakt. Slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Verdere details zijn niet bekend. Meer regionieuws hoor je om 3:30. Nu het overige nieuws.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom tbs met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Krijg je nog verkeersinformatie van de ANWB.
13: Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Overschie doe je er ook 5 minuten langer over.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
16: Albert Heijn. Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
17: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
18: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
19: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
23: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Peter Gabriel samen met Kate Bush. Wat een prachtige plaat. Don't Give Up. 1986, dat is het jaar dat dit nummer werd uitgebracht. Een duet te vinden op So, het vijfde album van Peter Gabriel. Het vertelt het verhaal van een radeloze, werkloze man. En Gabriel vond inspiratie voor het lied in een krantenartikel dat zijn vrouw hem liet lezen. En toen dacht hij, oh, daar ga ik een plaat over schrijven. En hij had eerst trouwens niemand minder dan Dolly Parton in gedachten voor de vrouwelijke stem. Maar uiteindelijk kon hij niet en werd het dus Kate Bush. En wat een succes. Heerlijk om weer eens te horen in Muziek aan Zee. Tot donderdagmiddag het tweede uurtje, waarbij we straks lekker gaan meedansen rond 3:50. Verder muziek onderweg van Douwe Bob. OMD komt eraan en Steely Dan. Allemaal nog tot 4:00. Dus fijn dat je er nog bent. Ik zeg, geniet er lekker van.
1: Muziek aan Zee.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het

Harry Styles. Adore You. Lange wachtrijen gisteren bij veel spelwinkels in de regio. En dat had te maken met Pokémon-kaarten. Want vanwege het 30-jarig jubileum van Pokémon verscheen er een speciale set met kaarten. En dat trekt natuurlijk de liefhebbers aan. 30 jaar, ja, ik weet, mijn zoon is nu 32 en die heeft als kind zijnde ook heel veel van die kaarten gespaard. Was er hartstikke gek op, vooral Pikachu natuurlijk. En hij is onlangs nog naar Japan op vakantie geweest. Toen heeft hij daar ook nog kaarten gekocht. Maar ja, nu dus gewoon in de eigen regio kon je bij de spelwinkels deze speciale set kaarten kopen. En de meeste waren natuurlijk ook al gereserveerd. Hè? Want de echte kaartliefhebbers, ja, die wachten niet af of ze nog een setje kunnen kopen. Die zorgen van tevoren gewoon dat ze deze speciale set kunnen meenemen, zodat alles weer is aangevuld. Al hun Pokémon-kaarten. Ja. Grappig hoe dat dan werkt, hè? Bij verzamelaars. Ik vind het leuk. Hier is Rutja Kots. Vrede.

0: Muziek aan zee. Dit is Radio
1: West. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
16: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, Marjolein. Een 41-jarige man uit Leiden wordt ervan verdacht 2 vrouwen te hebben verkracht. Dat zou hij hebben gedaan tijdens zijn werk als masseur. De man is begin september aangehouden, maar de arrestatie is nu pas naar buiten gebracht. Dat gebeurde nadat de rechtbank besloot om het voorarrest van de man met 90 dagen te verlengen. Eind augustus en begin september deden 2 vrouwen, onafhankelijk van elkaar, aangifte van verkrachting door de verdachte. Ze waren bij hem geweest in massagesalons in Leiden en omstreken. Een zilveren medaille voor een Alvense hond op het wereldkampioenschap Hoepers in Zweden. De hond Siu won een plekje op het podium. Hoepers is een hondensport waarbij honden over obstakels springen en door obstakels heen rennen. En het was spannend, niet alleen voor het baasje, maar ook voor de hond.
18: Ze merken ook wel, weet je, het is een andere sfeer. Je wordt ook vanaf de kant vreselijk aangemoedigd. Oh ja. Zodra er een Nederlander in het veld komt, gaat die hele supportersploeg gaat natuurlijk af. Ja, we hadden ook een hele yell.
19: Hoe klinkt die?
18: Nou, er is één iemand en die roept dan snel! En dan doet het hele team, TeamNL!
17: Nou, genoeg in ieder geval dus, die yell, voor een podiumplaats. Tweede zijn ze geworden. Eigenaar Suzanne Klaus hoorde je bij Menno in de Middag vandaag. En goed nieuws voor scheepswerf Bola Maritiem in Poeldijk. In het voorjaar van 2024 ging het namelijk volledig mis bij de botenopslag. Een enorme brand verwoestte toen het bedrijfspand. Veel boten gingen verloren. Ruim 2,5 jaar later is het bedrijf weer op volle kracht. En er is een opsteker, namelijk een nominatie.
20: We zijn genomineerd voor Boot van het Jaar. Wat in de jachtbouwbranche een prominente prijs is. En dat voor ons een enorme opsteker is na zo'n behoorlijk lastige periode. Is dat voor ons als team een erg belangrijke prijs.
17: Zei Jeroen Langelaan van de Scheepswerf tegen de WOS.
16: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
19: Een regenzone trekt langzaam maar zeker verder oostwaarts en zal pas vanavond de regio hebben verlaten. Kan het nog wat opklaren, misschien ook nog een enkele losse bui vanaf zee, dus het blijft wisselvallig. Met stevige wind uit het zuidwesten, vanmiddag windkracht 6 aan de kust, misschien even windkracht 7. In de loop van vanavond en vannacht neemt de wind wat af en draait naar het westen. Wat opklaringen vannacht, de minimumtemperatuur een graad of 13. En morgen een hele aardige dag hoor. Geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Een hele enkele bui is niet helemaal uitgesloten. Het gaat opnieuw in de loop van de dag weer wat meer waaien uit het zuidwesten. Kan opnieuw windkracht 6 worden aan zee en het wordt morgen ongeveer 19 graden. En dan op zaterdag hetzelfde weer eigenlijk, misschien wat meer bewolking. Iets grotere kans op een bui. In de nacht naar zondag en zondagochtend lijkt het wat langere tijd te regenen. In de middag klaart het op zondag. En de temperaturen dit weekend, zaterdag 21 graden, zondag ongeveer 20 graden 's middags.
17: Verkeersinformatie dan nog bij de ANWB zit deze donderdagmiddag. Dennis Mooi.
21: Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. Grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over.
17: Dankjewel Dennis. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: Muziek aan zee. Dit is

0: Robbie Williams hoorde je met She's the One. En daarvoor Jim Croce, Bad, Bad Leroy Brown. Tijd voor de meedansplaat. En ik dacht, laat ik weer eens lekker wat van ABBA gaan draaien. Een van mijn moeders favoriete bands waar ze altijd vroeger op stond te dansen. En ik doe lekker mee natuurlijk. Lay All Your Love On Me komt uit een periode waarin de twee koppels van de band gescheiden zijn. Dus dat Lay All Your Love On Me moet je eigenlijk niet al te letterlijk nemen. Want vlak daarna was het ook het einde van de band. Maar wel heel meedansbaar en meezingbaar, meespringbaar. Waar je maar zin in hebt. Hè? Dus.
1: Marjolein, dans je mee?
0: Ik doe mee. De meedansplaat komt van ABBA.

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Voor mij wel.
0: Ja?
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Nou, hoorde je in Muziek aan Zee. Nu verder met de Pasadena's. Oh, deze is ook zo lekker. Hier is Tribute.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Heerlijk toch, deze plaat van de Pasadena's. Maar het zit er weer op voor mij, jawel. Ik heb weer genoten, ik hoop jij ook. Je mag me ook altijd even mailen. Hè? Marjolein Apenstraatje, omroepwest.nl voor op- of aanmerkingen. Zometeen zit Bas hier weer met West komt thuis, met in het laatste uurtje Made in Holland. Veel plezier met hem. Tot morgen, 2 uur. Bye bye. Van 2 tot 5.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Wijkagent John stopt na 37 jaar met werken. Wat gaat er dan door je heen? Na zo'n lange tijd in het midden van de samenleving te hebben gestaan. Nou, dat onder andere hoor je straks in West Komt Thuis. Nu eerst het nieuws, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Bob Brinkman.
11: Een 41-jarige man uit Leiden wordt verdacht van het verkrachten van 2 vrouwen tijdens zijn werk als masseur. Hij werd afgelopen 4 september aangehouden. Het voorarrest is vandaag verlengd met 90 dagen. Bezoekers die dit najaar de Japanse tuin in Den Haag willen bezoeken, moeten voortaan een tijdslot reserveren. Zo zouden bezoekers beter over de dag verspreid moeten worden. En vanavond wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor de Haagse club, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Meer regionieuws hoor je over een half uur, dan is het 4:30. Nu het overige nieuws.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Dennis Mooij.
13: Het loopt alweer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelofarendsveen en Ypenburg heb je een half uur vertraging over 19 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Omrijders komen in de file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Voordeelhaadjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traube. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeelhaadjes.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: Voordeelhaadjes.nl. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Wat was dat een fijne LP, hè? In 1983. Can't Slow Down, ik zeg het even uit mijn hoofd. En daarop vind je ook deze plaat All Night Long. Lionel Richie is dat. Een heel goede middag. West komt thuis, 4:10. Tot 7:00 vanavond ben ik bij je met in het laatste uurtje.
1: Made in Holland at 6.
0: Dan draaien we alleen maar plaatjes die gemaakt zijn op Nederlandse bodem. Als je dan ook nog zo'n plaatje wil horen van Nederlandse bodem, hoeft het natuurlijk niet per se Nederlandstalig te zijn, stuur dan een e-mail naar bas@omroepwest.nl. Hoef je niets te missen. Je hoort het ook al in het nieuws. Er is uitspraak gedaan in de zaak van de jongen die zijn moeder wurgde. Het huis in brand stak waarin zijn zusje en broertje er ook nog waren. Nou, Martijn Hooyer was bij die zaak. Zometeen kom ik met hem te spreken daarover. Verder in dit programma de tijdmachine natuurlijk. Want morgen moet die mooie hoofdprijs eruit. Die nationale keuze en cadeaukaart ter waarde van 100 piek. Alleszins de moeite waard dus. Het verhaal van de wijkagent. De wijkagent John stopt na 37 jaar met werken. We hebben hem even gesproken. Ben benieuwd wat zo'n man dan te zeggen heeft en waar hij vooral ook naar uitkijkt en zo. En voor de rest, de Kopstaartplaat zit er weer bij. We schakelen om zo rond 17:15 nog eens even met het ADO-stadion, want een beeld, hè, voor Lex Schoenmaker, daar zo de onthulling van dat standbeeld. Ja, geweldig natuurlijk. Nou, Jim van der Del, die gaat hem spreken. Komt ook helemaal goed. Blijf er lekker bij vanmiddag. West komt thuis, Radio West. Steve Miller bij

0: volg deze zaak al gedurende dat hij er is.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. We hebben 2 weken geleden ook uitvoerig over dat drama gehad. Vat nog even kort samen wat er vooraf gegaan is.
1: Ja, je moet weten, de Ridwan, een 20-jarige jongen die op school zat. Althans, hij had op school moeten zitten. Hij ging helemaal niet. Nou ja, hij had daar een behoorlijk oplopend conflict over met zijn moeder. De rest van zijn gezin vond daar ook wat van. En blijkbaar is dat zo hoog opgelopen. Ja, dat hij niet zo goed meer wist wat hij daarmee mee moest. En de avond voordat hij zijn moeder omgebracht heeft, hadden ze ruzie daarover weer. Er was een brief binnengekomen waaruit bleek dat het schoolgeld niet betaald was, terwijl zijn moeder dat wel naar hem had overgemaakt. Nou, hoogoplopende ruzie. En hij heeft blijkbaar al eerder bedacht van, ik moet mijn moeder gaan ombrengen. Uiteindelijk is dat dus ook gebeurd, ja.
0: Tja, de officier van justitie vroeg 2 weken geleden om geen gevangenisstraf op te leggen, maar alleen TBS. Is dat ook gebeurd in deze zaak?
1: Ja, dat is gebeurd en dat heeft ermee te maken dat deze jongen eigenlijk volledig ontoerekeningsvatbaar is. En als je dat bent, ja, dan kun je geen celstraf krijgen. En de rechter legde vandaag nog goed uit waarom deze jongen volledig ontoerekeningsvatbaar was.
2: Volgens de deskundigen stond hij onder enorme psychische druk. Zijn denken raakte steeds meer gestuurd door angst. Hij ervoer dat hij niet kon voldoen aan de verwachtingen van zijn moeder om volwassen te worden en wat daarbij behoort aan verantwoordelijkheden. Hij is verstrikt geraakt in zijn psychotisch denken. Zijn oordeel, zijn kritiekstoornissen zijn steeds meer op de voorgrond gekomen. De deskundigen van het PwC zijn van mening dat hij volledig gederailleerd is geraakt door die psychotische stoornis die ze bij hem hebben vastgesteld en als het ware in de ban was van zijn onvermogen. Die psychotische stoornis heeft geleid tot volledige ondermijning van zijn wilsvrijheid in denken en in handelen, waardoor hij niet meer in staat is geweest om adequate gedragskeuzes te maken. De deskundigen adviseren dan ook om de verdachte het ten laste gelegde in het geheel niet toe te rekenen.
1: Ja, eigenlijk zegt de rechter hier dus in allemaal ingewikkelde woorden van, deze jongen wist gewoon niet wat hij deed. Ja. Hij kon niet omgaan met alle druk en alle spanningen die er waren. Ja, en is uiteindelijk hiertoe gekomen, ja, om zijn moeder te vermoorden en ook te proberen zijn zus te vermoorden door haar op te sluiten in dat huis, terwijl het in brand stond.
0: Tja, ongelooflijk. De rechter vond wel dat zowel moord met voorbedachte raad, zoals dat dan heet, als de poging tot moord op zijn oudste zus bewezen waren. Hè?
1: Ja, dat wel, want hij heeft er dus geen straf voor gekregen, maar dat wil niet zeggen dat hij, niet wist wat hij deed. Want de officier benadrukte vorige keer ook, ook iemand in zo'n toestand, die kan wel gewoon systematisch te werk gaan. Dat bleek ook in dit geval, want hij had bijvoorbeeld aan ChatGPT had hij allemaal dingen gevraagd over wat er gebeurt met een lichaam nadat er brand geweest is in een huis. Of hoe kom je weg met een moord na een brand? Nou, dat soort dingen had hij allemaal wel bedacht vooraf. Daar was hij al maand mee bezig. Dus die moord vond de rechter wel bewezen. Maar nogmaals, hij kon er geen straf voor krijgen dan. Ja. En ook de poging tot moord op zijn zus. Want hij had heel bewust had hij de sleutel van het balkondeur had hij eruit gehaald en weggemaakt. En toen hij zijn jongste broertje en jongste zusje uit huis gehaald had, heeft hij de deur voor haar dichtgetrokken. Tja. Om te zorgen dat zij samen met zijn moeder zou overlijden. Want hij had een hele slechte relatie met haar, zei hij zelf. Ja. Dus die 2 pogingen, dus die moord en die poging tot moord, die waren wel bewezen. Maar omdat hij dus zijn eigen handel niet kon controleren, kreeg hij er geen straf voor.
0: Ja, alleen TBS dus, hè? Geen celstraf voor zo'n zwaar misdrijf toch? Is dat niet vreemd?
1: Kan dat? Het klinkt dus heel vreemd dat iemand veroordeeld wordt voor moord en een poging tot moord. Maar volgens het wetboek kun je, als je ontoerekeningsvatbaar bent, ben je niet verantwoordelijk voor je eigen daden. En kun je dus ook geen straf krijgen. En volgt hier dan zo'n TBS-maatregel uit. En de rechter zei wel, dit kan wel heel lang gaan duren.
0: Ja.
1: En ook om te zorgen dat er is groot gevaar op herhaling, denken de deskundigen. Mm-hmm. Dus ook op het moment dat hij uitbehandeld is, gaan er allerlei maatregelen bij komen om te zorgen dat hij wel in de gaten gehouden wordt, et cetera.
0: Oké. Tot slot, met deze uitspraak lijkt de kans op een hoger beroep me niet al te groot, toch?
1: Nee, dat klopt. Ik heb toevallig de officier van justitie eventjes gesproken nog na afloop. En zij zei me dat ze erg tevreden was met de uitspraak. Ook omdat de poging tot moord, zeg maar, ook

0: gelezen, was verklaard. Ze zei van dat is belangrijk voor dat meisje. Ja. Dat het dat die poging bewezen is. Nou ja, kijk, en de advocaat van de verdachte van Ridwan, ja, die moet nog met hem overleggen, zei ze. Maar ja, hij heeft geen gevangenisstraf. Dat hij behandeld moet worden, staat als een paal boven water. Dus ja,
1: ook in hoger beroep zal dat duidelijk zijn.
0: Ik durf hem al aan dat hij geen hoger beroep gaat komen.
1: Ja, ik snap het, Martijn. Dank voor het volgen van deze zaak. Tot de volgende zaak.
0: Daar komen er meer.
1: Dat dacht ik ook.
2: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

Cresip, Sweet Goodbyes op Radio West. We gaan alweer richting het nieuws. Ja, wat kun je dan toepasselijker draaien dan Huey? Huey Lewis en zijn nieuws. Nou ja, hoort bij elkaar natuurlijk, hè. If This Is It.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
16: Het is 1 minuut over 4:30. Je luistert naar Radio West. Hij knoopt zijn jasje dicht en wrijft nog even over de ademsappel. En dan gaat hij het nieuws aan ons brengen.
17: Goedemiddag, Bas.
16: Dag, Bob.
17: Een 41-jarige man uit Leiden wordt verdacht 2 vrouwen te hebben verkracht. Dat zou hij hebben gedaan tijdens zijn werk als masseur. De man is begin september aangehouden, 4 september om precies te zijn, maar de arrestatie is nu pas bekendgemaakt. Dat gebeurde nadat de rechtbank besloot om het voorarrest van de man met 90 dagen te verlengen. Eind augustus en begin september deden 2 vrouwen, onafhankelijk van elkaar, aangifte van verkrachting door de verdachte. Zij waren bij hem geweest in massagesalons in Leiden en omstreken. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft vandaag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun woning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar in een flat aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat in Den Haag, na een ruzie met zijn moeder over school. Volgens de rechtbank heeft B. volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Je hoort de uitspraak van de rechter.
18: Volgens de deskundigen stond hij onder enorme psychische druk. Zijn denken raakte steeds meer gestuurd door angst. Hij ervoer dat hij niet kon voldoen aan de verwachtingen van zijn moeder om volwassen te worden en wat daarbij behoort aan verantwoordelijkheden. Hij is verstrikt geraakt in zijn psychotisch denken. Zijn oordeel, zijn kritiekstoornissen zijn steeds meer op de voorgrond gekomen.
17: TBS met dwangverpleging was ook de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor ADO, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. En het is uniek, Bas, dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Gebeurt absoluut. Niet zomaar. Ja. Ondanks dat allemaal blijft hij bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
19: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. doe je gek genoeg. Ja. En, ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
17: Wel leuk.
16: Wel leuk,
17: ja. Een man die vandaag een standbeeld krijgt, vindt hij wel leuk.
16: Op je 78ste, ja. Hij is blij dat hij het krijgt en het dat hij het bij leven kan meemaken.
17: Ja, het siert hem absoluut.
16: Absoluut.
17: Rond 17:30 gebeurt dat trouwens allemaal bij het ADO-stadion. Dat is live te zien op TV West bij West Vandaag. Maar op Radio West, hier bij jou Bas, hoef je natuurlijk ook niks te missen van die onthulling. En de reactie van Lex Schoenmaker na die onthulling hoor je natuurlijk ook hier in dit mooie radioprogramma.
16: Dat is, dankjewel daarvoor. Ja, dat zo rond 17:15 gaan we dat allemaal horen. Bob, dan gaan we naar Jordi Bloem, de man die alles weet over het weer en dan vooral de verwachting van het weer. Het blijft toch een beetje kom, zie, kom, za. Dag Jordi.
20: Hey Bas. Het weer doet momenteel wat herfstachtig aan en toch kan er nog nazomer komen. En dat blijkt volgende week te gaan gebeuren. Dus nog even geduld, AUB. Nou, vanavond en vannacht zijn er wat opklaringen. De meeste regen trekt wel weg of is weggetrokken. De wind zwakt wat af, draait naar het westen, gaat niet helemaal liggen. En het wordt vannacht ongeveer 13 graden. Morgen een hele aardige dag. Zon, stapelwolken, geregeld zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind die gaat wel weer wat meer toenemen. Kan opnieuw krachtig worden aan de kust uit het westen tot zuidwesten. En dan wordt het morgen ongeveer 19 graden in onze regio. Zaterdag 20 of 21 graden, stevige wind, meer bewolking. Ook dan kan er wel een enkele bui voorkomen, maar is het toch overwegend droog. Meer regen lijkt te vallen in de nacht naar zondag en zondagochtend. Zondag overdag in de middag gaat het opklaren, later ook wat minder wind. En de temperatuur is 's middags een graad of 19. En dan in de nieuwe week verandert er aan de temperatuur weinig, maar wel aan het weerbeeld. Het wordt rustig, we krijgen de zon wat vaker te zien. Soms wat ochtendmist en wat frissere nachten. Ja, dat hoort er ook een beetje bij.
16: Zo is het net, Jordi. Dankjewel. En dan gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Het is matig weer, het is donderdagmiddag, is meestal een recept voor slechte toestanden.
21: Zeker, en dat merk je vooral op de A4 nu. Richting Amsterdam op de A4 tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein ben je een half uur extra kwijt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Diezelfde A4 maar dan richting Rotterdam. 50 minuten extra tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plasbroekpolder. Dat komt ook door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Dan de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 20 minuten extra. En verderop tussen Blijswijk en het knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. Dat komt natuurlijk door dat ongeluk op de A4.
16: Zo is het net. Dankjewel Dennis, tot straks weer.
21: Tot zo.
17: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Dankjewel Bob.
22: Yo.
23: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Een plaatje helemaal uit het einde van de jaren 80. Zo ver aan het einde van de jaren 80 dat je zelf wel kan zeggen dat het uit 1990 komt. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Daar is het weer de hoogste tijd voor na de volgende plaat. Vind je het leuk om mee te doen? Mee te reizen terug in de tijd. 3 vraagjes beantwoorden. Gewoon eens kijken of dat wil lukken. Bij 1 vraag goed is het al prijs hoor. Een mooie prijs hier uit de prijzenkast. Namelijk de Omroep West ADO Den Haag sokken. Ja, dat zijn originele dingen natuurlijk. En daarnaast 3 vragen goed. Je weet het, zomaar kans op het deelnemen aan de finale. En dat is alweer morgenmiddag, want de tijd gaat zo verschrikkelijk snel. Doe lekker mee met dat spel van ons. 070-390-5454. 070-390-5454. Draai ik een fijn plaatje, dat ik al een klein tijdje niet gehoord heb, maar prachtig. Lekker gespeeld, goed zo. Christopher Cross, Arthur's Team.

0: Klein plaatje van Christopher Cross, Arthur's Theme.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, dat is daar weer het spannende moment. We gaan weer terugreizen in de tijd met onze tijdmachine. Maar ja, waar komen we terecht? Nou, dat horen we zo meteen. Eerst maar eens even bekendmaken dat ik met Bob Satter, die zit lekker in de auto, dat spel ga spelen. Dag Bob, een goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en jij zit niet alleen in de auto, vertelde je me net, hè?
2: Nee, ik zit met twee collega's. Moeten naar een medewerkersbijeenkomst in Berg van Roderijs.
0: Een medewerkersbijeenkomst met een biertje erbij en een bitterballetje?
2: Ik denk het wel. En ook een barbecue.
0: Ook nog een barbecue. Ja, ja. Een overdekte barbecue, ja. Of gewoon echt in de open lucht?
2: Ik hoop het wel, ja.
0: Ja. Ja, gezellig Bob. Leuk, hartstikke mooi. Als ik mag vragen, het gaat me niks aan natuurlijk. Maar wat voor werk doen jullie dan met elkaar? Welk bedrijf zitten jullie?
2: We werken voor een verzekeringsmaatschappij.
0: Oh, maar is dat niet heel erg saai, jongens?
2: Nee. Kom er eens langs.
0: Ja. Hey, en wat doen jullie voor verzekeringen? Schadeverzekeringen?
2: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, daar zijn we gespecialiseerd.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat lijkt me een heel bijzondere tak van sport, want het gaat over nogal wat belangen. Natuurlijk gaat het over veel geld. Veel verdriet en ellende kan natuurlijk aan vastzitten. Dus moeten jullie dan beoordelen of iemand een uitkering mag krijgen op grond van de voorwaarden die jullie verzekering daaraan stelt?
2: Ja, klopt, inderdaad. En er zijn dan ook mensen die dan daarnaast bijvoorbeeld een uitkering hebben van het UWV en dan van ons een aanvullende uitkering krijgen.
0: Oh, ja. Okay.
2: Dat is voor niet aan de voorwaarden.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, ik hoor jou met passie daarover spreken, dus je zult het vast fijn werk vinden, toch?
2: Sorry?
0: Nou, dat je het fijn werk vindt, want ik hoor je daar met passie over praten.
2: Ja, zeker. Ik heb al bij elkaar 37 dienstjaren.
0: Joep. Ja, dat is niet weinig.
2: Ja, daar schrik je van, hè?
0: Daarom, ja. Hé, maar Bob, luister eens even. Heb jij al die prachtig mooie Omroep West, ADO Den Haag, sokken?
2: Nee, ik niet. Nou, dan kan ik mijn collega die op de achterbank zit, kan daar geluk aan mee maken.
0: Oké. Okay.
2: Want dat is een hele grote ADO-fan.
0: Ja, en dat standbeeld natuurlijk, hè, wat onthuld wordt over 3 kwartiertjes van Lex Schoenmaker voor het stadion, voor de deur. Ook mooi, hè? Hartstikke goed. We gaan eens even kijken, Bob, waar we terechtkomen met het spel. De tijdmachine die begint te ronken en te draaien. De deurtjes die gaan al dicht. De radaren gaan draaien, de lampjes gaan knipperen. Daar gaan we. We gaan naar boven. Waar gaan we heen?
1: 1, 9, 7, 2.
0: We komen terecht in 1972. Dat is een paar dagen geleden, hoor.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, joh, Bob, jij vertelde dat je al 37 dienstjaren hebt. Nou, dan ben je wel van voor 1972. Dat kan bijna niet anders.
2: Ja.
0: Herinner jij nog iets van dat jaar, 72?
2: Nee, ik zat lagere school. Ik heb geen speciale herinnering aan 72.
0: Ja, ik vond mijn lagere schooltijd altijd ontzettend leuk.
2: Ja, het is leuk natuurlijk, maar niet dat het tot 71 of 73 minder leuk waren. Ik heb niet speciale herinnering naar 72.
0: Ik snap hem. Bob, ja. Je hebt twee fantastische hulplijnen in de auto, waarvan er nog eentje ook heel graag die sokjes aan zijn voetjes wil hebben. Dus jullie gaan er wel uitkomen met z'n drieën. Luister goed, hè, daar komen de vragen. Vraag nummer 1. Onder aanvoering van welke lijsttrekker weet de VVD in 1972 22 zetels te halen bij de Tweede Kamerverkiezingen? Wat de doorbraak betekent voor die partij?
2: 72, denk ik.
0: Welke lijsttrekker had de VVD toen? Een markante persoonlijkheid. En hij is niet meer onder ons sinds... We gaan naar vraag 2. Ja, ik hoor het al. We gaan naar vraag 2. Hoe heet de onhandige pop die in 1972 op de Nederlandse televisie geïntroduceerd wordt om de reclameblokken op te leuken? Wie is dat ook alweer?
2: Lucky Zeel.
0: Intussen staat hier de jury langzaamaan een beetje te dansen op de tafel. En dat is een goed teken, Bob. En Cornuiten daar in de automobiel. De derde en de laatste vraag. Paul Simon bracht in 1972 het nummer Mother and Child Reunion uit. Het idee voor de titel kreeg Paul in een Chinees restaurant. Noem één van de twee van het gerecht dat hij daar op de menukaart zag. Zo.
2: Je bent stil.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Babypark dan. Ik zal het niet weten. Ja, nummer 17.
0: het liedje heet Mother and Child Reunion. Zo, wie zei dat? Dat is een wijze collega.
3: De Adenven,
0: nou, daar komen je sokken.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Zo, hoho. Jongens, jullie hebben 3 vragen goed.
2: Hey, dat is top.
0: Ja, daar zijn jullie stil van. Hè? Maar wat knap, degene die dat riep, joh, van de kip en ei, want dat klopt helemaal. Ik had het zelf niet geweten.
2: Nee, ik was maar juist aan het concentreren op het inparkeren, dus...
0: Jullie hebben het goed voor elkaar, jongens. En een gezellige middag. En Bob, jij maakt kans op het spelen van de finale. Dus hou je telefoon morgenmiddag rond deze tijd ook in de gaten. En jouw Cornuit, die krijgt de sokken. De groen-gele sokken van ADO en Omroep West. Nou, wat wil je nog meer? Ja, jullie zitten natuurlijk een beetje handsfree in de telefoon daar zo. Ze zijn weg ook. Nou ja. Ze vonden het niet meer leuk, denk ik. Ik weet het niet precies. Maar die plaat uit 1972, waar ik het net over had, hij ligt hier op de pick-up. Paul Simon, The Mother and Child Reunion.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

Dancing on My Feelings van The Indian op Radio West. En daarmee gaan we richting 5 uur, althans met deze plaat natuurlijk. Bruno Mars, On My Soul heet hij. En in het volgende uur gaan we eens kijken hoe het met John is. Die is gestopt na 37 jaar werken voor de politie als wij.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Zometeen in Westkom Thuis het verhaal van John, die 37 jaar lang wijkagent is geweest. Het is 1:05. Het nieuws bij ons uit de buurt, dat krijg je van Bob Brinkman.
10: De 19-jarige verdachte die maandag werd aangehouden na een mishandeling in Den Hoorn wordt ook verdacht van mishandelingen en aanrandingen rond de Delftse Hout. Het gaat in totaal om 5 incidenten. De verdachte heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. Een 41-jarige man uit Leiden wordt verdacht van het verkrachten van 2 vrouwen tijdens zijn werk als masseur. Hij werd begin september aangehouden. Het voorarrest is vandaag met 90 dagen verlengd. En bezoekers die het naar de Japanse tuin in Den Haag willen bezoeken moeten voortaan een tijdslot reserveren. Door de groeiende populariteit stonden de afgelopen jaren regelmatig lange rijen bij de tuin. De tijdsloten moeten dit voorkomen. Meer regionieuws hoor je om 5:30, nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dennis Mooij van de ANWB weet waar de files staan.
12: In de regio file op de A4 naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plasboepolder. 3 kwartier extra. Dat komt ook door een ongeluk. En ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 25 minuten vertraging over 19 kilometer. Na 13 naar Den Haag voor het knooppunt Prins Klausplein doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En voor de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude, ter hoogte van de Corbelo-tunnel.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
14: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
15: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
16: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
15: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
16: Al 100 jaar.
15: Van der Geest.
16: Dat is verhuizen en meer.
17: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trouwen. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
18: Installatiebureau van Ginderen.
19: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
20: Voordeeluitjes.nl.
21: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Sporttops op Radio West. Don't walk away. Het is 5:11. Een heel goede middag. Radio West. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Straks over een uurtje. Nou, 50 minuten eigenlijk. Dan doen we...
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, dan draai ik alleen maar plaatjes die gemaakt zijn op Nederlandse bodem. Maakt niet uit of dat dan instrumentaal is. Frans, Duits, dat geeft allemaal niks. Als het maar gemaakt is binnen onze landsgrenzen. En als jij een plaatje in gedachten hebt waarvan je denkt... nou, ik zou het leuk vinden om die weer eens te horen. Heel makkelijk, stuur me even een e-mail. bas@omroepwest.nl. En dan snor ik hem even op en dan ga ik hem lekker voor je draaien. Natuurlijk. Straks gaan we even babbelen met John. John die werkte 37 jaar lang bij de politie. Groot deel van die tijd was hij werkzaam als wijkagent in Leidschendam. Maar ja, hij gaat met pensioen. Daar heeft er wel veel zin in. Maar het gaat hem toch ook wel weer een beetje aan het hart. Verderop in de uitzending natuurlijk de kopstaartplaat. Hadden we gisteren Juice Newton. Angel of the Morning. Fijne plaat was dat. Zoeken we dus vandaag een plaatje dat begint met het woord morning. Of een goede vertaling. Wat het is geworden, dat hoor je over een goed half uurtje. En om 6:15 ongeveer ja, de reactie van Lex Schoenmaker op de onthulling van zijn standbeeld voor de deur van het ADO-stadion. Is toch ook een hele eervolle zaak, hè? Dat je bij leven een standbeeld krijgt. Oeh, gaat mij niet gebeuren, dat weet ik wel. Chef Special is dit. Try Again.

0: Nu gaat John Heij met pensioen. Daar heeft hij zin in, maar het gaat hem ook wel weer een beetje aan het hart. En hij is niet de enige. Elke dag crosst hij met zijn motor door zijn werkgebied en gaat hij langs bij de mensen in zijn wijk.
1: Ik heb een deel van het centrum van Leidschendam. Ik heb een klein stukje Voorburg en het complete buitengebied. En dat houdt in Stompwijk, Friedland en alle recreatiegebieden daaromheen.
2: En wat vind je ervan om zo'n divers gebied te hebben?
1: Ja, dat is geweldig. Het ene moment sta je in het recreatiegebied en het andere moment zit je met een probleem hier met ondernemers in het dorp. En het andere moment heb je weer heel wat anders. Dus het is heel gevarieerd. Dat is het juist leuk. Dat maakt het juist leuk. Het is natuurlijk heerlijk om in de frisse lucht, de wind om je heen, door mijn eigen wijk heen te rijden. En één groot voordeel is, je hebt direct contact. Iedereen die je tegenkomt, iedereen die je ziet, wat ze zeggen, hoor je. Je staat meteen stil, je staat meteen naast, je hebt direct contact. Dus ja, dat werkt perfect.
3: Hey Frits, hey John, goedemorgen.
1: Hoe is het? Een van die mensen waar ik regelmatig op bezoek kom, is een inwoner van het Damcentrum. En ja, dat is een hele waardevolle wijkbewoner voor mij, die een hoop dingen weet, een hoop dingen ziet. En ja, mij ook voorziet van alle informatie.
3: Het is jammer dat hij dus nu weggaat. Omdat John in staat is om op de oude manier de politiewerken te doen. De oude agenten hier zo, die woonden hier zo. Die kenden de mensen, die kenden de straten, die kenden de buurt. En dat is een beetje weg toen de korpsen samengevoegd zijn. En John die brengt dat weer terug.
4: Ik ben coördinator van het buurtpreventieteam Damzicht.
5: Eens even kijken waar Wim is.
6: Ah.
5: Goedemiddag.
6: Hallo.
5: We gaan weer de ronde lopen.
4: Ja. John was eigenlijk altijd aanspreekbaar, bereikbaar. En hij zoekt ook contact met iedereen. En als BPT Damzicht, zeg maar als hele wijk, hebben wij dat enorm gewaardeerd. Al die jaren.
2: Wat ga je nou missen als je straks met pensioen bent?
1: Ja, een hele hoop leuke dingen. Dat wil zeggen, het contact met de burgers ga ik natuurlijk missen. Mijn collega's ga ik missen. Het werk aan zich ga ik natuurlijk missen.
5: Goed, hey John. Hey, dankjewel weer.
6: Ja,
5: ga je succes met de ronde.
6: Ja.
5: En als er wat is, hoor ik
6: het.
5: Oké,
6: ja.
5: Doei.
6: Fijne dag.
5: Bye bye.
0: Ik heb me laten vertellen dat een van de eerste dingen die John gaat doen is dat hij zelf een motor gaat kopen. En dat zal dan wel een BMW worden, schat ik zo. Een R1250 of een R1300 RT. Volgens mij rijdt de politie daarop. Ik kan me voorstellen dat ze dat met een hoop plezier doen. Level 42, Running in the Family.

Level 42, Running in the Family op Radio West. 7,5 minuten voor 5:30. Het nieuws van 5:30 komt er zometeen aan. Muziek van Robert Palmer. Het beste van twee werelden.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Het is 5:30. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws hier in de studio Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
11: Goedemiddag Bas. De 19-jarige verdachte die maandag werd aangehouden na mishandeling in Den Hoorn wordt ook verdacht van mishandelingen en aanrandingen rond de Delftse Hout. Het gaat in totaal om 5 incidenten. De verdachte heeft inmiddels een bekentenis afgelegd voor alle 5 de incidenten. De politie hield na de meldingen in juli en september extra toezicht in het gebied en de Delftse burgemeester Alexander Pechtold deed een oproep alert te zijn en samen te fietsen. Zorgde voor veel ophef nog afgelopen week. De verdachte blijft nog zeker 14 dagen in voorarrest. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft vandaag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun woning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar in een flat aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat in Den Haag na een ruzie met zijn moeder over school. De rechtbank heeft B. volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Je hoort rechtbankverslaggever Martijn Hooyer.
12: Volgens het wetboek kun je, als je ontoerekeningsvatbaar bent, ben je niet verantwoordelijk voor je eigen daad. En kun je dus ook geen straf krijgen. En volgt hier dan zo'n TBS-maatregel uit. En ja, de rechter zei wel, dit kan wel heel lang gaan duren. En ook om te zorgen dat er is groot gevaar op herhaling, denken de deskundigen. Mm-hmm. Dus ook op het moment dat hij uitbehandeld is, gaan er allerlei maatregelen bij komen om te zorgen dat hij wel in de gaten gehouden wordt.
11: Zei hij eerder vandaag hier in West Komt Thuis. TBS met dwangverpleging was ook de eis van het Openbaar Ministerie. En ja, nu de herfst langzaam aanbreekt. Het regent ook, hè, Bas?
13: Ja,
11: het waait hard. Ja. Oh. Kastanjes heb ik al aan de straat gezien.
13: Ja, ik haal ze de hele tijd uit het vuur, joh. Voor anderen dan.
11: Oh ja, oh, gelukkig. Dat is zo aardig van je. Het is ook de tijd van geven, hè, die eraan komt. Ja, want we gaan toch richting kerst. 98 dagen nog.
13: Je bent toch aan het aftellen.
11: Ja, zeker. In het Westland ook. Want daar zijn de voorbereidingen ook begonnen. Voor de feestmaand. Mm-hmm. Want het Westlands mannenkoor gaat weer repeteren voor 2 kerstconcerten in Naaldwijk en Maasland. En jij kan meedoen, Bas, als je dat wil.
13: Oh. Oké, okay, ja, ze zoeken altijd stemmen natuurlijk.
11: Ze zoeken altijd stemmen bij het Westlands Mannenkoor. En tijdens de kerstconcerten is het dan traditie dat je gewoon als tijdelijk lid mee kan zingen. Zodat je gewoon alleen bij die kerstconcerten dan meedoet in het Westland.
13: Leuk.
11: Nou, vanaf 30 september zijn belangstellingen van harte welkom om zonder enige kosten mee te repeteren in Zalencentrum De Kiem. Dus ik zie je daar pas.
13: Ja, hartstikke leuk. Dan gaan we samen zingen. Dat wordt heel mooi, weet ik zeker.
11: Ja, weet ik ook zeker. Ja. Het wordt zo mooi dat we het op de radio gewoon niet gaan doen.
13: Nee, dat
11: zou alle jeu ervan weghalen.
13: Absoluut, ja. Dat denk ik ook. Nou, laten we maar snel naar Jordi gaan met het weer.
3: Nou, vanavond en vannacht zijn er wat opklaringen. De meeste regen trekt wel weg of is weggetrokken. De wind zwakt wat af, draait naar het westen, gaat niet helemaal liggen. En het wordt vannacht ongeveer 13 graden. Morgen een hele aardige dag. Zon, stapelwolken, geregeld zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind die gaat wel weer wat meer toenemen. Kan opnieuw krachtig worden aan de kust uit het westen tot zuidwesten. En dan wordt het morgen ongeveer 19 graden in onze regio. Zaterdag 20 of 21 graden. Stevige wind, meer bewolking. Ook dan kan er wel een enkele bui voorkomen. Maar is het toch overwegend droog? Meer regen lijkt te vallen in de nacht naar zondag en zondagochtend. Zondag overdag in de middag gaat het opklaren. Later ook wat minder wind. En de temperatuur is 'smiddags een graad of 19. En dan in de nieuwe week verandert er aan de temperatuur weinig. Maar wel aan het weerbeeld. Het wordt rustig. We krijgen de zon wat vaker te zien. Soms wat ochtendmist en wat frissere nachten. Ja, dat hoort er ook een beetje bij.
13: Dankjewel, Jordi. En dan naar Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, het hoogtepunt denk ik van onze avondspitsen.
14: Ja, dat is meestal rond dit tijdstip. En we tellen in onze regio nu 180 kilometer file. Het is vooral druk weer op de A4 en de A12. De A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Hofvliet doe je er een half uur langer over. Andere kant op richting Rotterdam. Ook een half uur vertraging tussen Nieuw-Vennep en Den Haag-Zuid. Dan de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden een half uur vertraging. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer een half uur extra. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht.
13: Dankjewel Dennis, tot later weer.
14: Hoi hoi.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Ga ik doen.

0: UB40 op Radio West en de Watch Dogs.
1: Is er nog wat te doen?
0: Het weekend komt eraan en wat is er nou leuker dan een paar goede tips te krijgen van Meer Wolfsbergen over zaken die je misschien kan bekijken of ondernemen. Meer, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Soms heb je het gevoel dat je kan zeggen, ja, dit is nu een grootheid, maar ik was erbij.
0: Ja, ja, klopt.
2: Ik was erbij toen in het begin. Nou, en die kans die heb je vandaag weer, want het is de voorronde voor het Kamarettenfestival. Het is de 60ste editie alweer. En vanavond en morgenavond zijn er voorronders in Theater De Regentes en in Theater Dakota. Staan een aantal geselecteerde voorprogramma's die dan daarna weer doorgaan naar de volgende ronde. En uiteindelijk komt daar de grote winnaar uit. Maar je moet je wel realiseren, hè? Heel veel van die cabaretiers die zijn op die manier begonnen. Ik noem een René van Meurs uit ons eigen Westland. Precies, die is zo begonnen. Brigitte Kaandorp, Richard Groenendijk, Jan Dino Asporaat. Zijn allemaal voorzichtig een keer begonnen. En daar hebben ze eigenlijk gewoon dat publiek bij nodig om gewoon die eerste stappen te zetten. Kijk, die grote zalen, die vullen die gasten tegenwoordig wel. Ja. Maar die eerste stappen, dat is zo belangrijk. En dat er mensen komen kijken. Het is zo dankbaar en zo leuk. En ja, jij kan dan zeggen aan het einde van het jaar, ja, ik was erbij toen. Dat is vanavond en morgen en dan 28 november. Dus dat is nog ver weg. Is de finale in de Koninklijke Schouwburg. Er staat ook nog een hele leuke showmaster, Oscar Smit. Die is je host van die avond. Hij heeft de prijswinnaar van Kamaretten 2024 was hij. De juryprijs dus. Wel gegarandeerd een leuke avond.
0: Gaaf.
2: En voor zaterdag heb ik een beetje een wat andere tip dan anders. Maar ik dacht, we gaan eens wat anders doen.
0: Ach, ja.
2: Want je kan naar jouw stadje Zoetermeer, naar een hele leuke plek is dat. Ik vind dat ze goede dingen organiseren. Kunstgarage Franks. Het is een galerie. Je kan er kunst zien. Maar wat ze nu doen zaterdag is een combinatie van kunst, voordracht en eten. Nou, dan heb je me al.
0: Ik heb het in de gaten.
2: Je verzamelt met z'n allen van tevoren. Je gaat door die kunst lopen. En er zijn 's avonds zijn er ook optredens van dichters. Dus er hangen daar borden waarop je je inspiratie kan opschrijven. Ik vind het helemaal niks. Ik vind het fantastisch. En alles ertussenin, hoe je geraakt wordt door de kunst. En die dichters, die gaan daar dan weer mee aan de slag. Gaan live een mooi nieuw voordracht maken. En dan na het eten gaan ze dat voordragen. En wat staat er dan op het menu? Ook altijd belangrijk. Het is Italiaans. Het is bruschetta, lasagna. En als toetje, trek hem eruit. Tiramisu. Ja, dat is op zijn Italiaans betekent dat tiramisu. Dat wist je toch wel, Bas?
0: Dat wist ik dus niet. Okay, nee, nou, ik heb weer wat geleerd.
2: Ja, dus dat is de betekenis van tiramisu. Maar dus dat is in Kunstgarage Franks. Dat is zaterdag, begint om 4:00. En dit zijn ook de leuke uitjes. Dat je denkt, ja, maar ik wil niet in mijn eentje. Juist dit kom je gezellig in contact met anderen. Je babbelt dus hier en daar. En dit is juist iets heel laagdrempeligs om nieuwe mensen te leren kennen.
0: Oké, okay. En waar is die kunstgarage?
2: Ja, dat ga ik jou vertellen. Dat is in de Vlamingstraat in Zoetermeer.
0: Ja, dat is een mooi stukje Oud-Zoetermeer, lieve mensen. Ja.
2: Dus ga erheen. En dan springen we even over het weekend heen, want dit vind ik ook wel een hele leuke. Je hebt van die fans met hart en ziel. Gaan ze voor hun club, gaan ze voor hun band. Het maakt niet uit wat, ze zijn vol passie. En over die fans, daar gaat dinsdag een bijeenkomst georganiseerd door Haags Verhaal. En dat heet Club Liefde ontmoet Bandliefde. ADO-supporters ontmoeten fans van Direct en Sommieu. Het gaat dus de mensen zelf van ADO en Direct en Sommieu
0: zijn
2: er
0: niet.
2: Maar wie is er bijvoorbeeld wel? Jacco van Leeuwen komt sinds zijn 12e bij ADO. Zijn grote clubliefde, die vertelt erover. Fans van Direct vertellen over waarom zij helemaal gek zijn van die band. Kortom, het is een verhaal. Avond vol verhalen over mensen met hun passie en wat zij misschien wel doen. Je hoort soms bijvoorbeeld dat mensen luier aantrekken om goed vooraan te staan en dus niet tussendoor naar de wc te moeten als ze voorbij een concert staan. Dat soort dingen, ja, dat gebeurt dus. Misschien hoor je dat soort spannende verhalen.
0: Nou, dat zou wat zijn, ja.
2: Weet ik veel, in het hart van Jacco van Leeuwen van nog meer spannende ADO. Leuke supportersverhalen. Niet de nare verhalen, maar de mooie verhalen.
0: Ja,
2: dat is
0: goed.
2: Dinsdagavond bij HVV Laakkwartier. Het is om 19:45 is er inloop. Er is ook nog soep, dus hoe fijn is dat? 19:30 start het programma, hoor je mooie Haagse verhalen. 20:30 afsluiting. Ook weer leuk. Kan je in je eentje naartoe of met je buren? Helemaal goed.
0: Bij HVV Laak, zei je. Ja. Dinsdagavond.
2: Haags Verhaal. Kijk daar op de site.
0: Haags Verhaal. Hartstikke goed. Meer, dankjewel. Het was weer uiteenlopend,
2: nou,
0: hoor.
2: Mooi.
0: Nou, ik heb weer geluisterd. Dankjewel.
1: Aken.

0: Uit het jaar dat we naar de millenniumwisseling gingen, de Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: De kopstaartplaat.
0: In onze muzikale kettingbrief zijn we inmiddels aanbeland bij het woord morning, omdat gisteren Angel of the Morning van Juice Newsden de kopstaartplaat was. En daarom moet het plaatje wat we nu gaan kiezen met elkaar beginnen met het woord morning, of natuurlijk een fatsoenlijke vertaling daarvan. Ben Mol, hij heeft gemaild, hij schrijft Hadi Bas, niet zo moeilijk hoor wat mij betreft. Morning Has Broken van Cat Stevens, muzikale groet uit Katwijk van Ben, dankjewel Ben. Carla, ze schrijft hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Melody Cardot met Morning Sun. Groetjes van Carla. Carla, groetjes terug. Piet van der Poel, hij zegt hoi Bas, graag wil ik Manja de carnaval van Astrud Gilberto voorstellen als kopstaartplaat. Het is een prachtig Braziliaans nummer geschreven door Louis Bonfa voor de film Black Orpheus uit 1959. Dat uitgroeide tot een klassieker binnen de bossa nova en door veel artiesten is opgenomen. Astrud Gilberto werd in de jaren 60 wereldberoemd met haar karakteristieke, rustige stem door onder andere The Girl from Ipanema met Stan Getz en João Gilberto. Dat was denk ik haar man, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Met een hartelijke groet van Piet. Ja, Piet, prachtig liedje. Prachtig verstild liedje. Kees Pronk, hij schrijft dag Bas, voor de kopstaartplaat kom ik uit op de zanger waar we trots op mogen zijn, want veel van wat hij uitbrengt klinkt zo goed. Zoals ook Morning Dolls Again. Dolls Again, van Danny Vera natuurlijk. Vorig jaar juni kwam dat uit. De strekking van het nummer is dat de zon altijd opkomt, ook na een slechte droom. En daar heb ik op Scheveningen trouwens totaal geen last van slechte dromen. De groeten van Kees. Kees, dankjewel en blijf lekker dromen. Tilly Vertuin, ze schrijft, haar lieve Bas, mijn suggestie is hier, namelijk morgen ben ik de bruid van Willeke Alberti. Komt ook nog in het straatje van de muziek van de Hollandse bodem. Ja, dat absoluut. Hoeft niet, hè. In de kopstaartplaat hoef je natuurlijk niet mee in de themauren van tussen 6 en 7. En als het hem niet wordt, dan kan ik hem ook nog als verzoekplaatje inlassen. Kijk, dat is vooruit denken natuurlijk, Tilly. Dank je wel. Koos Enthoven, hij schrijft, hoi Bas, bedankt gisteren voor het mooie nummer van Juice Newton. Vandaag heb ik Cat Stevens als nominatie met Morning Has Broken, een liedje uit 1971. Een Britse pop-folkzanger die in 1978 zijn naam veranderde in Yusuf Islam en nog steeds actief is bij liefdadigheidsprojecten, onder meer in Kosovo. Groeten van Koos, Koos dank. Geer Slootweg, hij schrijft, hallo Bas, ik dacht aan een nummer van Sean Cassidy met Morning Girl uit 1976. Voor de kopstaartplaat van vandaag, is dat wat? We gaan het zien, Geer, dankjewel, hè. Romeo Sadlu, hij schrijft, goedemiddag Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Mooi nummer van een regionale band, namelijk Morning Sky van GBS. Omdat het vandaag alleen liedjes van Hollandse bodem is, zou deze wel kunnen. Nou, zoals ik net zei, de kopstaartplaat hoeft niet in de thematiek van het uurtje tussen 6 en 7. Dankjewel, Romeo. En Jan Keizer, hij schrijft, voor de donderdag wist ik het eigenlijk gelijk. Maar niet welke artiest daarbij dan. Want hij zegt, ik heb altijd heel veel bewondering gehad, en nog steeds, voor de stem. En de stem van en de manier waarop Roger Whittaker zingt. Van hem zou ik dan graag de versie Morning Has Broken willen voordragen, zodat anderen ook eens kunnen luisteren naar hoeveel mooier dit nummer eigenlijk gezongen kan worden, in plaats van, ja, het zijn jouw woorden, de zeurstem van Cat Stevens. Dat is natuurlijk nogal wat, hè? Zo'n sterke voorkeur. Ja, dan moet het er maar zijn. Oordeel zelf, Roger Whittaker. Dat bekende Morning Has Broken. De kopstaartplaat van Van.

0: Ja, dan zoeken we morgen dus een plaatje dat begint met het woord broken. Of to break. Broke, broken. Weet je nog van school vroeger? Nou, breken mag voor mij ook natuurlijk een andere taal. Ook welkom allemaal voor de kopstaartplaat van morgen. Als je een ideetje hebt als opvolger van deze plaat van Roger Whittaker, stuur me dan een e-mail bas@omroepwest.nl. Hetzelfde mailadres voor
1: Made in Holland at 6.
0: Want dat doen we zo meteen tussen 6 en 7.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Installatiebureau Van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
0: Zometeen in Westkom Thuis de reacties op de onthulling van het standbeeld van Lex Schoenmaker. Onder andere van Schoenmaker zelf. Dat straks. Nu is het 6:30. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Bob Brinkman.
16: De 19-jarige verdachte die maandag werd aangehouden na mishandeling in Den Hoorn wordt ook verdacht van mishandelingen en aanrandingen rond de Delftse Hout. Het gaat in totaal om 5 incidenten. De verdachte heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. Een 41-jarige man uit Leiden wordt verdacht van het verkrachten van 2 vrouwen tijdens zijn werk als masseur. Hij werd begin september aangehouden. Het voorarrest is vandaag verlengd met 90 dagen. En zojuist is het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor de Haagse club. Zometeen in Westkom Thuis meer hierover. En hoor je dus ook Lex Schoenmaker. Over een half uur hoor je een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Nu het overige nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dennis Mooij van de ANWB weet waar de files staan.
1: In de regio rijdt het langzaam op de A4. Richting Amsterdam heb je 25 minuten vertraging tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Er staat 17 kilometer file. En de andere kant op, dus de A4 richting Rotterdam, doe je er ook 25 minuten langer over tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Bodegraven is het op onthoud 40 minuten. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer een half uur vertraging op de A12 richting Den Haag. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
21: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
23: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
24: Tot 7 uur, West komt thuis.

toch, Gerard Cox, die laaier ligt er op Radio West. Goedenavond, 6:10. Je bent aanbeland bij Made in Holland at 6. Muziek gemaakt op Hollandse bodem. Dat mag Nederlands zijn, Frans, Duits, instrumentaal. Dat maakt allemaal niks uit. Als het maar gemaakt is binnen onze landsgrenzen. Dat draai ik dus vanavond tussen 6 en 7. Deze eerste plaat was een aanvraag van Jan Keizer uit Zuid-Afrika. Die luistert lekker naar de radio en hij vindt Gerard Cox toch nog altijd lekker pakkend. Ook vaak heel grappig. En deze was natuurlijk heerlijk sarcastisch. Nou Jan, ik ben het helemaal met je eens hoor. En dan het spoorboekje van vanavond. Zometeen gaan we eens even schakelen met het ADO Den Haag Stadion. Want zoals je misschien weet of niet weet, daar is een standbeeld onthuld voor Lex Schoenmaker. Van Lex Schoenmaker moet ik zeggen. Ook wel een beetje voor hem natuurlijk, absoluut. In ieder geval om hem te eren. En dat is natuurlijk toch bijzonder, hè? Bij leven een standbeeld krijgen. En hij staat notabene naast Aad Mansveld. Het kan allemaal veel slechter. Nou, Jim van der Del is daar aanwezig. Zometeen schakel ik even met hem. Verderop in het programma spelen we het spelletje nog in zijn achteruit. En ik draai natuurlijk al die lekkere verzoekplaten voor jullie. Zoals het volgende aanvraag ook. Hij kwam binnen via bas@omroepwest.nl. Een verzoekje van Romeo Sadlo. Die wil graag horen Bonnie Sinclair, Unit Gloria, Clap Your

0: Clamp your hands and stamp your feet. Bonnie Sinclair, Unit Gloria op Radio West. Het is 6:15. Ja, je hebt het misschien al gehoord, hè. Een standbeeld gemaakt van Lex Schoenmaker. En ja, bij leven is hij er nog bij dat het geplaatst wordt, notabene naast Aad Mansveld. Dat beeld is ook gemaakt door kunstenaar Loek Bos. Paul van Vliet is ook door deze kunstenaar vereeuwigd in een standbeeld in het centrum van de stad. Ja, Lex Schoenmaker die werd lang geleden geboren, 1947, in de buurt van het Zuiderpark. Het oude stadion natuurlijk, hè, van de Haagse Club. Debuteerde daar in 1965. Hij speelde in totaal bijna 300 competitiewedstrijden voor ADO, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. En dat geeft wel aan hoe belangrijk deze man natuurlijk is geweest voor dat Haagse elftal. Het eerste elftal. Vanwege zijn verdiensten hebben de supporters geld ingezameld om dat beeld dus mogelijk te maken. En die supporters zeggen dat de prestaties van Schoenmaker deel uitmaken van de rijke sporthistorie van Den Haag. We gaan naar het stadion. Jim van der Del is daar. Jim, goeie avond. Ja, hoe wordt er gereageerd op de onthulling van het standbeeld?
1: Ja, Bas, ik sta hier bij het standbeeld. Lex Schoenmaker gaat nu op de foto met Ruud Mans.
0: Naar het stadion. Jim van der Del is daar. Jim, goeie avond. Ja, hoe wordt er gereageerd op de onthulling van het standbeeld?
1: Ja, Bas, ik sta hier bij het standbeeld. Lex Schoenmaker gaat nu op de foto met Ruud Mansveld, de zoon van. Naast

0: erbij.
1: Dat is?
0: Nou, dat lijkt me toch wel duidelijk wie er moet wezen.
1: Loopt hij nou net weg?
0: Ja, hij loopt net weg. Maar hoeft maar een klein beeldje te zijn. Maar hij moet er gewoon bij.
1: De kleine generaal.
0: Maar wel als trainer natuurlijk. Ja, vind ik wel. Vinnie?
1: Dik advocaat.
0: Ja, die hoort er gewoon bij.
1: Nou,
0: zeker.
1: Goed, naast jou staat Ed Slier. Dat is de grote roerganger, ja, de initiatiefnemer. Is dat jouw volgende doel, Ed?
2: Ik noem geen namen, maar...
1: Je gaat door.
0: Ik heb nog een beetje met Loek, met de beeldhouder, over gehad.
2: Nou, we gaan als stichting gaan we door.
1: Ja, er moeten meer beelden komen hier op het Helderplein.
2: Nou, niet per se beelden, maar we willen meer Haagse voetbaliconen willen we gaan eren. En helaas is dat... Ja, dat is gewoon niet te regelen allemaal met het standbeeld natuurlijk. Dat kost zoveel geld. Maar daar hebben we heel veel andere ideeën over. En daar gaan we dan mee aan de slag. Maar alles hangt af van donaties.
1: Want die heb je van de fans en van sponsoren gekregen. Hoe lang heb je erover gedaan om het beeld wat hier achter ons staat te realiseren? Qua geld?
2: Nou, zeg maar ruim een jaar.
1: Nou, ieder jaar één, dat moet toch te doen zijn?
0: Ja, dat heb je toch snel gedaan, hè?
2: Ja, maar hoe snel dit is gegaan is echt ongelooflijk, want de man duurt veel langer. Ja. Maar ja, goed, we kennen de juiste mensen.
0: Er zijn nu wel mensen geweest die hun gewicht erachter hebben gezet. Moet ik toch even Richard de Mos noemen. Richard heeft daar ook zijn gewicht hierachter gezet.
2: Ja, ik heb Richard, nog wel eerst of twee, dan heb ik gelijk op zijn advies Richard gebeld. En ja, die heeft gelijk zijn schouders eronder gezet. Ed, ik ga een motie indienen. Ja. En ja, toen konden we echt gaan beginnen. En,
1: hij was hier ook samen met heel veel andere Haagse voetballers. Ja. Tommy Beugelsdijk, ja, Sammy Stijn, Maurie Stijn.
0: Ja, ik had mijn handtekeningenboekje mee moeten nemen, man. Dat was gelijk gevuld geweest.
2: Want jij bent natuurlijk zo druk bezig. Maar, die hebben we ook opgehaald, ja.
1: Af. Ja. Ik ga nog even door naar de hoofdpersoon daar. We zijn tenslotte live op de radio. Bedankt. En we komen gauw terug voor beeld 3, hè? Dat... Ja, daar zijn we dan. Hij staat nu bij de krant. Wij zijn live op de radio. Zou ik heel kort even wat mogen vragen aan meneer Zwerg? Ja.
3: Dat ze zeiden van, joh, maar we willen het wel maken. Maar dan zeg ik, ja, dan wil ik het wel zelf meemaken.
1: Ja. Ja, we zijn live op de radio, Lex. Ik breek eventjes in.
3: Ja.
1: Wat een prachtig beeld.
3: Ja, dat is een prachtig beeld, ja. Ik ben er ook wel... trots op dat hij zo mooi geworden is.
1: Ja, Ed en Sjaak die zeiden net, hij staat een beetje te kijken naar Aad.
3: Ja, maar dat deed ik vroeger ook hè, wel eens. Hè. Dan, wij hadden vroeger altijd wel onderling veel contact in de wedstrijden ook. En, ja, dat is altijd zo geweest. Kijk, Aad was natuurlijk een klein beetje een vaderfiguur voor mij. Toen ik 17 was, kwam ik bij het eerste. Ik was 18 toen ik debuteerde. En hij zat er al 2 jaar in. Hij was zo langzamerhand de vervanger van Jan Vlerius. En ja, dan ging ik als jonge jongen, had ik nog geen verkering. Dan ging je wel eens door de week bij hem, want hij was getrouwd. En hij had nog geen kinderen. Dan ging je bij meten. En ja, en zo is dat contact verder gegaan. Ja, en is eindelijk, eigenlijk is hij ja, wel een soort... vaderfiguur geweest voor me.
1: Ja, nu staan jullie naast elkaar, allebei hebben een sokkel. Je maakt het in levende lijven mee. Hoe bijzonder is dat?
3: Nou, dat vind ik wel bijzonder. Dat heb ik net gezegd. Van, joh, ik vind het belangrijk. Toen het idee geopperd werd, een beetje als een geintje. Ja, maar we willen ook graag dat je daar komt te staan op het Helderplein. Nou, ik zei, joh, prima, maar dan wil ik wel zelf meemaken. Nou, dat is gebeurd. De maker, Loek, heeft fantastisch werk gedaan. En ik heb er wel heel veel aan moeten doen. Steeds naar hem toe. Foto's kijken, foto's maken. En ja, hij heeft perfect werk afgeleverd.
1: Nou is er op deze heugelijke dag één iemand niet bij. En die heeft keelontsteking, heb ik begrepen.
3: Ja, dat is mijn vrouw. Ja, dat is heel erg jammer. Maar ja, die had er ook wel naar uitgekeken. Omdat er natuurlijk veel mensen zouden komen. Maar ik wist niet dat er zoveel mensen zouden komen. Maar ja, het is jammer.
1: Nou weet ik dat ze Radio West luistert, dus is er toch een klein beetje bij.
3: Ja, nou dat hoop ik. Maar niet dat ze nou weggedommeld is, want dat hoop ik niet. Maar in ieder geval, de familie was er wel bij. Dus dat is voor haar wel een geruststelling.
1: En denk je dat zij ook tevreden is met hoe het geworden is?
3: Dat hoop ik wel.
1: Dat hoor je vanavond, denk ik.
3: Ja, dat denk ik. En anders, ja, er is niks meer om te doen.
1: Geniet ervan, Lex.
3: Dank je wel.
4: Ja, prachtig, Jim. Dank je wel.
5: 7 uur. West komt thuis.
6: Dit is Radio West.
4: Daar vanuit het ADO Den Haag stadion. Mooi hoor. Leuk. Goed dat we dat meemaken allemaal.

Een plaatje aangevraagd door Hans Erkens. Die zegt, ja, iedereen is van de wereld. Ja, daar lijkt het tegenwoordig erg op. Laten we achter elkaar gaan staan. Een boodschap van hoop. En wat hem betreft hoort deze plaat daarbij. De scene. Iedereen is van de wereld.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: We gaan richting het dagoverzicht met Bob natuurlijk. Maar eerst nog even de ruimte en tijd voor een verzoekje. Van Carla, die gaat binnenkort lekker op vakantie. Ik neem je mee naar de zon, Wolter Kroes.

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: 1 minuut over 6:30 is het. Je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht, dat krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedenavond.
11: Abbas, goedenavond. De 19-jarige verdachte die maandag werd aangehouden na mishandeling in Den Hoorn wordt ook verdacht van mishandelingen en aanrandingen rond de Delftse Hout. Het gaat in totaal om 5 incidenten. De verdachte heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. De politie hield na de meldingen, in juli en september van dit jaar waren die, extra toezicht in het gebied en de Delftse burgemeester Alexander Pechtold deed een oproep om samen te fietsen. Was veel ophef over afgelopen week. De verdachte blijft nog zeker 14 dagen langer vastzitten. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft vandaag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun woning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar in een flat aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat in Den Haag, na een ruzie met zijn moeder over school. De rechtbank heeft B. volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.
12: Volgens de deskundigen stond hij onder enorme psychische druk. Zijn denken raakte steeds meer gestuurd door angst. Hij ervoer dat hij niet kon voldoen aan de verwachtingen van zijn moeder om volwassen te worden en wat daarbij behoort aan verantwoordelijkheden. Hij is verstrikt geraakt in zijn psychotisch denken. Zijn oordeel, zijn kritiekstoornissen zijn steeds meer op de voorgrond gekomen.
11: Aldus de rechter vandaag. TBS met dwangverpleging was ook de eis van het Openbaar Ministerie. Een 41-jarige man uit Leiden wordt ervan verdacht 2 vrouwen te hebben verkracht. Dat zou hij hebben gedaan tijdens zijn werk als masseur. De man is begin september aangehouden, maar de arrestatie is nu pas bekendgemaakt. Dat gebeurde nadat de rechtbank besloot om het voorarrest van de man met 90 dagen te verlengen. Een uur geleden werd het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor ADO, waarin hij bijna 100 doelpunten maakte voor de Haagse club. En het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Ondanks dat blijft hij bescheiden. Het gevoel was vanochtend niet anders dan andere dagen.
13: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
11: Ja, aldus een bescheiden Lex Schoenmaker eerder vandaag op Radio West. En een zilveren medaille voor een Alfense hond op het wereldkampioenschap Hoepers in Zweden. De hond Siu won een plekje op het podium. Hoepers is een hondensport waarbij honden over obstakels moeten springen en rennen. En het was spannend, niet alleen voor het baasje, maar ook voor de hond.
14: Ze merken ook wel, weet je, het is een andere sfeer. Je wordt ook vanaf de kant vreselijk aangemoedigd. Oh ja. Zodra er een Nederlander in het veld komt, gaat die hele supportersploeg gaat natuurlijk af. Ja, we hadden ook een hele yell.
15: Hoe klinkt die?
14: Nou, er is één iemand en die roept dan snel, snel! En dan doet het hele team, doet dan Team NL!
11: Ja, zei eigenaar Suzanne Klaus vandaag op Radio West bij Menno in de Middag. Bas, tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
10: Okidoki Bob, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
16: Nou, vanavond en vannacht zijn er wat opklaringen. De meeste regen trekt wel weg of is weggetrokken. De wind zwakt wat af, draait naar het westen, gaat niet helemaal liggen. En het wordt vannacht ongeveer 13 graden. Morgen een hele aardige dag. Zon, stapelwolken, geregeld zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind die gaat wel weer wat meer toenemen. Kan opnieuw krachtig worden aan de kust uit het westen tot zuidwesten. En dan wordt het morgen ongeveer 19 graden in onze regio. Zaterdag 20 of 21 graden. Stevige wind, meer bewolking. Ook dan kan er wel een enkele bui voorkomen. Maar is het toch overwegend droog? Meer regen lijkt te vallen in de nacht naar zondag en zondagochtend. Zondag overdag in de middag gaat het opklaren. Later ook wat minder wind. En de temperatuur is 's middags een graad of 19. En dan in de nieuwe week verandert er aan de temperatuur weinig. Maar wel aan het weerbeeld. Het wordt rustig. We krijgen de zon wat vaker te zien. Soms wat ochtendmist en wat frissere nachten. Ja, dat hoort er ook een beetje bij.
10: Zo is het, Jordi. Dankjewel. Dennis Mooi bij de ANWB. Kunnen we inmiddels een beetje doorrijden?
15: Ja, het restje van de avondspits staat op de A4. Eerst richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Knooppunt Hoogvliet doe je er 10 minuten langer over. En diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen ben je 5 minuten langer onderweg.
10: Dankjewel Dennis, een goede wacht daar zo.
15: Hoi, dank je.

het is nog geen carnaval, maar... Zo is het, houd toch je kop. André van Duin staat een paard in de gang. Allemaal op verzoek van Kees de Jong. Die gaat vanavond, nadat hij meer dan 40 jaar daar niet is geweest... naar het paard van Troje. Dus dat, heel veel plezier daar, Kees, natuurlijk. Hè. En dan een oproepje van Martin Mulder. Die zegt, joh, hey Bas, doe even de nieuwe Adventures, weet je wel. Gewoon, kom op nou.

0: De kracht zit hem in de herhaling, zullen we maar denken. De New Adventures op verzoek van Martin Mulder. Het liedje, ja, je raadt het al, het heette natuurlijk Come On.
1: In zijn achteruit.
0: En dan zijn we toe aan het spelletje In zijn achteruit, de opgave van vanavond. Ik laat hem je alvast even horen. Ja, een prachtig mooie prijs te winnen. Een waardebon ter waarde van 50 euro piek te besteden bij Pluto Sport. 070-390-5454, dat is dat spelletje. Dan een verzoekje van Marco, die zou graag willen horen... Oude Maasweg van onze grote vrienden natuurlijk uit Rotterdam. De Amazing Stroopwafels.

0: Op verzoek van Marco, deze blijft mooi, hè? Amazing stroopwafels, Oude Maasweg.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan tijd voor dat spelletje In zijn achteruit. Nou, en ik heb het geweten hoor, het fragment is niet al te moeilijk. Hier is het nog een keer. Ja, het is de vraag of eigenlijk niet of er nog een snipperhintje nodig is om het te kunnen raden vanavond. We gaan het zien natuurlijk. Nou, een hoop kandidaten aan de telefoon. En ik heb hier als eerste Jannie Hogeraad aan de lijn. Dag Jannie, een goede avond.
2: Goedenavond,
0: ja, hallo. Ja, dat fragmentje wat ik draaide, is dat misschien een favoriete zanger van jou? Oh, wat heb ik nou verklapt?
2: Nee, niet bepaald.
0: Oh,
2: niet bepaald.
0: Vertel, waarom maar, niet? Je hebt geen klik met deze zanger.
2: Nee. Dat is, sommige nummers vond ik ooit wel goed, maar het is niet mijn smaak direct.
0: Okidoki.
2: Maar goed, het maakt toch niet uit. Daarom vond ik het wel goed, maar het is niet bepaalt mijn smaak.
0: Nee, en dat mag gewoon natuurlijk. Iedereen heeft daar recht op, hoor.
2: Ja,
0: natuurlijk. Wat denk je dan? Over smaak valt gewoon wat dat betreft wel of niet te twisten. Dat weet ik eigenlijk nooit. Maar smaak is smaak. Moet je lekker zelf weten. Zo is het net. Jannie, blijf lekker aan de lijn. Jij mag het zo meteen als eerste zeggen. Dus ja, je vergroot natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Daarom. Nou, blijf lekker hangen. Ik heb ook aan de telefoon uit Rotterdam Mustafa. Mustafa, hoe is het met jou?
3: Goed. Leuk, fijn om terug te zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. En leuk dat je weer meedoet met het spelletje, Mustafa. Nou, blijf ook aan de lijn. Je mag zo meteen naar Jannie. Maar ja, hoe groot zouden de kansen zijn?
3: Ik denk het ook niet.
0: Nee, daarom. Ik spreek je zo. Dan gaan we naar Danielle. Dag, Danielle.
4: Hi, goedenavond, Bas.
0: Good evening. Hartstikke leuk dat jij ook weer aan de telefoon hangt.
4: Ja.
0: Ja, het fragmentje van vanavond, dat is toch wel herkenbaar, vrees ik, hè?
4: Ja, zeker herkenbaar.
0: Ja. Ik had al verklapt dat het een zanger is. Heb jij wat met die zanger of zeg je nou, net als Jannie?
4: Ja, als ik de juiste zanger dus
0: ja,
4: daar hield ik wel van, ja. Altijd wel mooie muziek. Okay. Mooie melodieën en
0: Ja, hartstikke goed. Nou, Jannie, Danielle bedoel ik, blijf aan de telefoon.
4: Ja,
0: mochten jouw twee voorgangers het niet raden, dan weet je precies hoe het werkt natuurlijk. Schakel ik helemaal naar het verre Limburg, naar de plaats Afferden. En ik roep hallo. Martin, hoe gaat het?
5: Hey, Bas. Ja, goedenavond.
0: Ja, goed evening.
5: Ja, midden in de Witte Broodsweek, hè?
0: Ja, jij zit midden in de Witte Broodsweek, joh. Ja, hoe bevalt dat? Hoe gaat dat?
5: Ja, we hadden het jaar worden het uitgesproken en mevrouw werd ziek.
0: Nou, dus wat is dat nou toch? Toch niks ernstigs, hoop ik?
5: Nou, ja, het gaat nu alweer wat beter, maar... Ja, het ging even niet zo lekker.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen, geen paniek. Die Witte Broodsweken, die haal je gewoon samen een beetje in. Dan komt het wel goed.
5: Ja.
0: Ja, daarom.
5: Ja, we moeten zaterdag op honeymoon.
0: Nou, dan moet ze wel een beetje beter zijn, vind je niet?
5: Ja, dat moet ze wel beter zijn.
0: Ja, daarom. Nou, Martin, we duimen en we hopen er gewoon het beste van. Schakel ik naar Ridderkerk, naar Marcel. Marcel, goeie avond.
6: Goedenavond, Bas.
0: Ja, nou ja, je hoort het. Je bent vijfde in de rij. Dat kan nooit goed komen natuurlijk.
6: Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat het weinig kans maakt deze keer.
0: Ja, daarom.
6: Ik vond wel een hele goede zanger. Dat wil.
0: Dat wilde ik nog aan jou vragen. Wat had jij met deze zanger? Want ik heb al verklapt dat het een zanger is. Ja, goede zanger. Ja,
6: prachtige nummers had hij.
0: Okidoki. Ja, en zoals het er nu... is hij er niet meer onder ons, hè?
6: Nee, hij is niet meer onder ons. Helaas niet meer.
0: Nee, precies. Nou, dan gaan we naar Alex in Rotterdam. Dag Alex, goeie avond.
7: Dag Bas.
0: Ja, zelfde vraag ook aan jou. Goeie zanger? Of had je er iets mee? Ja?
7: Mijn moeder had er meer een hekel aan dan ik. Ik had er helemaal geen hekel aan.
0: Oké.
7: Ja, het zal wel door bepaalde nummers zijn die hij toen gezongen heeft.
0: Ja, wat vond zij dan van die nummers waar ze dan wat hekel aan had? Vond ze dat...
7: Dat weet ik niet. Ik ken het al meer dan 25 jaar niet meer vragen.
0: Oké, nou ja, dan wordt het lastig inderdaad. Ik begrijp wat jij bedoelt, Alex. Zo is het me net. Nou, blijf hangen, want je weet maar nooit. Ja. Maar ja, we weten hoe het werkt, hè, daarom. Dan ben ik, Jannie, weer bij jou. Want jij mag als eerste zeggen wat je denkt dat het is. Of heb je een snipperhint nodig?
2: Ja, nee hoor. Ik dacht het voor 100% te weten. En ik hoop dat ik het goed heb. Maar ik kan er ook naast zitten.
0: Ah, kan.
2: Naar mij allemaal is voor die anderen wel leuk. Als ik daarnaast zit, dan hebben de anderen ook nog een kans.
0: Klopt.
2: Ik heb het over Rob de Nijs.
0: Ja.
2: En volgens mij is zuster Ursula.
0: Ja. Vader en dat moeder, dat zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar. Ja, Jannie, dat heb jij goed gedaan. Had je daar een hulplijn voor nodig of is je dat helemaal zelf?
2: Nee, dat wist ik ook. Ja, mensen, het is over het feit dat ik zei van het is niet bepaald mijn zanger. Mijn moeders crematie mm-hmm. is een nummer van Hot the Nights ook gespeeld. En dat blijkbaar in mijn hoofd zit. En daar ben ik eigenlijk een beetje doodziek van geworden. Dat is, dan is dat ineens... Ja, niet meer, maar...
0: Dan is dat een zere plek geworden. En dan hoor je die zere plek het liefst niet al te vaak, hè?
2: Nee, precies. Precies.
0: Ja, ja, dat kan ik ook begrijpen.
2: Hartstikke leuk... dat ik het in ieder geval goed heb.
0: Ja, je wint een hartstikke mooie prijs. Een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Jannie.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, we gaan eerst even al die andere mensen gedag zeggen. Ik zet alle schuifjes tegelijkertijd open. Ik zeg dag allemaal.
8: Dag allemaal.
0: Kijk, dat is gezelligheid. Zo is het maar net. Nou, Jannie, jij valt met je neus in de boter. Iedereen bedankt voor het meedoen en voor het bellen natuurlijk. De plaat in zijn achteruit. Dag. Nou.
2: Je hebt mijn adres, hè?
0: Zo is het hoor, komt helemaal goed. Rob de Nijs, dag zuster Ursula.

Dat was hem, de plaat in zijn achteruit. Rob de Nijs, dag zuster Ursula en Jannie, die ging er met de prijs vandoor. Mooi natuurlijk. Niet alle verzoekjes kunnen draaien vanavond. Ja, zo gaat het helaas. Kan er ook niet zoveel aan doen. Golden Earring is de laatste. The Long Blonde Animal. Fijn plaatje is dat toch. En ik zeg allemaal veel plezier morgenochtend met Westwoord Wakker. En ik zeg tot morgen.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana, NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
14: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
15: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
13: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
17: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
18: Omroepwestadverteren.nl.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
20: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
21: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
22: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
23: Installatiebureau van Ginderen.
24: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

Thank you.

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
2: Ja?
1: Voor mij wel.
2: Ja?
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
3: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
4: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
3: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
7: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
6: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
8: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
6: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
11: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
4: 89.3 FM.
16: Dit is Radio West.
17: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid? Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Voor mij wel.
0: Ja?
1: Ik heb 6 jaar achter eraan gerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: I want you to want me.

0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
7: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
6: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren, omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
11: Tot 11 uur, romantiek.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
7: Oké, doei.

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Voor mij wel.
0: Ja?
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan heb ik het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
8: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
7: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Was het liefst op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Voor mij wel.
0: Ja?
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun wil gaan krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in een debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun grootschalige aanval op Iran begon. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. De 51-jarige Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp riep. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
13: Alle deuren zitten op slot.
12: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Volido.
14: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: We hebben het er al eens over gehad in het oog en het is nu definitief. Op de Olympische Spelen in 2032 vindt het roeien plaats in een rivier in Australië met 500 krokodillen. Snel wegwezen dus als je er eentje ziet. En als dat dan geen Olympische records oplevert. Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben straks de kersverse topvrouw van het jaar te gast. Procureur-generaal Sui Prene van het Openbaar Ministerie. Als je autistisch bent, dan kan een voetbalstadion overweldigend zijn en kunnen clubs en stadions daar rekening mee houden. Morgen gaan ze dat uitproberen en een van de bezoekers gaat die uitdaging aan en is bij ons te gast. Den Haag vandaag laat horen dat premier Jette het te vroeg vindt om voor links of rechts te kiezen. En tot slot hebben we ook aandacht voor deel 2 van een film over Charles de Gaulle. Hij was meer dan 50 jaar geleden president in Frankrijk, maar de Fransen krijgen maar geen genoeg van hem. Waar zit hem dat in? Dat zo, nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Today, donderdag 17 september.
4: There is a robust body of evidence on the harm that social media does.
2: Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie wil dat de verslaving aan sociale media onder kinderen aangepakt wordt met een wet. Goed plan, vinden veel ouders.
5: Ja, ik denk wel dat dat goed is. Omdat het moeilijk is om kinderen ervan af te houden als anderen het ook mogen doen.
6: TikTok, Snapchat, al die dingen. Nee, dat hoeft niet, vind ik. Ze hebben aandacht nodig voor school. En gewoon sociale contacten om hen heen.
2: Om als ouder in de gaten te houden wat kinderen op hun mobiel doen, valt niet mee.
7: Ja, ik probeer het wel, maar is lastig.
2: Volgens von der Leyen kun je die verantwoordelijkheid ook niet bij ouders neerleggen.
4: Parents cannot compete or keep up against algorithms. And they should not have to.
2: En de Europese Commissie wil jongeren nu in stappen toegang gaan geven tot sociale media. Ook moeten kinderen niet meer oneindig kunnen scrollen.
8: Ja, irritant lijkt me dat. Kinderen die mogen gewoon pret hebben, toch?
2: De commissie wil ook dat er een leeftijdscontrole komt, maar daar zetten ouders dan weer vraagtekens bij.
9: Ik vraag me af of ze het kunnen handhaven, maar op zich wel goed hoor.
10: Ik weet niet of het gaat helpen, want ja, je weet hoe kinderen zijn, die doen toch hun eigen zin.
2: Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen ging het vooral over één ding.
11: Waarom toont u geen leiderschap en kiest u?
12: Je kunt niet pro en ja 21 allebei tevreden houden.
13: We moeten deze dag een richting kiezen.
11: Kiest u of kiest u niet?
14: Kies nu alstublieft gewoon een richting.
13: Anders wordt dit najaar een drama voor Nederland.
2: Maar premier Jette ging er niet in mee, want zo zei hij.
15: Om nu vandaag deze keuze te maken vinden wij echt tekort doen aan het land.
2: Wat vandaag ook opviel.
16: Ik zie een volle publieke tribune en fijn dat u er bent om dit belangrijke debat te volgen.
2: Voor veel van hen was het een speciaal uitje.
17: Ik volg het thuis altijd op de televisie. Nou ja, die is een meter breed en ik wil het nu live volgen.
18: Je ziet het eruit alsof het wat gezelliger is dan wat je normaal op tv ziet.
19: We willen het gewoon een keer meemaken.
20: Dat is best wel belangrijk.
21: En dan weer terug naar Hengelo.
2: In Duitsland stopt met vaste controles aan de grens. Daar drongen Nederlandse grensgemeenten al langer op aan.
22: 2 jaar lang hebben we alle ellende hier mogen ervaren. En vooral de gevolgen van die controles.
2: En er komen nu controles op wisselende tijden en wisselende locaties.
23: Ja, dat vind ik een goede zaak, want dan zijn we die files kwijt die ongelukken opgeleverd hebben. En bovendien zet ik grote vraagtekens bij het nut van die controles.
2: Koning Willem-Alexander reed vandaag van zijn paleis naar een kasteel in de Achterhoek. Hij opende daar het verbouwde Huis Bergh, dat stamt uit de 13e eeuw.
24: Heel leuk om weer terug te zijn en om te zien hoe het toch echt in oude glorie hersteld is. Dat de middeleeuwen hier in Heerenberg zo leven.
2: Bezoekers waren juist blij om hem te zien.
25: We treffen het de laatste tijd wel, want 14 dagen geleden was Maxima ook nog hier in de buurt.
2: Die was vandaag bij de HEMA vanwege het 100-jarig bestaan. En Maxima keek onder meer naar de
26: kerstcollectie.
27: Ja, maar dan moet
26: ik wel zenuwachtig.
2: Nou, de koningin was dus onder de indruk van de winkelketen en ook van de HEMA in het algemeen.
0: Die winkel, dat voor iedereen is, hè, met waar ik zelf klant van ben.
1: U zegt, ik ben zelf klant van de HEMA. Wat koopt u graag bij de HEMA?
0: Dan laat ik voor mezelf.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, gelezen door Michiel van der Velde.
5: Immigratiedienst IND laat 200 medewerkers met AI-programma's werken zonder dat te melden, staat op de voorpagina van NRC. Als de dienst zich aan zijn eigen beleid had gehouden, waren de programma's aangemeld bij een landelijk register. De IND gebruikt AI om asielvragen sneller af te handelen. Maar dat is volgens experts niet zonder risico's. AI heeft het niet altijd bij het juiste eind.
2: Met de hulp van de programma's wordt bijvoorbeeld uitgezocht wat er waar is van de verhalen van asielzoekers. Zijn ze echt ontsnapt aan een aanslag? Kloppen hun verklaringen misschien niet? Daar schuilt precies het gevaar, want soms trekt AI onjuiste conclusies. De IND geeft aan de krant toe dat de programma's nog niet naar behoren werken.
5: Nederland beleefde een toeristische topzomer, kopt het AD. De verwachting was dat de hogere BTW toeristen zou weghouden, maar het tegendeel is waar. Er kwamen meer Britten, Fransen, Belgen en vooral Duitsers vakantie vieren in ons land. Goed nieuws voor de toeristenbranche, zou je denken.
2: Toch is dat niet waar, zegt Hiswa Rekron tegen de krant. De cijfers zeggen namelijk niets over omzet en resultaten, omdat ook de lasten voor ondernemers zijn gestegen. De branche durft volgende maand pas conclusies te trekken over deze zomer.
5: Het Parool bezocht een nieuwe winkel in Amsterdam-Noord. Daar worden producten verkocht die anders worden weggegooid. Van augurken tot wasrekken en van noedels tot foundation. De win-win-winkel, zoals hij heet, is er vooral voor mensen die weinig te besteden hebben.
2: De producten komen van bedrijven die ze anders hadden weggegooid. Chocoladerepen die niet voldeden aan de wensen of producten die nooit zijn opgehaald. De oprichter is er blij mee, maar vindt ook dat bedrijven eens naar hun afvalbeleid moeten kijken, want er wordt veel onnodig weggegooid.
5: Trouw was in de Duitse plaats Jamal. Het dorp wordt bewoond door neonazi's, op één huis na, waar een progressief stel woont. Toen ze er in 2004 kwamen wonen, leek er niets aan de hand, maar er is veel veranderd. Ieder huis dat leeg kwam te staan, werd opgekocht door rechtsextremisten.
2: Een wegwijzer geeft aan hoe ver het is van daaruit naar het geboortedorp van Adolf Hitler. Ook Stalingrad staat erop. Over paaltjes bungelen helmen van de Weermacht, en op een aanplakbiljet worden nazihelden geëerd.
5: Het stel laat zich niet wegjagen, want angst is een slechte raadgever, vinden ze. Maar op hun gemak voelen ze zich ook niet, want hun schuur ging alleen in vlammen op. De vergelijking met Asterix en Obelix wordt vaak gemaakt. Dat ene dorpje dat moedig stand hield tegen de Romeinen. Het geldt ook een beetje voor het echtpaar. Hun verblijf is een politiek statement geworden.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: De Amerikaanse zanger uit Detroit, Sufjan Stevens met Chicago. 2 dagen lang waren de Tweede Kamer en het kabinet op zoek naar een manier waarop een minderheidskabinet werkt en kan werken. En de hoop was dat tijdens de algemene politieke beschouwingen daar wellicht een route voor gevonden zou worden. Die zou leiden tot een begroting voor volgend jaar. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Onze politiek verslaggever. Ja, en die zoektocht die is tot nu toe niet helemaal goed verlopen.
1: Nee, nou ja, hij is eigenlijk nog steeds gaande. Kun je wel zeggen, na 2 lange dagen waarin over de miljoenennota werd gesproken. Maar waar eigenlijk steeds maar 1 kwestie op tafel lag. Kabinet, we hoorden net in het nieuwsoverzicht. Kiest u nou eens, wilt u met links zaken doen? Met mij, zei Jesse Klaver, prima, dan gaan we praten. Zo niet, ook goed, dan mag u over rechts met Ja 21 en met Joost Eertmans. En het kabinet zei, wij willen eigenlijk jullie allebei een breed akkoord. En het resultaat na 2 dagen is dat er nog steeds geen begroting is. Officieel niet vastgesteld, geen meerderheid in zicht. En dus voorlopig niemand echt weet waar hij of zij aan toe is. Er is niet duidelijk hoeveel belasting gegeven gaat worden, hoeveel geld onderwijs, infrastructuur, noem alles maar op, krijgt de zorg met echte gevolgen. Want nou, zorgverzekeraar DSW bijvoorbeeld, die baseert altijd zijn premie op de uitkomsten van de algemene politieke beschouwing. En die zegt, ja, wij wilden die graag volgende week bekendmaken. Gaan we nu niet doen.
0: En wat maakt het nou zo ingewikkeld? Waarom blijft het zo ingewikkeld om nader tot elkaar te komen? Wat zie jij gebeuren?
1: Nou ja, dat het fundamentele probleem dat is ontstaan tijdens de formatie een half jaar geleden gewoon niet is opgelost. VVD, CDA en D66 kwamen niet uit welke partner ze erbij wilden hebben voor een meerderheid. Toen hebben ze gekozen om een minderheidscoalitie te starten en de vraag neergelegd bij de oppositie, kom meedoen, want er valt wat te halen. Maar die partijen willen niet alleen krijgen, die willen ook bijvoorbeeld dingen tegenhouden. Kijk, pro op links wil best een stevig klimaatbeleid, maar die gaan niet meewerken aan bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheid. Op rechts wil Ja 21 en ook de SGP bijvoorbeeld best tekenen voor minder lasten op spaargeld en vermogen. Maar die willen dan niet de spreidingswet accepteren. Normaal gesproken regel je dat achter de schermen. Nu moet dit en plein publiek gebeuren. En dan werkt het gewoon niet. Daar komen we nu gewoon achter na een half jaar.
0: En bestaat er dan een kans, en hoe groot acht jij die, dat het allemaal uiteindelijk toch nog wel tot begrotingen gaat leiden?
1: Kijk, er is altijd een kans dat er nog zoiets komt als een breed akkoord natuurlijk. Je weet nooit wat er gebeurt. De onderhandelingen verplaatsen zich nu weer naar achter gesloten deuren. De tijd is wel kort daarvoor, want ja, er zit ook gewoon een ritme in hoe zo'n begroting tot stand komt. En over 2 weken zijn de algemene financiële beschouwingen. Dat is eigenlijk de laatste kans die je hebt om over de begroting als totaal te praten in plaats van per ministerie. Ja, tegen die tijd zou het dan moeten gebeuren. En premier Jette bijvoorbeeld vandaag in de Kamer, die zei, ja, het kan toch nog prima.
2: Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
3: Nou, als het in de week lukt, zou het fantastisch zijn.
2: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja. Toch? Ja. Nee. Nee. Komt. De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt. Dat zou mooi zijn als dat zou kunnen. U bent de premier van dit kabinet. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk, nou, als dat binnen een week zou kunnen, zou dat heel mooi zijn. Ja, ik heb ook wel een paar dingen die ik zou willen. Het zou echt heel mooi zijn als het zou gebeuren. Ajax-kampioen was ook heel zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk, nou, als dat binnen een week zou kunnen, zou dat heel mooi zijn. Ja, ik heb ook wel een paar dingen die ik zou willen. Het zou echt heel mooi zijn als het zou gebeuren. Ajax-kampioen was ook heel mooi zijn. Maar wat gaat u er

0: strategie.
1: En wat gaat Jette dan nu doen? Gaat hij ze uitnodigen? Gaat hij met ze praten?
0: Ja, hij kan niet anders. Hij kan zich ook niet veroorloven niet nog eens te proberen. CDA en D66 blijven allebei vasthouden aan het idee dat er een alomvattende afspraak moet zijn over de hele begroting. En dus zit er ook voor Jette, ondanks het feit dat hij 2 dagen toch naar dit soort tekst heeft geluisterd, niks anders op dan nog maar een poging te wagen.
2: Nou, het is heel duidelijk dat we op een aantal inhoudelijke onderwerpen, zoals werken dat moet meer lonen, het investeringsklimaat in Nederland en de opening die we kunnen bieden voor de sociale polder, dat daar het meeste werk op te verzetten is, gaan we de komende weken met een aantal oppositiepartijen over doorpraten.
3: Maar er is dus nog niks opgeschoten. En ondertussen is het dus nog onzeker wat het beleid wordt voor volgend jaar. Mensen zitten daarop te wachten, instanties zitten daarop te wachten.
2: Ja, tegelijkertijd zagen we ook deze dagen dat er steun is voor de aanpak om meer betaalbare woningen te bouwen, om te investeren in onze
3: economie. Maar voor een hele boel is nog geen steun.
2: Nee, en daar zullen we de komende week ook de vervolggesprekken over voeren met een aantal oppositiepartijen. Ik ga die uitnodigingen morgen meteen versturen.
0: Ja, morgen worden die uitnodigingen meteen verstuurd. Misschien dit weekend al praten, zei premier Jette tegen collega Nienke de Zoete. Maar ja, dit is het, eigenlijk hebben ze dit in de zomer ook al gedaan. En dit is een beetje 2 keer hetzelfde doen in de hoop dat er dit keer een ander resultaat uitrolt. Maar ik zie eerlijk gezegd niet in waarom dit nu wel zou werken als het afgelopen zomer ook achter diezelfde gesloten deuren al niet gelukt is. Tenzij er iets veranderd in de houding van alle betrokkenen. Maar goed, daar hebben we geen aanwijzingen voor. Of er druk komt van buitenaf, van bijvoorbeeld de sociale partners, hè, de werkgevers en de werknemers. Maar ook daar, we hebben de stakingen gezien de afgelopen tijd, is niet heel erg veel kans op.
1: En wat is dan het meest waarschijnlijke scenario? Want als het kabinet door wil?
0: Ja, nou ja, het meest waarschijnlijke scenario is feitelijk dat die hele grote olifant van de miljoenennota, hoe eet je een olifant? Ja, door die in hele kleine stukjes, beetje bij beetje, hapje bij hapje te doen. En dan ga je dus elke begroting apart behandelen. Dus dan onderwijs eerst, zorg, nou, noem al die begroting maar op, defensie. En dan zijn er altijd wel meerderheden te vinden voor wie daar goede dingen in zitten. Nou, dat is een traject wat ze bij de VVD best aanspreekt. Want ja, er zijn altijd wel partijen inderdaad te vinden die dan iets zien in een begroting wat ze leuk vinden. En uiteindelijk hoeft dan niemand echt pijn te pakken. Dan kan rechtse partijen kunnen voor begrotingen stemmen die wat meer naar rechts leunen. En linkse partijen kunnen begrotingen steunen die wat meer naar links leunen. En dat zien Eertmans van Jaar 21 en Jesse Klaver van Pro inmiddels ook wel aankomen.
4: Altijd gezegd, we hebben het liefst een grote deal. En die moet over rechts. En dat gaat over lasten, over veiligheid en migratiebeperking. Daar kunnen we een deal uithalen met elkaar. Hè, wat we kunnen willen bereiken. Als dat niet lukt, en het lijkt erop, zeg ik maar, erbij, dat het niet gaat lukken. Want Prinsjesdag is voorbij en de APB is nu voorbij, deze beschouwingen. Ja, dan gaan we, zoals elke partij, redelijk kijken naar van wat vinden we per begroting. En dan kunt u van mij aannemen dat Defensie een begroting is die wij wel zullen steunen. Maar dat andere begrotingen wat misschien wel ingewikkelder liggen.
5: Ze moeten ook niet denken dat ze op de belangrijkste punten, bijvoorbeeld het belastingplan, de begroting van sociale zaken, VWS, een akkoord kunnen sluiten met rechtse partijen. Een heel rechts beleid maken en dan bij ons komen voor nog wat resterende begroting. Om te zeggen, kunt u dan hiermee het kabinet redden? Ik ga er niet op vooruit lopen, maar u kunt dan wel ongeveer inschatten hoe wij daarnaar zullen kijken.
0: Ja, we kunnen wel inschatten hoe hij daarnaar gaat kijken, maar je hoort al meteen dat hij wel rekening mee houdt dat het meest waarschijnlijke scenario is. Er wordt namelijk nooit in 1 keer totaal over de miljoenennota gestemd. Dat gaat altijd per begroting. Ja, het kabinet denkt, zo kunnen we er ook komen, gewoon stukje bij beetje. We zien wel strategie hoe ver we komen. Je zou het ook de godzegende de greepstrategie kunnen noemen.
1: Ja, en zie jij dan veel hindernissen voor de verschillende ministers die naar de Kamer moeten steeds met hun begroting?
0: Jazeker. Kijk, dat wordt natuurlijk iedere keer wielen en dealen op elke begroting om ervoor te zorgen dat je tot 76 zetels in de Tweede Kamer komt. En dan maar hopen, want de Eerste Kamer heeft er ook nog wat over te vertellen, dat de Eerste Kamer dan al die kleine wijzigingetjes en dingetjes accepteert. Het wordt een heel lang en bijna zeggen een heel vuil proces. Hè? Een kar die de modder inloopt en dan maar duwen, sjorren en trekken en je komt vooruit. Het gaat niet snel, het gaat niet mooi, het gaat zelfs heel langzaam. Het wordt er niet mooier op en de vertrouwen in de politiek zal er ook wat dat betreft niet mooier op worden. Je hoort ook al mensen in het kabinet die zeggen, ja, we zullen de populariteitsprijs niet winnen. En die torenhoge ambities van het kabinet aan het begin, die snelle doorbraken die ze wilden op al die grote dossiers, ja, die moeten ze dan ook maar even parkeren. Dan overleef je het als kabinet. Dan haal je misschien

0: wel de statenverkiezingen van volgend jaar maart. En dan maar hopen dat die statenverkiezingen dan iets van richting geven naar links of naar rechts. En dat je als kabinet weet met wie je zaken moet gaan doen. Of dat je weet dat er geen zaken meer te doen valt. En dat je dan maar moet stoppen.
1: Oké, okay, nou zover is het nu nog niet in ieder geval. Een kar, een modder, een olifant. We gaan bijzondere maanden tegemoet. Dankjewel voor dit moment. Vanuit Den Haag hoorde u Lars Geerts.

0: naar voren kijken.
1: Dat was Mo met Blijven Rijden. Eigenzinnig en charismatisch, een mooie combinatie van kwetsbaarheid en kracht. Met die woorden is Sui Prene vanavond gekozen als topvrouw van het jaar. Ze is procureur-generaal en daarmee zit ze in de top van het Openbaar Ministerie. En nu ook dus topvrouw in Nederland. Mevrouw Prene, goedenavond. Welkom en van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Er waren 3 genomineerden. Hoorde u vanavond pas dat u het werd?
2: Ja, echt pas 2 uur geleden gehoord. Ja.
1: En wat betekent het voor u?
2: Het is een fantastische eer om de titel te mogen dragen een jaar. En daarnaast vind ik het een geweldige erkenning ook voor het Openbaar Ministerie. En ook een hele positieve erkenning voor het Openbaar Ministerie. Mijn organisatie staat vooral bekend om het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Wat we ook doen, wat we met verve doen. Maar daarin doen we ook altijd, omdat het gaat over daders en slachtoffers en keuzes moeten maken, stellen we ook vaak mensen teleur. Maar dat het leiderschap op deze manier in deze organisatie zo gewaardeerd wordt, dat is een erkenning voor de hele organisatie.
1: Ja, terwijl het Openbaar Ministerie ook nog regelmatig in het nieuws is geweest dat het intern ook nog niet allemaal op orde is.
2: Dat klopt.
1: Zijn vast heel blij met u dat u nu deze erkenning heeft gekregen.
2: Ik heb zulke leuke reacties uit de organisatie en ook
1: extern
2: gekregen.
1: Wat was de leukste?
2: Ik heb ze niet eens zelfs allemaal gelezen. Maar ik zit even te denken, de leukste.
1: Wat trof u?
2: Het is enorm bekrachtigend om te horen. Je was voor ons altijd al een topvrouw.
1: Mooi. Ja, want ik begreep dat u wel getwijfeld heeft of u op zou gaan voor procureur-generaal.
2: Dat klopt.
1: Waar zat uw twijfel?
2: Mijn vorige baan was hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Holland. Wel binnen het Openbaar Ministerie ook. En dat deed ik nog niet zo lang. En dat is een ongelooflijke leuke baan, hoofdofficier van justitie zijn. En dat is ook echt een andere baan dan procureur-generaal. En omdat ik die rol nog niet zo lang vervulde, dacht ik, ja, misschien komt deze stap naar het college van PG's net te vroeg.
1: En toch heeft u het gedaan.
2: En toch gedaan. Want het was nodig vind ik, meer vrouwen en ook meer vrouwen van kleur in dat college instapten.
1: Want de jury van de Topvrouwprijs roemt u onder meer vanwege uw rol als boegbeeld voor diversiteit en gelijke beloning ook tussen mannen en vrouwen. En er staat ook, u heeft een intrinsieke motivatie, staat er te lezen. Waar komt die motivatie bij u vandaan om voor diversiteit en gelijkwaardigheid te strijden?
2: Ja, die intrinsieke motivatie zit ook op dat punt, maar ook om het publieke belang te dienen. Daar ben ik ook intrinsiek in gemotiveerd. En een onderdeel daarvan is dat in een samenleving gelijkwaardig is. Dat die gelijkwaardig is voor iedereen en voor allemaal. En dat heb ik als vrouw en ook als vrouw met een Aziatische afkomst niet altijd op diezelfde wijze die gelijkwaardigheid ervaren. En we weten ook, en dat is ook een bijzonder thema, dat in het publieke leven, maar ook op het werk, op de werkvloer, die gelijkwaardigheid, die gelijke betaling van vrouwen nog ontbreekt in veel gevallen in Nederland.
1: Ja, want u zegt met uw Aziatische achtergrond, u bent geadopteerd, ja, hè, als ik het goed heb
2: uit
1: begrepen. Uit Zuid-Korea en in Friesland opgegroeid.
2: Ja, en in Twente.
1: En dat zal vast niet altijd makkelijk geweest zijn. Of is dat een vooroordeel?
2: Nee, niet makkelijk. Maar ik weet niet of dat zozeer te maken heeft met Friesland en Twente, maar meer met mijn jeugd en hoe dat is verlopen. Ja.
1: En u heeft daar ook uw kracht van gemaakt, als ik het goed begrijp.
2: Ja, en dat is wat ik ook heel erg graag uitdraag, ook naar andere vrouwen en naar jonge talenten of naar andere mensen. Ik heb vroeg in het leven geleerd op eigen benen te staan en op jezelf te vertrouwen, op je eigen kompas te zijn. En dat heeft me veel gebracht. En ik wens dat echt oprecht ook anderen toe. En ook omdat er voor mij de overtuiging is dat als je in jezelf vertrouwt en dat je ook accepteert dat je goed bent zoals je bent, dat ruimte maakt voor verdere groei en ontwikkeling.
1: En behalve dan zelf toch solliciteren op die baan waarvan u dacht, zou ik het nou wel doen, maar nodig om te doen. Wat doet u nog meer om die diversiteit binnen het Openbaar Ministerie te bevorderen?
2: Wij hebben een diversiteits- en inclusieprogramma. Volgens mij hebben we net een nieuwe programmadirecteur daarvoor aangenomen. Ik neem deel daaraan. Ik heb ook eerder in mijn werkend leven bij het Openbaar Ministerie ook een diversiteitsnetwerk in Amsterdam opgezet. Toen ik daar nog werkte bij het parket Amsterdam. Ik heb vanuit samen met een aantal vrouwelijke collega's binnen het OM het vrouwennetwerk opgericht. Omdat wij zijn weliswaar een organisatie met veel vrouwen, maar er zitten echt nog veel patriarchale patronen in de organisatie. En ik vond, ondanks dus het grote aandeel vrouwen in de organisatie, dat er daar meer aandacht voor moest zijn. En daarom hebben we dat in gezamenlijkheid, het vrouwennetwerk, opgericht.
1: Ja, en bij die procureurs-generaal, daar jaagt u dit soort discussies in dat systeem, wat u beschrijft, ook hard aan.
2: Binnen het college, ja.
1: Ja. En ook inhoudelijk, zeg maar, vakinhoudelijk, houdt u zich ook bezig met de rechten van vrouwen, de veiligheid van vrouwen, ook femicide nadrukkelijk op de kaart zetten als maatschappelijk probleem. Wat is daarbij voor u de grootste uitdaging binnen het Openbaar Ministerie, of een grote uitdaging?
2: Ja, ik vind dat we als samenleving echt een verantwoordelijkheid hebben om die veiligheid van vrouwen te vergroten. En als Openbaar Ministerie samen met de politie gaan wij over de inzet van het strafrecht. En het gaat dan vooral over het voorkomen van femicides. Femicide, dan ben je te laat, hè. Dat is het fatale gevolg van vaak een gewelddadig patroon wat eraan vooraf gaat. En voor ons, voor het Openbaar Ministerie, voor de officieren van justitie, voor de collega's die eraan werken, is het van belang dat we de signalen tijdig herkennen. Dus dat we de eerdere signalen van geweld tijdig onderkennen als een patroon van huiselijk geweld. En als we dat eerder kunnen herkennen, kunnen we ook eerder interveneren. Die mogelijkheid hebben wij als Openbaar Ministerie ook. Er moet altijd een strafbaar feit zijn. Dat is de aanleiding waarop wij mogen optreden. Maar als dat er is, en als we dat zo vroegtijdig mogelijk detecteren, onderkennen, dan kunnen we ook zo vroegtijdig mogelijk de vrouwen beschermen. De verdachte, de dader, vervolgen.
1: En wijst u dan al uw collega's daar voortdurend op? Welke rol speelt u daarbij?
2: Het zit bij mij als PG in portefeuille, zoals dat dan heet. Dat betekent dat ik daar binnen die portefeuille, en dat doe ik natuurlijk niet alleen, wij hebben een heel team van officieren van justitie die zich met dit thema bezighouden. Daartoe hebben we ook extra geld gekregen van de overheid om daarop te intensiveren. Er zijn veel beleidsadviseurs op dit thema bezig. En wat ik zelf daarin heb gedaan. Wij werken binnen Nederland met een zogenaamde veiligheidsagenda. Dat zijn de prioriteiten van de Nederlandse politie. Op welke criminaliteit zetten we elkaar? Wordt de volgende jaren veel op ingezet. En ik heb daartoe nadrukkelijk aandacht gevraagd voor relationeel geweld. Dus voor het aanpakken van huiselijk geweld en het voorkomen van femicide.
1: En dan hebben we ook de vrouwen natuurlijk ook op straat die onveiligheid ervaren. In Delft zijn een aantal incidenten geweest. Er is vanavond iemand voor aangehouden. De burgemeester van Delft die raadde vrouwen afgelopen weekend aan om voorlopig samen te fietsen. Daar kwam toen weer heel veel kritiek op. Van leg het niet bij de vrouwen neer. Nou, hij zei gisteravond van ik bedoel alleen maar let op elkaar. Hoe kijkt u nou naar zo'n discussie, naar zo'n debat?
2: Ja, het is een probleem van de Nederlandse samenleving. En dat betekent dat we in gezamenlijkheid ook moeten zoeken naar oplossingen. En ik ben zeer voorstander van, en dat snap ik, dat wordt gezegd, hè, je moet niet alle verantwoordelijkheid bij de vrouwen leggen. Maar vanuit mijn optiek, waarvan ik net zei, vertrouw op jezelf, hè, en wees de kracht, vind de kracht in jezelf, vind ik ook dat we in deze discussie ook het handelingsperspectief en vrouwen moeten versterken. En hen ook krachtiger moeten maken om te kunnen zorgen dat zij uit die situaties kunnen geraken.
1: En hoort samen fietsen daar dan bijvoorbeeld bij?
2: Ik zou het mijn dochter ook adviseren. Ja. Het is op dit moment zo dat de samenleving is nog niet zo ideaal als ik hem zou willen hebben. En tot die tijd wil ik heel graag mijn kinderen veilig houden. Dus als dat bijdraagt aan haar veiligheid, zou ik dat ook adviseren. Tegelijkertijd, en dat ben ik zeer eens met ook de anderen, de verantwoordelijkheid om dit te verbeteren ligt ook bij anderen dan de vrouwen. Dus het ligt ook bij de mannen en alle andere personen in deze samenleving.
1: Hartelijk dank dat we op deze manier met uw werk kennis konden maken vanavond, waarmee u als topvrouw van het jaar bent benoemd. En ik wens u een mooi jaar toe als rolmodel. Er horen vast allerlei... We gaan u vast vaker horen. Verplichtingen bij, of in ieder geval aanmoedigingen bij. Dank in ieder geval voor dit moment. Sui Prene van het Openbaar Ministerie.
2: Dank u wel.

0: Don't Panic, Coldplay. Morgen wordt een spannende dag voor Romano Sandé, directeur van de stichting Uit met Autisme. Hij is zelf autistisch en gaat voor het eerst naar een voetbalwedstrijd van FC Groningen tegen PEC Zwolle. En het bezoek, dat is een pilot van zijn stichting die wil onderzoeken op welke manier je minder last kunt hebben van de vele prikkels die je in een stadion ervaart. Goedenavond, Romano.
1: Goedenavond.
0: We hebben afgesproken te tutoyeren.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zelf ben je geen voetbalfan, begrijp ik.
1: Nee, ik ga eigenlijk niet vaak naar überhaupt een wedstrijd. En gezien mijn werkzaamheden kijk ik ook niet heel vaak een wedstrijd op televisie.
0: Nee, maar je vindt het toch wel de moeite waard om te gaan morgen?
1: Nou ja, als directeur van Stichting Uit met Autisme heb ik daar natuurlijk ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid in. Er is een vraag gesteld. We hebben gekeken hoe we dat mogelijk kunnen gaan maken. En dan kan je niet zeggen van nou, ik ga maar niet.
0: Nee, want de vraag was of jullie mee wilden doen aan een proef om te kijken of mensen met autisme ook een voetbalwedstrijd kunnen bezoeken.
1: Nou, dat ligt wel wat genuanceerder, want we kregen eigenlijk vooral de vraag van bezoekers met autisme. Die zeiden van, goh, je doet al zoveel in de vrije tijd. Zouden we dat ook niet kunnen doen bij sportwedstrijden? En van daaruit hebben we toen in eerste instantie contact opgenomen met de KNVB van, goh, wat is er allemaal mogelijk? Wat zijn de mogelijke nadelen? Waar moeten we rekenschap mee houden? En zo is dit eigenlijk zo ontstaan.
0: Want kun jij beschrijven wat er met jou gebeurt als je te veel prikkels krijgt?
1: Op het moment dat ik te veel prikkels krijg, heb ik eigenlijk in fases verschillende lichamelijke klachten. Het begint bij mij met een soort van gevoel van een strakke band om het hoofd. En als die maar lang genoeg blijft duren, dan wordt het ook misselijk. Mijn hoofd gaat bonken. En op een gegeven moment kan ik ook gewoon niet meer helder functioneren, niet meer nadenken en heb ik gewoon echt absolute rust nodig.
0: Ja, en hoe lang houd je daar dan last van als zoiets gebeurt?
1: Het ligt wel een beetje aan in welke fase ik eruit stap. Als het aan het begin is, dan is dat de rest van de dag. Maar laat ik het echt dermate escaleren dat ik helemaal niks meer kan, dan kan ik daar wel tot een week last van hebben.
0: En wat zijn dan gelegenheden waarbij de prikkels te veel worden? Wanneer gebeurt je dat?
1: Het is meestal in de combinatie van prikkels die stapelen. Dus dan kun je denken aan geluidsprikkels, mensen die bewegen, lichtprikkels, lichtflitsen, geuren, warmte. Juist die combinatie kan alles gaan stapelen waardoor het gewoon te veel wordt.
0: En dan denk ik even aan morgen, die wedstrijd FC Groningen tegen PEC Zwolle. De supporters die zullen zich waarschijnlijk niet aanpassen in hun gedrag. De spelers ook niet.
1: Nee, en dat is ook niet de bedoeling natuurlijk geweest van deze pilot van oorsprong.
0: Want wat gaan jullie daar morgen onderzoeken? En wat gaan ze doen om het zo goed mogelijk voor jou en een aantal andere mensen met autisme te laten verlopen?
1: Nou, waar we vooral hebben gekeken naar de wedstrijd zelf, die moet je niet willen aanpassen. Want je wil ook op een bepaalde manier die sfeer van het stadion beleven. Dus we hebben gekeken van hoe kun je dat nou voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd verbeteren. Zodat je bijvoorbeeld zoals morgen via een wat rustige ingang binnenkomt. Zodat je niet direct in de mensenmassa staat. Voordat de wedstrijd begint heb je ook een ruimte waar je meer rust hebt, wederom niet volop in de mensenmassa. Je kan vanaf daar dan de wedstrijd bekijken of de plek in het stadion. Maar je hebt eigenlijk daarin dan weer de keuze. Op diezelfde plek kun je terugkeren tijdens de rust of na afloop. En zo proberen we eigenlijk de pieken van de prikkelbelasting en de dalen ervan met elkaar af te wisselen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ontzettend veel geluid in het stadion. De stadionspeakers, zingende supporters, schreeuwende supporters. Ja. Misschien zijn er ook wel vuurwerkpijlen. Wat doe je daarmee of tegen?
1: Nou ja, voor een deel zit dat natuurlijk al in de verwachting van een voetbalwedstrijd. Dus in zoverre anticipeer je daar al een beetje op. Goh, er komt heel veel geluid, dus ik plan in de dagen eromheen zoveel mogelijk de rust in. Maar daarnaast heb ik ook mijn eigen verantwoordelijkheid daarin. En heb ik bijvoorbeeld een Active Noise Cancelling koptelefoon bij me. Of gehoorbeschermers. Zodat het eigenlijk een en-en verhaal wordt.
0: En morgen is dus ja, min of meer de test hoe dat bevalt. Wat wordt er vervolgens gedaan met jouw ervaringen?
1: Nou, die ervaring gaan wij uiteraard weer delen met FC Groningen. Dan gaan we ook overleggen hoe het vanuit hun kant is bevallen. En dan proberen we die lessen al gelijk mee te nemen naar de volgende test bij ADO Den Haag op 24 oktober.
0: Ja, en ook nog een interland?
1: Dat klopt. We hebben op 13 november de interland Nederland-Griekenland in de Amsterdam Arena. En we proberen gewoon per keer daar de beste lessen uit te halen. Zodat we in het draaiboek wat we hebben gemaakt, wat uiteindelijk voor elke club toegankelijk moet zijn, ook daarin kan worden meegenomen. En elk stadion is ook gewoon anders in Nederland. Dus we kunnen nu niet een hele harde zwart-wit draaiboek maken voor elk stadion. Dat wil gewoon niet.
0: Nee. En wie weet ga je het nog leuk vinden, dat voetbal?
1: Wie weet.
0: Wie weet. Nou, ik wens je in ieder geval een goede proeftest toe morgen. Een proef of een test. En een mooie wedstrijd ook natuurlijk bij Groningen.
1: Dank je wel.
0: Hartelijk dank. Romano Sandé hoorde u. Dan gaan we praten over Frankrijk en over Charles de Gaulle. Want Charles de Gaulle staat weer volop in de aandacht bij de Fransen. De man die van 1959 tot 1969 president was in Frankrijk. Even naar hem luisteren.
2: In Algérie. Je n'ai jamais cru que je pourrais, d'un instant à l'autre, trancher ce problème.
0: Ja, Frankrijk-kenner Niek Pas, welkom.
3: Goedenavond.
0: Ja, kan jij deze quote van hem thuisbrengen? Wanneer
3: ja,
0: dit was?
3: Het ging over Algerije, de onafhankelijkheid van Frans Algerije. En hij zegt volgens mij dat hij nooit had geloofd dat hij hier een oplossing voor zou kunnen vinden. Dus dat hij deze knoop, Gordiaanse knoop, zou kunnen doorhakken. Ja.
0: Ja, en hij speelde een belangrijke rol in en ook direct na de Tweede Wereldoorlog. Hè, en over die periode zijn twee films gemaakt. Een tweeluik, waarvan de tweede morgen in de bioscopen draait in Nederland. Maar jij kon hem vanmiddag al zien.
3: Ja, nee, ik heb vanmiddag het tweede deel gezien.
0: Een hele zit?
3: Het was een hele zit, 2,5 uur. Maar je verveelt je geen moment. Dus ik kan hem sowieso iedereen aanbevelen, ook het eerste deel.
0: Ook als je geen Frankrijk-kenner bent?
3: Ja, zeker ook als je geen Frankrijk-kenner bent. Omdat de film zit gewoon heel goed in elkaar. Het is een blockbuster, zeg maar op zijn Amerikaans. Daar heeft de producent Pathé ook op ingezet. De film zit goed in elkaar, er zit vaart in. Er is een mooie afwisseling tussen allerlei gevechtsscènes en politieke scènes, waarin de politici met elkaar bakkeleien over de toekomst van Frankrijk. En dat is gewoon heel mooi en vlot in elkaar gezet. Met vooral ook prachtige, echt prachtige rollen voor de Gaulle en Churchill, Winston Churchill. Die voortdurend met elkaar bezig zijn over de afloop van de oorlog.
0: Ja, en hoe het verder moet in Europa. Ja. Nu had de eerste film, het eerste deel van de tweeluik, in Frankrijk aanvankelijk niet zoveel succes. Dat veranderde een paar weken na de première, begin van afgelopen zomer. Waar kwam dat door?
3: Ja, hij had een wat lastige start, wat ik heb begrepen. Maar door er was toch wat afstandelijkheid. Een film over de Gaulle en de Tweede Wereldoorlog. Ik herken dat ook bij mezelf, moet ik zeggen, naar die eerste film toe. Maar door mond-op-mond reclame is hij eigenlijk losgeschoten in de zomer. Het tweede deel in Frankrijk is daar vrij vlot op gevolgd, dus de release. En een van de andere succesverklaringen is dat, omdat het zo warm was met de hittegolven, ja, veel Fransen ook de bioscoop indoken en de film daardoor ook hebben ontdekt.
0: En wat voor beeld schetst de film van de Gaulle? Hoe zetten ze hem neer?
3: Ja, eigenlijk heel menselijk. De Gaulle is natuurlijk toch een wat afstandelijke historische stijve figuur, personage. Een personage in zwart-wit, zou ik willen zeggen. En in de film wordt hij echt neergezet als iemand van vlees en bloed die zijn persoonlijke lot eigenlijk koppelt aan het lot van Frankrijk en daar heel erg van overtuigd is. En dat is op een magistrale manier gedaan. En
0: historisch correct?
3: Ja, over het algemeen wel. De film volgt een biografie van een Britse historicus, Julian Jackson. Echt een kei in het vak. Ik heb die hoofdstukken er nog eens op nageslagen. En eigenlijk is het scenario volgt het historische werk heel duidelijk. Maar er is natuurlijk ook dichterlijke vrijheid in de film. Hè. Dus er zijn ook personages die komen voor die niet hebben bestaan. En er zijn een aantal scènes die zijn wat breed uitgesponnen en die zeker historisch niet zo hebben plaatsgevonden. Maar dat maakt voor de film niks uit.
0: En je had het net al over oorlogsscènes. Ik heb begrepen, veel spectaculaire oorlogsscènes spelen zich voor een groot deel in Noord-Afrika af, in de woestijn. Je noemde net ook al even Algerije. Welke rol speelde de Gaulle daar?
3: Welke rol speelde Noord-Afrika daar, hè, voor de Gaulle? Dat waren natuurlijk de Franse koloniën, Frans Noord-Afrika. Het was Frans overzeesgebied. En dat was heel belangrijk voor de Gaulle om weer aanspraak te kunnen maken op de claim van ik ben de leider van Frankrijk en ik ga Frankrijk bevrijden. Omdat na de nederlaag van Frankrijk in 1940 de koloniën buiten de greep van de Duitsers waren gebleven. Dus de machtsstrijd van wie heeft het nou voor het zeggen namens de geallieerden voor Frankrijk, die speelde zich af in de koloniën. En daarom is in de film Noord-Afrika ook zo belangrijk.
0: En dan was er ook nog het plan om Frankrijk op te splitsen na de oorlog in een kleiner gebied en een bufferstaat. Volgens mij waren de Amerikanen die dat plan hadden, Roosevelt. In hoeverre was dat plan er ook echt?
3: Ja, er waren ook eigenlijk vooral gedachtespinsels uit de koker van Roosevelt en zijn burelen. In de film wordt dat wat dik aangezet. Dat zal in Frankrijk natuurlijk heerlijk vallen, want het is toch
0: lekker anti-Amerikaans. We wisten het altijd al.
3: Precies, dus dat is een bevestiging. Het zal in België trouwens ook goed vallen, omdat op die kaarten die worden getoond in de film, die bufferzone is eigenlijk een vergroot, uitvergroot België. Maar in de werkelijkheid heeft dat nooit zo zijn beslag gekregen. Dus dat is een element in die film die wat wordt aangezet. Het is wel zo dat Roosevelt ervan overtuigd was dat Frankrijk eigenlijk geen zeggenschap meer had. Frankrijk had verloren in 1940. De Gaulle had in de ogen van Roosevelt eigenlijk geen mandaat, want hij was niet gekozen door de Fransen. En dat verklaarde ook waarom die verhouding tussen met name dus de Amerikaanse president en de Gaulle, die was bijzonder moeizaam.
0: Ja, dat ging dan over de persoon van de Gaulle, omdat hij niet gekozen was. Maar zat daar ook dédain tegen Frankrijk bij van de Amerikanen?
3: Ja, dédain. En dat kwam voort uit eigenlijk ook de schok in Washington in 1940... dat Frankrijk zo ogenschijnlijk zo makkelijk de slag had verloren. De Amerikanen zeiden, wij gaan wel bepalen hoe wij Frankrijk in het naoorlogse Europa op de kaart gaan zetten.
0: En de huidige president Macron die haalt de Gaulle regelmatig aan in zijn toespraken en speeches. Ziet hij hem als een voorbeeld?
3: En hij is denk ik niet de enige binnen de Franse politiek. En dat is ook eigenlijk een ander element wat deze film denk ik zo interessant maakt op dit moment. Juist door die politieke dimensie is het eigenlijk een soort spiegel naar de actualiteit toe. Hè? Want we zien in de Gaulle een sterke, vastberaden persoonlijkheid die voor Frankrijk staat, die daar ook alles voor doet. Die uiteindelijk ook zijn gelijk haalt. Ja, en dat is natuurlijk in het huidige tijdsgewricht waarin politiek bijzonder moeizaam verloopt, ook in Frankrijk. Is dat wel een voorbeeld of in ieder geval een richtpunt en een inspiratie?
0: Ja, want komt er nu ook weer een verlangen op? Misschien is dat er altijd wel een beetje geweest naar de Gaulle, maar leidt dat nu dan ook weer op in deze onzekere tijden in Europa en Amerika?
3: Ja, volgens mij wat er aan de hand meespeelt bij het succes van de film is dat die nostalgie of dat verlangen naar zo'n krachtige leider, zo'n sterk politiek personage, dat is er. Dat wordt weerspiegeld in deze film. Dus ik denk dat de film ook helemaal past bij zijn tijd. En ik vraag me af of hij hetzelfde succes zou hebben gehad als tien jaar geleden, als hij dan zou zijn verschenen. En zeker in het huidige Frankrijk, waarin dus de presidentsverkiezingen volgend jaar aankomen, waar een hele batterij aan politici zich aan het warmlopen is. En waarbij eigenlijk toch, behalve een aantal kandidaten, eigenlijk niemand er bovenuit steekt. Zeker niet als politieke persoon. Ja, is natuurlijk zo'n film over de Gaulle niet alleen nostalgie, maar ook een spiegel. Ja, maar ook een soort richtpunt van, misschien gaat het toch nog een keer lukken.
0: De Gaulle Liberté, die film is vanaf morgen te zien in de bioscoop. dank dat je hem alvast hebt gezien voor ons en daarover wilde vertellen, Niek Pas. Frankrijk-kenner, dank je wel. Daarmee is een einde gekomen aan het oog van vanavond, 17 september. Straks nooit meer slapen en morgen zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: Er was eens een man die altijd mopperde.
1: NPO Radio 1.
0: Daarom werd hij mopperpapa genoemd door zijn dochters. Zo begint De Moppermeisjes en hun Mopperpapa. Het kinderboekendebuut van Marcel van Roosmalen. Marcel van Roosmalen zal er zijn. Als taalschat de binocle. Voordrachtskunstenaar Simon Mulder bewerkte dit verhaal van Louis Couperus voor het theater. En hij is onze gast. En ik duik in de atlas van het dialect in Nederland. René Appel bespreekt de TNA van Ruud van Nistelrooy.
2: NPO Radio 1.
0: Zaterdag vanaf 11 uur.
1: Wie luistert, weet meer. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1.
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Nu bij Dirk, Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: NPO Radio 1.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

love is all. Love is all.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.